0: 10 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist. Verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Wat is jouw favoriete manier om te ontspannen?
1: De sauna.
0: Radio Drenthe gaat het regelen.
1: Oh, heerlijk. Genieten dit.
0: Ook toe aan ontspanning? Volgende week maak je kans op sauna tegoed.
2: Luister elke dag, speel mee en win.
0: Heerlijk ontspannen. Met Radio Drenthe.
2: Altijd in de buurt.
1: Oh, ik blijf nog even liggen hier.

0: Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump moet van een rechter onmiddellijk stoppen met het uitzenden van een reclamecampagne waarin hij zijn politieke boodschap verspreidt. De campagne is namelijk betaald met belastinggeld. Meerdere organisaties hadden gezamenlijk een zaak aangespannen vanwege misbruik van publiek geld. De rechter in New York gaf hen zondag gelijk. Spotjes die al voor die avond gepland stonden, mochten niet meer uitgezonden worden. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten toen gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Oekraïnse president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump zondag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Het weer, in het noorden enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

wapenzender voor Drenthe. Deze hele week geven we noodradio's weg, zodat je altijd op de hoogte bent tijdens een ramp. Hoor jij deze week dit luchtalarm op Radio Drenthe?

naar de studio via 0592 3311 88. En maak kans op een noodradio. Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse gemeente. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hen vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. De filmtitel NASA is een afkorting van de Hebreeuwse term voor nevenschade. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Bij een ander vliegveld in het land werd ook een aanval gemeld. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschappen in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan, verder is het de komende dag droog met af en toe zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Wat is jouw favoriete manier om te ontspannen?
1: De sauna.
0: Radio Drenthe gaat het regelen.
1: Oh, heerlijk. Genieten dit.
0: Ook toe aan ontspanning? Volgende week maak je kans op sauna tegoed.
1: Luister elke dag, speel mee en win.
0: Heerlijk ontspannen. Met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt. Oh, ik blijf nog even liggen hier.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting de wateren ten oosten van het land. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Japan zegt zeker 2 raketten te hebben gedetecteerd. Ze zouden in zee terechtgekomen zijn. Vrijdag testte Zuid-Korea wapens uit. Daarvoor had Noord-Korea het aantal wapentests al opgevoerd. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea namen de afgelopen tijd toe. Vorige maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond door landmijnen. Volgens Zuid-Korea en de VN heeft Noord-Korea die daar geplaatst, maar Pyongyang ontkent dat. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse plaats. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk. Maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Het weer, in noorden nog enkele buien, verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Verder is het de komende dag droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

live vanaf de Zuidlaardermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur. Dag en nacht hoor je alles wat er op de Zuidlaardermarkt te beleven valt. De verhalen, de sfeer, de muziek, de paarden en natuurlijk de mensen. Luister, kijk en beleef het mee. Radio Drenthe, 30 uur live vanaf de Zuidlaardermarkt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maand deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten, vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto zou een van de dodelijke slachtoffers zijn. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschap in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra.
3: In Hogeveen.
4: Voor mijn kostuums kan ik wel een maatwerkkast gebruiken. Dus ben ik gelijk gaan kijken op het maatwerkplein bij Bouwmarkt Schoonhoort. Ik vond de kast die het beste bij me past en kreeg ter plekke een offerte. Geweldig! Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
2: Zie meneer relaxed zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
6: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van e-beheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
7: Als een van de eerste opticiërs in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
8: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Wat is jouw favoriete manier om te ontspannen?
1: De sauna.
0: Radio Drenthe gaat het regelen.
1: Oh, heerlijk. Genieten dit.
0: Ook toe aan ontspanning? Volgende week maak je kans op sauna tegoed.
1: Luister elke dag, speel mee en win.
0: Heerlijk ontspannen. Met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt. Oh, ik blijf nog even liggen hier.

0: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Collegium Vocale Drenthe zingt Bach en Barok. Zondag 8 november om 5 uur in de Goede Herderkerk Hogeveen. Voor info en tickets collegiumvocaledrenthe.nl/kaartverkoop.
3: Aan tafel.
4: Zo.
5: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
4: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
5: Heb je een nieuwe vriend, oma?
4: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
6: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
7: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
8: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
9: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
10: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 7 uur.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
12: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord, dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
11: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat, maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
13: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
11: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer, lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%. Voordeeluitjes.nl.
15: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
17: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor 1 keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
20: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
21: Limes is een fruitsoort.
20: Nee, Limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
21: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
19: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Marotshuis.
22: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
23: Volido. Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
24: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
25: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
26: En als je huur verandert?
25: Pas het zelf aan.
27: En als je gaat samenwonen?
25: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
28: Radio Drenthe.
29: Goedemorgen, Drenthe.
28: Met Judith Regendorp.
30: Dag Drenthe, een heel goedemorgen op deze maandag 12 oktober. Marita, goedemorgen. Hoe was je weekend?
31: Lekker.
30: Kan ik ook even je microfoon aan doen? Dat is wel zo handig.
31: Dan hoor je ook wat ik heb gedaan van het weekend. Ja, ik heb een prima weekend gehad. Ik heb een nieuw huis, dus ik ben vooral heel erg aan het klussen geweest. En dan ga je naar de bouwmarkt verf halen. Ja. En dan kom je erachter wat voor bijzondere namen die verven allemaal hebben.
30: Wat bedenk je daar ook allemaal voor?
31: Nou,
30: hè?
31: Maar ik heb echt tussen de guacamole en de vanille en de bosbes en allemaal dat soort kleuren gestaan.
30: Is het gelukt? Heb je een kleurtje uitgezocht?
31: Terracotta, guacamole, groet en oer.
30: Mooi.
31: Ja, prachtig.
30: Klinkt helemaal goed. Ja. Ik heb het idee dat we steeds meer warme kleuren op de muren doen.
31: Ja, dat denk ik ook wel. Ja, zelfs beneden kiezen wij dus voor vanille. Dat is ook wel een hele mooie kleur.
30: Dat is ook weer een beetje terug in de tijd. Dat komt ook, hè?
31: Komt gewoon
30: het
31: terug.
30: Bruin en het oranje en het paars, weet je, dat komt ook allemaal, op een gegeven moment weer terug. Ja. En dat vanille ook, dat hebben we gehad. Nou, wanneer zou het zijn geweest? Rond 2000 zo ongeveer?
31: Ja, dat denk ik.
30: Eind jaren 90, denk ik.
31: Ja. En het is ook echt wel mooier dan witte muren.
30: Nou,
31: kijk, warmer.
30: Dan. Lekker gezellig. Ja. Goed, gezelligheid hier, maar natuurlijk ook gewoon hard nieuws. Wat gaan we doen vanochtend? We hebben het over middelbaar onderwijs in Hoogeveen. Want hoe houd je het aanbod op peil als het aantal leerlingen afneemt? Nou, daar hebben ze in Hoogeveen wat op bedacht, hoor je zo. Over een uur vertrekt een bijzondere vrachtwagen vanuit Drenthe naar Spanje. Je hoort waarom hondenbezitters uit Havelte boos zijn. En heeft onze pelgrim Barry Gepken uit Erika Portugal al bereikt, hoor je straks van hem.

ieder geval vertellen dat ik koude nachten beleef daar. Maar hoe is het dan hier? Nou, vanochtend nog kans op een buitje, maar daarna droog. Vanmiddag volop zon. Er staat een zwakke zuidenwind vandaag en de temperaturen maximaal 16 graden.

0: hoort je wel bij het Spitsaf op deze maandagochtend. En My Life. Het is bijna 7:10. Over een dik uur vertrekt een bijzondere vrachtwagen vanuit Drenthe naar Spanje. Een waterstoftruck. Het is de allereerste rit van Nederland naar Spanje met zo'n truck. En Henk Slabbekoorn, projectleider verduurzaming bij de provincie Drenthe, die rijdt mee en is nu onderweg richting die vrachtwagen. Want zometeen om 8:30 vertrekken ze. Een heel goedemorgen, Henk Slabbekoorn.
1: Ja, goedemorgen Judith. Ik ben inderdaad onderweg naar een ontbijtmeeting. Daar met alle initiatiefnemers zitten we dan samen. En dan vertellen we elkaar nog even waarom we dit ook alweer doen. En dan gaan we echt rijden.
0: Hoe spannend wordt dit ritje?
1: Ja, best wel spannend. Hè. We hebben ons natuurlijk uitstekend voorbereid. Maar nogmaals, het is de eerste rit. En we willen laten zien wat er al mogelijk is. Maar we moeten dat zelf ook nog ontdekken. Dus best kans dat je bij een tankstation komt waar gisteren nog waterstof was om te tanken. En vandaag even niet. Dat is dus het spannende.
0: Ja, en waarom onderneemt u deze rit naar Barcelona?
1: Ja, ik ben projectleider verduurzaming. En ik werk in het team energie van de provincie Drenthe. En ja, verduurzaming, dat gaat dus ook vooral over hernieuwbare energie. Om van de fossiele brandstoffen af te komen. En ja, dat redden we het waarschijnlijk met elektrificatie, met elektriciteit alleen, redden we het niet. En wij geloven als provincie Drenthe dat waterstof daar een hele welkome aanvulling in die energiemix kan zijn. Ja.
0: Van de diesel af, elektrisch zou je dan denken, maar waarom red je dat dan elektrisch niet?
1: Nou ja, nogmaals, we hebben al problemen hè, met netcongestie. Dus we komen al stroomtekort en zowel om terug te geven aan het net, om er vanaf te halen. Dus we hebben nog veel meer dingen nodig. En ja, wij denken echt als provincie met het aanmaken van waterstof, dat is groen, dat is duurzaam. En met name voor het grote transport en de industrie kan dat heel goed werken als hernieuwbare bron.
0: Ja, en deze waterstoftruck waar u straks mee gaat rijden, hè, is die hier in Drenthe ontwikkeld dan?
1: Nee, hij is ontwikkeld bij een van de grote vrachtwagenfabrikanten. Maar we hebben wel ons best gedaan om het mogelijk te maken dat een van de Drentse transporteurs daar mee gaat rijden. En ja, dat is ook deze rit wil laten zien hoe ver je dan al kan rijden. En dat die overstap heel dichtbij is.
0: Ja, een Drents transportbedrijf, vandaar dus dat we uit Drenthe vertrekken, zeg maar, dat u uit Drenthe vertrekt. En dan rijdt u straks in zo'n waterstoftruck. En wat verneem je? Rijdt dat anders dan een diesel of een elektrische vrachtwagen?
1: Ja, je moet je voorstellen, het rijdt net zoals een elektrische auto. Dus de waterstof die drijft dan een motor aan. Die is in principe ook weer elektrisch. Ik ben zelf geen vrachtwagenchauffeur. Dat grappig is wel, ik heb een andere collega van de provincie. Die is projectleider waterstof. Ja. En die heeft zijn groot rijbewijs. Dus die zit naast me. En die mag het echte werk gaan doen. Ik doe er verslag over.
0: Ja. Onderweg moet u zei het net al even, waterstof tanken. En u zei, ja, het kan maar zo zijn dat we ergens terechtkomen waar het op is. Hoe goed is die infrastructuur langs de route?
1: Wij denken al goed genoeg. En dat willen we ook laten zien. Maar aan de andere kant, als je zo'n challenge, want dat is het eigenlijk, aangaat, dan wil je zowel de goede als de slechte resultaten hebben om het te kunnen verbeteren. Ja. En om te zorgen dat dat ecosysteem rondom waterstof, waarbij infrastructuur natuurlijk heel erg belangrijk is, dat die nog beter wordt.
0: Ja, en wat als u daar wel stilstaat en u heeft niks meer en er is niks?
1: Ja, er zijn heel veel mensen die heel goed op ons letten, 24/7. Dus daar komt er vast een keer een oplegger ons weer ophalen. Maar wij denken dat het wel gaat lukken tot aan Barcelona.
0: En wat moet deze rit opleveren voor vervoerders in Drenthe, maar ook in de rest van ons land?
1: Vertrouwen dat het nu al kan, maar ook vooral heel veel informatie en data over verbruik, over knelpunten, alles waar een eerste keer voor is. Daar doe je ervaringen mee op. En die ervaringen zijn van onschatbare waarde.
0: Ja. Hoe ver van ons bedshow is dit nou? Wanneer ziet u Drentse bedrijven echt rijden in vrachtwagens op waterstof? Echt veel, zeg maar, dat er een omslag is gemaakt?
1: Ja, het is een beetje een kip-ei-verhaal natuurlijk. Het is vaak een grote investering. Er moeten eigenlijk 3 dingen voor gebeuren. 1, bedrijven moeten het natuurlijk zelf zien zitten. Want die investering, ja, dat verdien je over lange termijn terug. 2, die infrastructuur en de pompstations en alles omheen, dat moet in orde zijn. En drie, de prijs van waterstof, die moet betaalbaar zijn. En dat, al die drie punten, die naderen we steeds dichter. Ja, we kunnen niet achterover gaan zitten gaan wachten. We als provincie Drenthe zeggen, wij zijn hier proactief in. En we gaan zorgen dat, dat dit dichterbij komt.
0: Maar hebben we het dan over 10 jaar? Hebben we het over 50 jaar? Waar hebben we het over eigenlijk?
1: Nou, ik denk, we hebben het eigenlijk al een beetje over nu. Okay. Want anders zouden er al niet waterstoftrucks in gebruik genomen worden. En dat is een ander verhaal dan wanneer er, nou ja, zeg maar, de hele of een meerderheid van de Drentse transportvloot op die manier gaat rijden. Maar ja, overal zijn ze in productie. Elektrische trucks, waterstoftrucks. Dus we zijn hopelijk dichterbij dan ooit. En dat is ook belangrijk, hè? Want we hebben het allemaal hard nodig. We zijn veel te afhankelijk van allerlei fossiele brandstoffen uit het buitenland, die slecht voor ons milieu zijn, slecht voor de natuur zijn. En we willen Drenthe ook graag mooi en schoon houden.
0: Over een dik uur is het zover, dan trapt u hem aan, zomaar zeggen, of uw collega in ieder geval. En dan gaat u richting Barcelona. Laat ons weten hoe het is onderweg. En dank voor vanochtend. Goede reis gewenst. Henk Slabbekoorn was dat van de provincie.

0: Wat is jouw favoriete manier om te ontspannen?
1: De sauna.
0: Radio Drenthe gaat het regelen.
1: Oh, heerlijk. Genieten dit.
0: Ook toe aan ontspanning? Volgende week maak je kans op sauna tegoed.
1: Luister elke dag, speel mee en win.
0: Heerlijk ontspannen. Met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt. Oh, ik blijf nog even.

0: We don't need another hero.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 12 oktober. We gaan herinneringen ophalen aan deze dag in het verleden. We beginnen heel en terug in de tijd. In 1492, want dan zet Christoffel Columbus voet aan wal in Amerika. Hij denkt dat hij in Indië is en noemt de bewoners daarom Indianen. Op 12 oktober 1935 wordt deze man geboren.

0: eigenlijk benieuwd of bij de geboorte al zo'n mooie stem te horen was of zo. Hè? Wat voor heldje zou die hebben gehad? Luciano Pavarotti, een van de meest beroemde operazangers. Hij overlijdt 19 jaar geleden. En deze grappenmaker...
1: Moos is gebeten door een dolle hond. Ze hebben Moos, meneer de dokter, ze Moos, een ogenblikje rustig. Eerst een paar mensen bijten die ik een hekel heb.
0: Max Tailleur overlijdt op deze dag, 12 oktober 1990. Hij is bekend om zijn grappen over Sam en Moos. In 1997 gaat er een schok door de muziekwereld als bekend wordt dat John Denver is verongelukt. Hij verongelukt met zijn vliegtuigje. Hij scoorde wereldhits, vooral in de jaren 70.

0: a country boy, yeah!
1: Lekkere nummers maakte die man toch. John Denver, straks nog meer van hem. Eerst naar deze dag in 1999 meldt de VN dat de 6 miljardste wereldburger is geboren. 1999 dus. En symbolisch wordt een kind in Bosnië daarvoor aangewezen. Inmiddels zijn we met zo'n 8,3 miljard mensen. En op deze dag in 2002 wordt Bali getroffen door bomaanslagen.
2: At 11 p.m. on the 12th of October 2002, 3 bombs detonated in Bali. 1 at the Sari Club, 1 at Paddy's Bar, and the last in front of the American consulate. 202 people were killed.
1: Ja, 202 mensen komen om het leven bij deze aanslagen die worden opgeëist door terreurgroep Jemaah Islamiyah. En dan de geboorte van een vrouw die je onder meer hiervan kent.
3: Dit is Lingo!
1: Lucille Werner, 6 jaren vandaag. Ze is 59 geworden. Ja, dit is terug natuurlijk. Naar John Denver.

0: 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
1: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
2: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
3: Het is half acht, precies. Het laatste nieuws krijg je van Marita Slip.
4: Goedemorgen, Marit.
5: Goedemorgen. Meppel krijgt in 2027 twee verzinkbare openbare toiletten in de binnenstad. De zogenoemde Uri-liften zijn overdag niet zichtbaar en komen tijdens de uitgaansuren omhoog. De gemeente wil daarmee de overlast door wildplassen tijdens uitgaansnachten terugdringen. De toiletten komen op de Groenmarkt en bij de Prinsengracht. En die locaties zijn gekozen op basis van een proef met tijdelijke toiletvoorzieningen. Wolfsbos en het Roelof van Echten College in Hoogeveen willen vanaf volgend jaar onder één bestuur verder gaan. De plannen kunnen rekenen op brede steun van medewerkers, toezichthouders en de gemeente. Beide scholen merken dat het steeds lastiger wordt om het onderwijsaanbod zelfstandig op peil te houden. Het aantal leerlingen in de regio neemt af, terwijl er juist steeds meer wordt gevraagd van het onderwijs. Door samen te werken willen de scholen hun aanbod behouden en waar mogelijk verder verbeteren. En hondenbezitters uit Havelte zijn boos, want de huidige hondenloslooproute op het Holtingenveld gaat verdwijnen. Honden zouden kwetsbare natuur nog verder onder druk zetten, wat volgens terreinbeheerders en overheden niet wenselijk is. Als er een nieuw losloopgebied is ingericht, dan sluit de loslooproute van het Holtingenveld. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
4: Marita, dankjewel.
6: Het weer dan. Hans Nienhuis, een heel goedemorgen.
7: Mooi Judith, goedemorgen.
6: Ja, zijn jouw watermeters overgelopen afgelopen weekend?
7: Nou, het viel gelukkig in 3 dagen tijd. Dus je had tussentijds de tijd om ze leeg te maken. Maar er is op veel plekken is er meer dan 50 mm gevallen dit weekend. Nou, de echte getallen heb ik volgend uur natuurlijk wel voor je. Maar het is nu gelukkig weer droog buiten.
6: Waterstanden gaan we het straks over hebben.
7: Jazeker.
6: Ja, en wat wordt het vandaag? Komt er nog wat bij?
7: Nou, daar lijkt het eigenlijk op dat het droog gaat blijven. Er zit nog een enkel laatste buitje net boven het midden van Drenthe ongeveer op dit ogenblik. Maar er zit ook wat anders, want ik zie dat de beide KNMI-zichtmeters een zicht hebben van 900 meter in Hogeveen en 250 in Eelde. Dus het is ook hier en daar nog mistig.
6: Mm-hmm.
7: Gaat wel wegtrekken en dan volgt er vandaag eigenlijk een best fraaie zonnige dag. Die laatste bui die verdwijnt. En vanmiddag hebben we een mix van zon en stapelwolken bij een temperatuur van een graad of 16... en slechts een zwakke zuidelijke wind. Dat is een heel ander beeld dan gisteren en veel vriendelijker.
6: Ja, blijft dat een beetje zo de komende dagen?
7: Het gaat op en af. We zien vanavond dat de hoge bewolking gaat toenemen... en dat is op nadering van een paar fronten die ons morgen gaan passeren. Het is er morgen mild bij, ruim 17 graden. Matige zuidelijke wind. Zuid-zuidwest eigenlijk, hij draait later een beetje. Maar het is wel bewolkt. En uit die bewolking kan morgen ook een spat regen vallen of een lichte bui. Een paar oude fronten passeren ons en dat duurt eigenlijk de hele dag wel... Pas laat in de avond klaart het weer op. En dan krijgen we vanaf woensdag weer 2 dagen met hoge druk in werking. Woensdag vrij veel zon, mild 17 graden. En donderdag is het zelfs een graad of 18 of iets daarboven. Beide dagen dus zon en bewolking, een mix van die twee. Lijkt ook allebei droog te gaan blijven bij een zwakke zuidelijke wind. Iets te, ja, moet ik dat zeggen, niet de goede condities voor mist in de nacht. Want er blijft een beetje wind staan. Het is iets te, ja... onrustig, laat ik dat woord maar eens gebruiken. Vind ik eigenlijk een heel raar woord voor windkracht 2, maar vooruit het moet. En pas vanaf vrijdag, dan zien we dat de temperatuur weer daalt. Een graad of 18 op vrijdag en 14 op zaterdag. Ja, dan zakken we toch weer een andere luchtsoort in. Wordt het weer wat koeler en kan er opnieuw wat lichte neerslag gaan vallen.
6: Heerlijk, nog even nagenieten met een graadje of 18, zeg. Wat lekker.
7: Ja, echt nazomer kun je het niet meer noemen, maar gewoon een fraaie week voor oktober is het wel.
6: Oh, zeker is dat het. Hey, we spreken elkaar zo met de waterstanden om 8:30, Hans.
7: Ja, zeker.
6: Tot dan.
8: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
9: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
10: En als je huur verandert?
9: Pas het zelf aan.
11: En als je gaat samenwonen?
9: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
12: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
13: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
12: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
14: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
15: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
14: Volido. Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
0: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.

0: Daniel Oos. What you ma have zegt.
1: Maak kans op een noodradio.
0: Ja, man. We hebben een extra prijs deze week. En niet eentje. We hebben heel veel noodradio's hier liggen. Denk, waarom een noodradio? Nou, deze week is er een campagne, of binnenkort in ieder geval, om aandacht te vestigen op rampenzenders. Ja. Nou zijn wij natuurlijk een rampenzender. Volgende week begint die, of deze week begint die.
2: Deze week begint
0: die campagne. Ja. Wij zijn natuurlijk een rampenzender. Dat wil zeggen dat we, mocht er iets ernstigs gebeuren, waarbij het luchtalarm afgaat bijvoorbeeld, dat Radio Drenthe in ieder geval in de lucht is om je te informeren daarover. Nou ja, om daar nog even extra aandacht aan te besteden, dat je ook Radio Drenthe goed kunt vinden, doen we deze actie en dit spel waarbij je een noodradio kunt winnen. En jij hebt er eentje in de handen.
2: Ja, ik heb de bewuste radio in mijn handen. Hij is heel grappig, want het is echt, ik weet niet of voor mensen die dan nu radio luisteren via de televisie, die kunnen ook zien dat ik hem nu omhoog hou.
0: Nou, wat is die? 10 bij 5 centimeter? Ja, dinky?
2: Zoiets. Ja, heel grappig. Onze website staat er op achterkant en ook de FM-frequentie waar je ons kunt vinden. En het grappige is, het is niet alleen een radio, maar je kunt hem dus ook aanswingelen. Dus je hebt een zo'n handvat en dat draai je dan. Nou ja, en dan zit een zonnecollector op. En daarom heb je dus ook een zaklamp erin, die dus werkt op die zonnecollector. En vervolgens kan je hem dus aanzetten. En dan hoor je nu heel even niks, omdat ik natuurlijk niet de juiste frequentie. En dan hoor je mij. Ja, dus dan hoor je ook inderdaad Radio Drenthe. En het is gewoon een handig apparaatje om te hebben, want je hebt dus ook geen batterijtjes nodig.
0: Is er ook nog zo'n plugje in dat je je telefoon kunt opladen? Zit dat ook in deze?
2: Ja, klopt. Ja, inderdaad. Je hebt gelijk. Er zit een klepje en daarachter zit een heel klein USB-C dingetje, maar ook een normale USB. Dus je kunt op twee manieren allerlei apparaten ook nog eens een keer opladen op dit ding. En je hebt er dus geen batterijen voor nodig.
0: Nou, hoe werkt het nou? Hoe kun je hem winnen? Als je dit geluid hoort, en deze telt dus even niet mee, hè? Maar als je dit hoort, het luchtalarm dus, dan bel je als een razende roeland 0592 33 11 88. En dan gaan wij voor de achtste beller, wat mij betreft.
2: Ja, precies.
0: Dus ergens in het komende half uur zo ongeveer, ga je hem wel horen. Half uur tot drie kwartier, laten we niet al te simpel maken. Dan ga je dat luchtalarm horen. Hoor je dat, bel ons dan op 0592 33 11 88. Want dan maak je dus kans op zo'n noodradio. En niet alleen een radio dus, ook een zaklamp. Je kunt je telefoon erop aansluiten. Hij kan op zonne-energie. En je kunt hem dus ook zelf opwinnen. Hartstikke mooi ding. Succes, meespelen zo meteen. Dit is Robert Palmer.

0: nieuwe opperbevelhebber van de NAVO. Hij spreekt op een veiligheidstop in Warschau. Europa voelt namelijk de dreiging van Rusland met de dag toenemen. En daar zal hij op reageren, zegt deze expert.
1: Ja, hij lijkt een overwinningsplan te gaan presenteren. Een strategie voor de overwinning. En een scenario waarbij er sprake is van een aanval op het NAVO-grondgebied. Waarbij hij een inkijkje geeft in hoe de NAVO dan zou reageren.
2: Weten we al wat voor inkijkje we krijgen?
0: Ja, de NAVO zou dan reageren met grote hoeveelheden drones en kunstmatige intelligentie. Nou ja, hij wil daarmee Rusland afschrikken en de NAVO-landen dan weer geruststellen.
2: Dan naar het voorspellen van natuurbranden. Hebben we afgelopen zomer natuurlijk ontzettend veel mee te maken gehad. Niet alleen in Spanje en Frankrijk, maar ook hier bij ons in België. En dat voorspellen van natuurbranden, ja, als je dat kunt voorspellen, dan zou dat natuurlijk hartstikke goed zijn. Want dan kun je direct proactief handelen, zomaar zeggen.
0: Ja.
2: Maar dat voorspellen was vrijwel onmogelijk, maar er lijkt verandering in te komen. Want een Catalaanse brandweerman die heeft een model ontwikkeld dat kan helpen het vuur voor te blijven en zo slachtoffers te voorkomen. Is dat inmiddels ook geïntroduceerd hier bij ons, dat plan van hem?
0: Ja, ongeveer. Brandexpert Brian Verhoeven van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, die was er zijdelings bij betrokken bij dat project. Nou, hij denkt dat we er goed aan doen de voorspellingen serieus te nemen.
3: Als we naar de toekomst kijken, verwachten we dat branden feller worden. Meer energie komt dan vrij. Dat maakt dan ook dat een brand sneller zijn eigen weer zou kunnen gaan maken. In ieder geval als de atmosfeer er ook naar is. En we zijn een dichtbevolkt land. Dus een brand die sneller gaat, heeft nog sneller een grote impact in Nederland. Ja, als we dat goed kunnen voorspellen, dan zijn we als land denk ik daar zeker bij geholpen.
2: Gaan we naar Scheveningen, want daar waren wat mensen in rep en roer. Want daar spoelde gisteren een bal aan. En voorbijgangers die vonden dat een spannend ding. Die dachten, oh, dat kan wel een oude zeemijn zijn of zo. Nou ja, bloedgevaarlijk natuurlijk. Tenminste, daar ga je dan van uit. Dus alle hens aan dek daar, hè?
0: Ja, met grof geschud werd het strand afgezet. Was eigenlijk wel een beetje een bijzonder gezicht. Als je de foto's ziet, mannen in pakken, alles was erop en eraan. De explosieve opruimingsdienst die moest erbij komen, de EOD. Nou, uiteindelijk bleek het geen zeemijn te zijn, maar een oude boei.
2: Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Zo nodig ook zonder overleg met de ouders. Dat is een voorstel van D66. De afgelopen jaren ging het bij ernstige mishandelingszaken een paar keer mis. Bijvoorbeeld in Vlaardingen en in Stadskanaal, zegt de NOS-verslaggever Lars Geerts.
4: In beide gevallen waren er dus aanwijzingen van mishandeling. En in beide gevallen heeft iemand het opgemerkt of heeft het kind zelf gemeld dat het thuis niet goed ging. Maar die signalen kwamen niet of nauwelijks bij de juiste instanties terecht. En er werd niet of te laat op gehandeld.
2: Ja, blijkbaar moet dan in geval van vermoeden van kindermishandeling toestemming zijn van ouders om met het kind te kunnen praten. Maar ja, als die ouders zelf de dader zijn daarvan, dan zullen zij natuurlijk geen toestemming geven.
0: Nee.
2: Dus vandaar dit voorstel van D66. Dus ook zonder overleg met ouders zorgen dat je met het kind zelf praat. Experts als de kinderombudsman vinden al langer dat het kind meer gehoord moet worden bij vermoedens van kindermishandeling. En dan nog een hilarische huisnummer chaos in Soest. Wat is daar gebeurd?
0: Ja, heel bijzonder verhaal. En in een bepaalde straat, de Ferdinand Huiklaan, daar staan 15 huizen en die hebben allemaal het huisnummer 20.
2: Hè?
0: Ja, dus dan heb je 20.
2: 20A, 20B.
0: Ja, A, B. Maar dat gaat dus tot M en N van Nico, L. Het gaat aan alle kanten op. Dat is best wel verwarrend, want wat gebeurt daar dus? De logica is natuurlijk zoek, maar er worden bijvoorbeeld springkussens op het verkeerde adres bezorgd, of nieuwe keukens staan ineens voor de deur, of energiecontracten staan op adressen, terwijl de eigenaren helemaal nergens wat van af weten. Ja, ze worden daar helemaal knettergek dus in die straat. En om het leed nog maar eens een keer nog groter te maken, denkt de gemeente Soest er ook nog eens een keer aan om hiermee door te gaan. Want ze bouwen nu nieuwe huizen in de straat. Nog een keer 32 adressen. En die krijgen gewoon 20A01, 20A02. Dus ja, je voelt het.
2: Waarom doen zij dit?
0: Ja, ik heb geen idee. En de eigenaren zeggen ook tegen de gemeente, hou hier nou mee op. Maar de gemeente die vindt het prima zo.
2: Nou, ik ben heel benieuwd tot welke chaos dat dan weer gaan pleiten naar in de Soest. Tot zover dit overzicht van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Dit is Somieu. Have a little faith.

0: Insomnia en Have a Little Faith.
1: Het is 8:04. Straks na 8 is onze Aaldert weer op Chuck. En hij gaat vandaag, in ieder geval vanochtend, op Chuck naar Dwingelo. Je hoort zo waarom.

0: bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Zin in een heerlijk dagje uit? Kom naar Sisters Emme. Geniet van all-day brunch, homemade sweets, goede koffie en verrassende shared delights. Van ontbijt tot lunch, bij Sisters is elk moment een genietmoment. Je vindt ons in Hartje Emmen. Sisters Emmen. Vier het leven, proef het samen.
2: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
3: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen en finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
5: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan na je huidige werk. Solliciteer via info@drentetours.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
8: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord, dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie en dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie?
7: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat, maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
9: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
7: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie bij Radio Drenthe. 1 file in de regio staat op de A32 Meppel richting Heerenveen. Bijna 3 kilometer tussen Wolvega en Heerenveen-Zuid.
11: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
12: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg hotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
13: Voordeeluitjes.nl. Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in een van de Leadwinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
14: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
15: Voordeeluitjes.nl.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
18: Hey Remo!
19: Je vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
17: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
18: Hey Remon!
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
21: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
20: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
22: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
23: Radio Drenthe.
24: Goedemorgen Drenthe.
23: Met Judith Regendorp.
24: Zo is het. Een heel goedemorgen Drenthe. Het is maandag 12 oktober. Nog een uurtje zijn we bij je met nieuws, weer en verkeer. En we hebben het dit uur over middelbaar onderwijs in Hoogeveen. Want hoe houd je het aanbod op peil als het aantal leerlingen afneemt? Nou, in Hoogeveen hebben ze daar wat op bedacht. Hoor je zo. Over een half uurtje vertrekt een bijzondere vrachtwagen vanuit Drenthe naar Barcelona, Spanje dus. En je waterstof om te kijken of dat al probleemloos kan op zo'n lange route. En om te leren van obstakels onderweg. Want kun je overal wel waterstof tanken? Nou, daar gaan ze achterkomen. Ze vertrekken dus zo vanuit Drenthe over een half uurtje. Onze pelgrim Barry Gebken uit Erika was vorige week nog in Spanje in ieder geval. Benieuwd of hij daar nu nog is of dat hij Portugal al heeft bereikt. Dat is zijn doel, hè? Lopen van Erika naar Fatima in Portugal. Hij zou contact met hem zoeken. Onze Aldert blijft dichter bij huis. Hij is naar de najaarsmarkt in Dwingel. En als je het geluid van het luchtalarm hoort, bel dan snel. Want dan maak je kans op een noodradio met alles erop en eraan. We gaan voor de 8e bellen vanochtend. Het weer, de mist trekt snel weg. Daarna kan er nog een buitje vallen, maar vanmiddag is er veel zon en is droog. Er staat een zwakke zuidenwind vandaag bij maximaal 16 graden.

0: Wellestars en Sign of the Times.
1: Op Chuck.
2: Met Albert Oosterhuis.
0: Over tijd gesproken. Ergens in het voorjaar was hij volgens mij nog bij de voorjaarsmarkt in Dwingelo. Nou, het is nu herfst en ze hebben daar opnieuw markt. De najaarsmarkt in Dwingel. Lijkt hij een beetje op de voorjaarsmarkt. Albert, goedemorgen.
3: Hier het mooie. Ja, nou, ja, eigenlijk wel. In grote lijn wel natuurlijk. Hè. Want je hebt natuurlijk gewoon erachter de grote brink door hij krampjes en daar hij allemaal woordmarkt. Maar ponies en peren, die staat, Lisette, is dat hier op de veejaarsmarkt? Ponies?
4: Ja, zeker. Ook? Ja, ja, oh. Ja. We hebben nu, iedere editie komen er ponies en paarden.
3: Dus er zit geen verschil tussen een veejaarsmarkt en een najaarsmarkt,
4: nee.
3: In de Wingel?
4: Nee.
3: Nee,
4: dat is gewoon
3: nee. Dat is heel simpel, ja. Lisette, dan sta ik hier bij je van de organisatie. Eén van de dat kan niet mis. Een mooie stofjas aan. Ja. En dat ziet achterop met grote letters. Dwingelenmarkt. Ja. Hoeveel jaar? 300 jaar. Ja, dat is niet het jaar, hè?
4: Nee, klopt. Dat is alweer anderhalf jaar geleden.
3: Ja, ja.
4: Toen is het natuurlijk groot gevierd tijdens de meimarkt. En toen hebben wij het stokje overgedragen gekregen. Dus,
3: Eerlijk is eerlijk, Lisette. Er zijn stukken wat markten in de regio die binnen spraak maakt. Je hebt de Rode Markt, je hebt natuurlijk aan de week de Zuid-Laardenmarkt niet te vergeten. Nou, ja. Dat is eigenlijk misschien wel de grootste en de wereldwijd ook de bekendste zo ongeveer. De Dwingelenmarkt was daar in de vroege tijden ook. Maar dat is wel een klein beetje af, of niet?
4: Ja, klopt. Dat is natuurlijk afgelopen jaren wel minder geworden. Maar we zijn nu met een hele nieuwe club. Dus we zijn wel weer bezig om dat helemaal weer op te bouwen. Dus we organiseren nu ook allerlei dingen om de markt heen. Een kinderochtend, vanmiddag. Is er weer een heel spektakel voor volwassenen die zich op kunnen geven voor de tonnenrace. En de paardenmarkt zijn we dus weer aan het opbouwen. Dus we hopen dat we weer in dat rijtje mogen.
3: Letterlijk opbouwen, hè? Want ze begonnen met kleine ponies. Wat Shetlanders en zo.
4: Ja.
3: Want Peer heb ik hier nog niet zien, klopt dat?
4: Nee, klopt. Nee, dat heb je goed. Nou, dat willen we wel graag. Ja. Maar zijn er helaas niet.
3: Nou ja, dat is een kwestie van misschien in lang met de Rotermarkt. Of de Roldermarkt, er loopt ook peren. En als handelaar ze dan niet kunt, kunnen ze altijd naar de Dwingelenmarkt komen.
4: Ja, nou, dat is een hele goede tip.
3: Toch?
4: Ja, dat moeten we doen.
3: Ja, of aan de week naar de Zuid-Laardenmarkt. Ja, dat weet ik niet hoe dat werkt. Want dan moeten ze dat volgend voorjaar wachten. Dat is ook weer niet handig.
4: Ja, klopt. Maar goed, wij hebben dus één iemand die gaat hier over de paarden. Die regelt dat alles van ons bestuur. We hebben allemaal zo onze taken.
3: Oh ja.
4: Dus gaat volgende week vast even kijken.
3: Ja, ja.
4: En dan komt hij alweer met tips terug.
3: Ja, ja, precies. Nou, net wij zeiden, je moet klein begonnen. Nou, hier staan nog heel wat ponies. Een paar ezels zie ik ook nog staan hier.
4: Ja, een ezel, ja.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. En wat had je klapt net? Dus er zit al een klein beetje handel in hier.
4: Nee, er wordt wel wat verkocht zo. Ja. Nee, dus dat is leuk. Ja. Ja, daar doen ze het voor.
3: Maar goed, dat bent natuurlijk die eerste schermutseling. Want het is nog vroeg. Dampt hier nog van de vijver hier op de brink zo ongeveer. Dus,
4: Ja, het is nog vroeg. Ja.
3: Maar je zegt net allerlei activiteiten, met name ook voor kinderen.
4: Ja.
3: Wat voor kinderen? Want ik zie hier een stier staan, die heb ze net in test, maar die heb ze nou weer leeg laten lopen, althans het kussen er hem toe.
4: Ja, dat klopt. Nou, dit is ook voor de kinderen, maar straks om 10 uur gaat het helemaal los met de stokpaardenrace. Dus we hebben daar achter, je kunt het niet zo goed zien op de camera, maar dan hebben we een stokpaarden.
3: Het is hier groot, hè?
4: Ja, het is hier groot. Grote brink. Ja. Dus we hebben daar een stokpaardenparcours en we hebben 76 kinderen die er straks om 10 uur overheen gaan.
3: Ja.
4: En daarna kunnen ze allemaal een pannenkoek eten bij de zaagkoelen. Dus dat is helemaal leuk.
3: En moet je dan jij een stokpaard meenemen? Of hebben jullie dat veel raarder?
4: Ja, wij hebben een stokpaard gemaakt. En dat is wel heel leuk, want we hebben een kleurplaat gemaakt voor de kinderen. Die kunnen ze dan zelf het paardenhoofd inkleuren, uitknippen, meenemen hierheen. En die plakken we dan op het stokpaard die we gemaakt hebben. Ja.
3: Ja, en wie snelste is, die wint. Zo simpel is het.
4: Ja, dat klopt. We hebben 3 categorieën qua leeftijd. En de snelste daarvan die wint. En die krijgt een heel leuk pakketje voor de kermis.
3: En wat was het voor de volwassenen, wij zien vanmiddag?
4: Ja, dat is een tonnenrace. Dus komt hier straks iemand met een heel groot paard met een karretje erachter. En dan moeten ze ring steken, vliegend tapij doen. En ze moeten allemaal nog op dat rodeo stier. Dus het bestaat uit 3 onderdelen.
3: Vliegend tapij doen.
4: Ja, vliegend tapij. Dus ja. Goeie vraag. Die vraag had ik van de week ook al. Wat is dat nou eigenlijk?
3: Ja,
4: nee, dan gaat dus achter dat paard zit er een tapijt. En dan moeten ze dus met een paar opstaan. En dan gaat dat paard gaat dan lopen. Ja, wie het langs blijft staan.
3: Dan moet je staan blijven.
4: Ja, moet staan blijven. Ja, dat is wel de bedoeling.
3: Ja,
4: niet allemaal natuurlijk. Op een gegeven moment is het natuurlijk leuk dat er iemand natuurlijk afvalt. Anders wint er niet iemand.
3: Dat was heel kort gezegd.
4: Dat denk ik wel.
3: Doe dat voor het eerst. Moet je nou elk jaar weer nieuwe activiteiten bedenken?
4: Ja, dat hebben we tot nog toe wel gedaan. Dus we doen nu steeds wat anders. Maar we hebben in mei hebben we dat fietsen erin hier gehad. Dat was natuurlijk superleuk. Dus we zitten wel te kijken van kunnen we nog wel weer activiteiten herhalen. En dan misschien in een iets andere vorm.
3: Het water wordt niet gebruikt hier, de vijver. Want dat is een mooi fietsen erin of zo. Of weet ik veel wat.
4: Ja, vandaag niet. Maar het is nu ook al koud, denk ik.
3: Ja, het water is lekker warm, denk ik. Ja? Ten opzichte van het verjaar.
4: Ja, misschien wel. Ja, nee, maar vandaag doen we niks met het water.
3: Nee, okay. Nou, dan willen we dat nu helemaal. Nog in dat pak aan. Hey, maar het is herfstvakantie, volgens mij, voor de schoolkinderen.
4: Ja, klopt.
3: Maar als het niet zo was, dan waren de kinderen vrij best, hè? Met Dwingelenmarkt, toch? Standaard.
4: Nou, dat hebben we nu wel geregeld. In mei konden we dat dus niet regelen. Dat is een heel ingewikkeld verhaal, dus ook nu niet mee vermoeien. Okay. Maar toen hebben we dus de kinderochtend georganiseerd voor de scholen, moet ik eigenlijk zeggen. Dus toen hadden we hier 250 kinderen op de brink lopen. Dan moesten we de spelletjes natuurlijk wel iets op aanpassen. Ja. Maar dat was natuurlijk ook hartstikke leuk. Maar nu is het natuurlijk ook leuk dat ze vrij zijn. En dan kunnen ze daarna naar de kermis en de markten over. Dus dat is natuurlijk top. Ja.
3: Nou, zoals je zegt, jongen, maar het is allemaal een beetje een opbouw. Ja, de pony... Handel die is in volle gang. Maar dat is ook eigenlijk het enige. Ja, de opbouw natuurlijk van de kraam her en der. Hoe laat begint het eigenlijk? Is het eigenlijk van start? Wanneer is het klaar hier? Wanneer kunnen we beginnen? 10 uur?
4: Ja, officieel gaat de markt om 10 uur open. Maar je ziet wel dat heel veel makkramen ook al op tijd zijn. En sommige die zijn nu ook al klaar. Dus als je nu er langs loopt, dan kun je denk ik wel wat kopen. Maar om 10 uur is eigenlijk de officiële start van de markt.
3: En ik zag, de poffertjeskraam is ook al klaar. Dus je hoeft er ook niet van hangen neer.
4: Nee, je kunt je zo ontbijten.
3: Ja. Ja. Oh, jullie, en de koffie. En de koffiekraam zit hier pal achter. En dat zie je niet, maar die is hier wel. Dus ik ben eerder naar de koffie. En ik meld me later, op de dag was het mal weer.
0: Je hebt groot gelijk. Genieten van Aldert. En tot later.
2: Heb jij ook een tip voor op Chuck? Mail hem naar opchuck@rtvdrenthe.nl.

0: Disco. Donna Summer was dit op Radio Drenthe. Het is 9:50. Hoe houd je het middelbaar onderwijs op peil als het aantal leerlingen daalt? Nou, met die vraag stoeien ze in Hoogeveen. Maar de besturen van Wolfsbos en het Roelof van Echter College hebben daar wat op gevonden. Ze krijgen daarvoor in Hoogeveen ook de handen op elkaar. Maar de minister van Onderwijs die moet nog goedkeuring geven. Ik ga erover praten met Christian Strijker, bestuurder van het Roelof van Echten College. Een heel goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat is uw voorstel?
1: Ja, wij zijn voornemens om bestuurlijk te gaan fuseren. Dus het Roelof van Echten College en Wolfsbos. Om zo een toekomstbestendige onderwijsorganisatie neer te zetten voor Hoogeveen.
0: En hoe groot is de kans dat de minister denkt, ah, dat is wel prima, doe maar in Hoogeveen?
1: Nou, die kans schatten wij groot in. Want we hebben een heel zorgvuldig proces doorlopen. En de minister die toetst vooral op het proces. En wij hebben een onderzoek uitgevoerd om te kijken van, goh, waar staan we nu met het voortgezet onderwijs? Welke vraagstukken komen er op ons af? En hoe kunnen we daar het beste antwoord op geven? Nou, vervolgens hebben wij met de organisatie, met heel veel medewerkers, een visie daarop ontwikkeld. Mm-hmm. En vervolgens hebben wij daar dus intern een besluit over genomen met onder andere de raden van toezicht en de medezeggenschapsraden zijn er ook bij betrokken.
0: Maar hoe kan het samengaan van besturen er nou voor zorgen dat het onderwijs, het middelbaar onderwijs, op peil blijft?
1: Ja, dat is ook heel nadrukkelijk een eerste stap die we gaan zetten. Door het samenvoegen van de besturen kunnen we de stafdiensten ook samenbrengen. Dus dan gaat het vooral om de afdelingen financiën, personeelszaken, huisvestingen.
0: Maar is het niet gewoon een verkapte bezuiniging omdat u gewoon minder geld krijgt, want er zijn minder leerlingen. Dus we moeten het met minder geld doen, dus hoe gaan we dat doen? Dat is eigenlijk de vraag erachter, toch?
1: Nou, de vraag is eigenlijk van, goh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we een breed aanbod aan onderwijs in Hoogeveen kunnen behouden? En het klopt dat we te maken hebben met leerlingdaling. Ik denk dat het de afgelopen 10 jaar ongeveer wel 17% is geweest. Dus ja, wat je dan ziet is dat je kleinere klassen krijgt, dat het moeilijk allemaal in de lucht te houden is.
0: Minder geld.
1: En door minder geld. En door dus samen te gaan kun je ook kijken van, goh, hoe kunnen we dat onderwijsproces in de toekomst zo goed, goed organiseren dat we het hele aanbod kunnen blijven aanbieden.
0: Maar wat betekent dat voor de medewerkers die er nu zijn? Hebben die straks nog een baan?
1: Ja, zeker hebben die straks nog een baan. De medewerkers die voor de klas staan zullen hier eigenlijk niet zo heel veel van gaan merken. Want dit heeft vooral te maken met de staf die we samen gaan voegen. Maar wat ik net al zei, het is een eerste stap. Dus vervolgens gaan we ook kijken van, goh, hoe kunnen we in het onderwijs ook zaken anders gaan organiseren.
0: Waar denkt u
1: daar
0: dan
1: hebben we dus nog niet, daar hebben we dus nu nog niet over besloten. Maar dat kan betekenen dat we onderwijsstromen samen gaan voegen. Zodat je grotere klassen krijgt en het onderwijs dus aan kunt blijven bieden.
0: Ja, dan kun je het blijven aanbieden, maar blijft het dan ook op peilniveau technisch gezien, zomaar zeggen? Als je grotere klassen hebt.
1: Dan blijft het juist op peil. Hè? Want ik zou nu eigenlijk kunnen zeggen dat er te kleine klassen zijn, waardoor je het onderwijs eigenlijk niet meer aan zou kunnen bieden en er dus keuzeaanbod gaat verdwijnen. En hierdoor kun je het dus veiligstellen.
0: Ja, dat betekent dat leerlingen ervoor kunnen blijven kiezen, maar wel misschien in grotere klassen terechtkomen. Gaan zij nog meer vernemen van de fusie?
1: Nee, zoals ik net zei, de eerste stap is dus de stafdiensten samenvoegen en één bestuur. De volgende stappen die gaan we heel zorgvuldig zetten met elkaar. Daar gaan we ook de collega's bij betrekken, gaan we ouders bij betrekken, gaan we leerlingen over informeren. Dus als daar iets gaat veranderen, dan nemen we hun daarin mee.
0: Ja, en hoe gaat het straks met de herkenbaarheid van de scholen op zich? Want je hebt nu het Wolfsbos en het Roelof van Echten College. Dat komt onder één paraplu, zomaar zeggen. Hè? Blijft die eigenheid herkenbaar? Blijft u in twee verschillende panden zitten? Hoe gaat dat in de toekomst? Want panden zijn ook duur, hè?
1: Ja, zeker. Voorlopig blijven die beide scholen en de huidige locaties bestaan. En ook hier geldt dat eventuele veranderingen eerst onderzocht worden en zorgvuldig besproken zullen worden. En mocht er iets gebeuren, dan zal dat tijdig gecommuniceerd worden. Maar voorlopig blijven echt beide scholen zo bestaan.
0: En wat is voorlopig?
1: Wij hebben nog niet een tijdspad. Hè. We hebben ons eerst gericht op kijken van... goh, hoe kunnen we deze basis leggen om onze samenwerking vorm te geven? Nou, die basis zit echt in één bestuur en één gezamenlijke stafdienst. Om vervolgens te kijken van... goh, hoe kunnen we op die vragen en die uitdagingen die op ons afkomen... een goed antwoord gaan geven. Maar we weten wel dat we daar niet jaren op kunnen gaan wachten. We zullen wel met elkaar aan de slag moeten... en kijken hoe we dat antwoord kunnen gaan vinden.
0: U wil het laten ingaan op 1 januari. Wanneer denkt u antwoord te krijgen van de minister van Onderwijs? Of het akkoord is wat u wilt?
1: Ja, voor 1 januari hopen we dat antwoord te krijgen.
0: Zo niet dan?
1: Nou, wij hebben contact met het ministerie de komende weken... om dat proces te volgen en eventueel vragen te beantwoorden. En wij zien dat met vertrouwen tegemoet.
0: U verwacht het wel te hebben voor 1 januari. En ja, u verwacht ook een positief... Ja. Antwoord van de minister, begrijp ik.
1: Klopt.
0: We gaan het met u afwachten. Christian Strijker, bestuurder van het Roelof van Echten College.

0: Rick en Thomas. En sterker nu dan ooit.
1: Maak kans op een noodradio.
0: Ja man, we hebben een bijzonder spel deze week. Allemaal in het kader van een campagne rond rampenzenders. Want dat zijn wij, hè, als Radio Drenthe zijn we rampenzender. Als je dit geluid hoort... En niet op de maandag precies om 12 uur, maar op een ander moment. Ja, dan kan er shit zijn, dan kan er iets ernstigs zijn gebeurd. Stem dan altijd af op Radio Drenthe. Maar ja, dan moet je wel een noodradio hebben. En die hebben we hier en die geven we deze week weg. En Marita heeft er eentje bij de hand volgens mij.
2: Ja.
0: En die gaat op zonne-energie, maar die kun je ook zelf aanslingeren voor op bewolkte dagen, zullen we maar zeggen.
2: Ja, je kunt gewoon, er zit zo'n draaimechanisme op, ja. En dan kan je hem zo hoppatee, aanswengelen. En dan zit er dan ook een zaklamp op. Je kan je telefoon opladen. En je kunt dus afstemmen op Radio Drenthe.
0: Wij zeiden, we gaan voor de 8e beller vanochtend. En waarom 8? Ja, geen idee. Het is in ieder geval mijn geluksgetal. En het is het geluksgetal van Johan Baas vanaf vandaag uit Assen. Een heel goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Nou, u bent die 8e beller.
3: Ja, fantastisch.
0: Nou, dat lijkt mij ook. Heeft u al zo'n noodradio? Of,
3: Wij hebben nog geen noodradio.
0: Kijk.
3: Verder hebben we ongeveer wel alles in huis, maar de radio ontbrak nog.
0: Ja, want u dacht, ja, ik wil toch maar water en weet ik wat je allemaal in huis moet hebben,
3: Ja, ja hoor, ja.
0: Ja. Het is een heel grappig klein ding, 10, 15 centimeter lang,
3: ja.
0: Nou, 4 centimeter breed misschien, hooguit. En er zit dus ook een zaklamp op en er zit ook nog een aansluiting op waarbij je je telefoon kunt opladen.
3: Ja, dat is echt waanzinnig fantastisch.
0: Dat lijkt mij ook. En u krijgt hem. Nou,
3: nog mooier.
0: Ik wens u veel plezier erbij. Op de sticker staat waar we te bereiken zijn. Dus zet hem ook direct op Radio Drenthe, zou ik zeggen.
3: Ja, zeker.
0: En eerlijk gezegd hoop ik dat u hem gewoon in de kast kunt laten liggen. En dat we hem nooit nodig zijn.
3: Ja,
0: toch? Het zou het beste zijn.
3: Ja, ja.
0: Johan Baas uit Assen, dank voor het meespelen. En dank jullie allemaal voor het bellen. Maar hij was de 8e.
4: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
5: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
6: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
7: Ja, ik lig al uren wakker.
6: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
8: Lekker slapen. Dekker slapen.
9: Dekkerslapen.nl.
0: 9:01 is het. Het laatste nieuws krijg je vanochtend van Marita Slip.
2: Goedemorgen. Meppel krijgt in 2027 twee verzinkbare openbare toiletten in de binnenstad. De zogenoemde urieliften zijn overdag niet zichtbaar en komen tijdens de uitgaansuren omhoog. De gemeente wil daarmee de overlast door wildplassen tijdens uitgaansnachten terugdringen. De toiletten komen op de Groenmarkt en bij de Prinsengracht. Die locaties zijn gekozen op basis van een proef met tijdelijke toiletvoorzieningen. Hondenbezitters uit Havelte zijn boos, want de huidige hondenloslooproute op het Holtingerveld gaat verdwijnen. Honden zouden kwetsbare natuur nog verder onder druk zetten, wat volgens terreinbeheerders en overheden niet wenselijk is. Als een nieuw losloopgebied is ingericht, dan sluit de loslooproute van het Holtingerveld. En op dit moment vertrekt vanuit Drenthe de allereerste waterstoftruck. Met aan boord in ieder geval Henk Slabbekoorn van de provincie Drenthe. Met de rit wil hij laten zien wat er al mogelijk is op het gebied van rijden op waterstof. Het zou namelijk een mooie aanvulling kunnen zijn op het elektrisch rijden, zegt Slabbekoorn.
10: We komen al stroomtekort en zowel om terug te geven aan het net, om er vanaf te halen. Dus we hebben nog veel meer dingen nodig. En ja, wij denken echt als provincie met het aanmaken van waterstof, dat is groen, dat is duurzaam. En met name voor het grote transport en de industrie kan dat heel goed werken.
2: En als alles goed gaat, dan komt de waterstoftruck woensdagavond aan in Barcelona. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
7: Marita, dankjewel. Hij heeft ons waterstanden beloofd, want het kwam er even uit, hè, afgelopen weekend. En de dag daarvoor, volgens mij vrijdag, begon het al, hè? Antonie Nuis, opnieuw goedemorgen.
11: Ja, dat klopt. Het hele weekend was over, als geheel genomen, was echt een kletsnat weekend. Gisteren viel eigenlijk nog wel mee, als ik het zo bekijk. Want ik heb dus de neerslaggetallen van gisteren nu binnengekregen. Waterswolde 7, Rode Noord 10. Kijk, daar gaan we toch net waterstanden weer langzamerhand. Westerbork 7, Gieten 4, Zuidlaren 3... Ga ik naar het zuidoosten van Drenthe, Nieuwbuinen 2, Eerste Exloor, Mond 6, Emmenkompas 10. Het zuidwesten en het westen, dan Dieven 6, Wafse 4, De Wijk 2,4. Hollandse Veld had 6, maar in het midden van Drenthe had Wijster ineens 17 mm. Ja, die kreeg precies die bui op zijn kop.
7: Ja.
11: Ja, het is net waar ze langs gingen. Maar dat telt wel op bij een kletsnat weekend, want de totale som van de meeste waarnemers zal nu tussen 30 en 50 mm liggen. Nou, dat is voor oktober, is 2/3 van de maandsom alweer binnengehaald, om het zo te zeggen. En gelukkig lijkt het daar voorlopig even bij te blijven, want deze waterstanden van dit weekend worden van de week niet heel hard aangevuld. Dus we hebben een kletsnat weekend gehad en dan mogen we nu gelukkig weer even genieten van rustige dagen.
7: Ja, qua temperaturen ook milde temperaturen, hè?
11: Ja, behoorlijk, ja. Nou ja, vandaag valt het op zichzelf nog wel mee. Het wordt vandaag een graad of 16 zometeen. We zien nu dat de zon er al aardig goed bij komt. Er zullen heus wel wat wolken zijn vandaag. Het laatste restje mist dat los nu op en zometeen wordt het dus ruim 16 graden bij slechts een zwakke zuidelijke wind en best veel zon. Het is eigenlijk een vriendelijke dag waar we even van moeten genieten. Maar morgen doen we weer een stapje terug. Niet op de thermometer. Die gaat morgen naar ruim 17 graden toe in de middag. Met een matige zuidwestelijke wind in dat geval. Maar het is vooral het weerbeeld dat morgen weer even tegenvalt. Want er komt opnieuw een oud frontensysteem over ons heen. Dat wordt lang niet zo nat gebeurd als in het weekend. Maar we zien wel dat het morgen bewolkt is. En dat als er nu en dan een lichte bui of wat gesputter naar beneden komt. Met name in de vroege ochtend en halverwege de middag. Nou, dat is even een mindere dag. Daarna denkt dat hoge drukgebied van, ja, hey ho, wacht eens, ik had toch plannen. Nou, dat gaat gebeuren. Vanaf woensdag tot en met vrijdag, dan zien we dat hoge druk het heffer in handen neemt. Temperatuur blijft goed in orde, of eigenlijk zelfs aan de milde kant van de tijd van het jaar. Een zuid- tot zuidwestelijke wind staat er op woensdag en donderdag. We hebben dan 17 tot ruim 18 graden. Mix van zon en bewolking en beide dagen lijken droog te gaan verlopen. Dus helemaal na zomers is het niet. Wel een prettige temperatuur voor deze tijd van het jaar en rustig weer, want de wind is slechts zwak. Uiteindelijk vrijdag, dan komt er weer zo'n dag met wat gesputter. Dan zullen we zien dat de zon het weer moeilijker heeft. Maar ook op vrijdag is de temperatuur nog mild met 16 tot 17 graden. Dus eigenlijk is het deze week thermisch helemaal goed in orde. En als je de dinsdag even wegdenkt, is het ook nog een mooi weerbeeld.
7: Nou, en wat een mazzel voor de kinderen die allemaal herfstvakantie hebben deze week. Hè?
11: Ja, dat valt precies goed.
7: Nou, inderdaad. Heb je goed gedaan, Hans?
11: Ik kan dat soort dingen helaas niet regelen. En ik denk dat dat trouwens maar goed is, want dan krijg je de gekste oorlogen op de wereld.
7: Zo is het. Nog meer oorlogen. Hebben we geen baat bij. Moeten
11: we
7: niet
11: hebben. Noodradio straks nog echt nodig. Ja, dat precies. Moeten we niet doen.
7: Nee, dat moeten we voorkomen. Hey, Hans, dankjewel. Tot later, hè?
11: Mooi.
7: Hoi. Eén file in de regio, die staat op de A32 Meppel richting Heerenveen. 2,5 kilometer heeft allemaal te maken met werkzaamheden daar. En die file staat tussen Wolvega en Heerenveen-Zuid. En heeft pelgrim Barry Gepken uit Erika Portugal al bereikt? Dat hoor je zo.
12: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
17: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
18: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.

Carla Spiro en Great Expectation. Zometeen hoop ik contact te leggen met Spanje of misschien wel Portugal. Want hoe ver is onze pelgrim Barry Gepke naar Amerika? Hoor je zo na CCR. Long

0: Revival en Who'll Stop the Rain. Onze Barry Gepken, onze pelgrim uit Erika, die horen we natuurlijk heel graag elke maandagochtend. En de grote vraag is, ja, zit hij nog in Spanje of is hij misschien al in Portugal? Want je weet het, daar ligt zijn doel, hè? Fatima in Portugal. Nou, hij heeft in ieder geval al 140 dagen achter de rug. Barry, een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heb je de grens met Portugal al in zicht, Barry?
1: Ja, van de week toen kwam zo ineens dat berglandschap van de grens met Portugal, daar kwam ik tegen, want ik zat op een hoogvlakte al heel wat in hele tijd in Spanje. Nou, tussen de degastieren en het gebeuren van Spanje. En ja, en ineens kwam die berg van

0: zo'n klein blessure heb ik opgelopen. En dat hield niet zo snel. Dus ik doe één wat minder kilometers. Ja, en ik zeg ook, ik moet krompen doen, Judith. Daar ben ze wel wend door bij Fadima, maar ik zal er komen. Ja, en het is ook behoorlijk koud hier. Ik had in mijn tentje, nou ja, gevoelstemperatuur van 2. Dus ja, ik ben ook wat verkouden geworden. Ja, het is even afzien de laatste tijd. Maar goed, dat zijn de laatste loodjes. Hè. Dus ja, het is... Kijk, je wilt natuurlijk graag gezond eindigen. Dat gaat ook... Nou ja, ik moet de kap er gewoon in doorhouden.
1: Ja, want we hebben het over hitte gehad. Wat heb jij wel niet meegemaakt? Ja. 40 graden plus ongeveer in Frankrijk. Extreem inderdaad. Hoe is het overdag dan nu daar in Spanje? Bij de Portugese
0: Ik zei er gisteren nog tegen vrienden. Kijk, het is het bijzondere, want de zonnetje schijnt wel. Maar ik zat in het begin, nou ja, bij Zaragoza, een week of 3 leden, zat ik nog 40 graden. En nu overdag is het rond de 12, 13 graden. Maar dan heb je wel een zonnetje. Maar dan zit je in het berggebied. En daar hebben ze ook wel een beetje voor gewaarschuwd. Ja, anders moet ik nog weer 150 kilometer extra. En dat, ja, weet je wat mooi is? Mijn zoons die komt dit keer ook voor de eerste, nou, bij de aankomst. En ja... Ik plan niks, maar dan ga je toch een beetje zeggen van... ja, je moet een bepaalde datum in de kap hebben.
1: Ja.
0: Dus ja, en ik denk van dat moet gewoon op zich wel kunnen. Maar dan ga ik niet nog een keer 150 of 200 extra doen.
1: Ja. Je bent ook bekende mensen tegengekomen onderweg, hè? Hoe gek is dat? Niet de mensen uit Erika die jou komen opzoeken... Nee. Maar pelgrims die je dus meerdere keren tegenkomt. Hoe zit dat?
0: Ja, nou, dat was heel mooi in Salamanca. Dat is trouwens een van de mooiste steden waar ik geweest ben... Zo'n mooie universiteit staat, verrassend mooi. En dan stap ik naast die grote kathedraal in een herbergje binnen. En die man die kijkt mij aan. Hij zei, ik ken jou. Dat bleek dus een echtpaar te zijn die met een kleinzoon liep in Spanje. Of in Frankrijk.
1: Ja.
0: En die waren daar vrijwilliger. Nou, dat was ook zo, ja. En die vrouw was ook, ja, het is net dus met elkaar, we follow. En ja, ik kreeg direct een mooie privilegekamer. Het was echt, dat was ook hele bijzondere dingen dat je dat toch weer meemaakt.
1: Yeah.
0: Ik moet zeggen, soms kom ik ook in een stadje en dan komen ze naar mij toe, hebben ze mij gezien ergens anders of zo. Die Spanjaarden die zijn ook heel, heel vriendelijk, moet ik zeggen.
1: Mooi.
0: Een heel warm volk.
1: Ja, ja. Betekent dat je wel vaak onderkomen hebt als je daarom vraagt?
0: Nou, dat is het bijzondere is, ze geven je koffie, ze doen van alles, maar vraag je een plekje in de tuin, dat doen ze niet weer gauw en ook niet in huis. Dus de casa is wel een beetje heilig, denk ik. Maar weet je wat, de andere kant, ze zitten hier wel vol met herbergjes... omdat hier overal zeg maar een soort structuur door het land is... naar Santiago Compostela. Dus er zijn heel veel wegen, heb ik gekruisigd. Ik zit nu gelukkig ook op een soort trajectje... waar dan weer pelgrims onderkomen zijn. En die zijn er dan speciaal voor gemaakt. Die zijn, daar heb je stapelbedjes staan dan kun je soms een kop koffie zetten. Kijk, en dan daar denken ze gewoon van, ja, dat is ervoor, weet je wel.
1: Ja.
0: En zoals ik er dan weer dwars doorheen ga, ja, dan is er niet soms in een plaatsje, is er wat.
1: Nee.
0: Soms tref ik dat.
1: Ja. Je trof ook een nogal verliefd stel dat van plan was te gaan trouwen, toch?
0: Ja, dat was ook mooi. Ja, god, je maakt zulke mooie dingen mee. Dat kwam ik ook in zo'n pelgrimsonder komen. En soms weet je niet precies waar je moet zijn. Dus dat was een jongen, sprak goed Engels. En die bleek een andere dag ging troon. Die had een soort voorfeestje. En fantastisch. Dat was ook... En in ieder geval leuke gesprekken gevoerd. En ze helpen je met alle kanten.
1: Ja.
0: Ze zijn dan ook helemaal niet met hun gasten bezig. Nee, ze helpen je echt. En later werd er aan mijn raam gebonst. Want omdat ik niet fit was, ik denk, ga lekker op tijd slapen. En dan komt ze met allemaal bordjes met lekker eten aan.
1: Dat is heel waar.
0: Ja, gewoon, ik vind het ook... Ja. Ze denken hier echt aan de medemens.
1: Nou, Barry. Ja. Jij ook, want op enig moment heb je varkens wel heel dicht bij jou in de buurt, hè? Die daar niet hoorden te staan.
0: Ja. Ja, nee, toen zat ik dus, dat was waar ik heel erg kou heb gegaan in mijn tentje.
1: Ja.
0: Regen en klam. En toen liep daar, er zat vol met wilde zwingdekken gewoon mee. Maar er waren gewoon nog varkens en die waren ontsnapt. Die zaten dus aan de verkeerde kant van het hek. Dus die liep te schaar om mijn tent. En ik was net een beetje wat aan het eten. Ja, je weet wel hoe een groep varkens zijn. Die komen gewoon op je af. En die vreten alles op. Dus ik denk, oh, dat gaan we eten. Dus gauw de boel wat verstopt naar de boer toe. Ik zei, nou, en toen gingen ze dus echt met elkaar. Ik heb meegeholpen met van die cowboys achter de varkens. Hè?
1: Ja.
0: Dat ze weer de goede kant op gingen.
1: Nou,
0: het is lager hier. Want ja, ze zijn ook echt, ik heb heel veel van die dikke stieren gezien. Dat leeft hier enorm nog, dat toro, dat stieren. Dat leeft hier enorm. Ja.
1: Goed, op pad naar de grens met Portugal. En misschien dat je hem vanavond dus bereikt.

0: kijkt. Sterkte met de voeten in ieder geval. Zo hartstikke mooi worden. En dan horen we dat volgende week van je. Toi, toi, toi. En dankjewel, Barry, hè?
1: Ja, goed zo. En fijne tijd daar. Ik hoor het ring, maar ik hoop dat er wat zon komt ook.
0: Het wordt een mooie week hier in Drenthe. Dus tijd om terug te keren straks. Hey, dag, Barry.
1: Ja, dat zal ik ook zijn. Klopt.
0: Bye, bye.
1: Hoi.

0: laatste muzikale gasten van deze maandagse Goedemorgen Drenthe. Status Quo en The Wonder.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Begonnen even na zevenen met een telefoontje naar Henk Slabbekoorn van de provincie is hij. Hij is net een klein half uurtje geleden vertrokken met collega's in een vrachtwagen die op waterstof rijdt. En ze gaan vanuit Drenthe naar Barcelona om aan te tonen dat de infrastructuur nu al voldoende is ingericht om op waterstof te rijden. Als sluit u niet uit dat ze ook wat problemen tegenkomen. Want ja, als ergens de waterstoftank leeg is, dan moet er wel bijgevuld worden. En als het niet gaat, dan wordt het lastig. Maar hij zegt, ach, we worden omringd door mensen die ons bijstaan. Dus die zorgen wel dat we weer wat waterstof krijgen. Wolfsbos en de Rolf van Echter College in Hogeveen willen bestuurlijk samen verder als één school. Dat is nodig omdat het aantal leerlingen daalt, zeggen ze. Ja, daardoor is er minder geld beschikbaar voor die scholen. Dat betekent niet direct dat leerlingen of docenten daar iets van merken. Want voorlopig gaat de fusie vooral tussen de stafdiensten en het bestuur. En daarna wordt gekeken naar het vervolg. Of het allemaal door kan gaan, dat hangt nog af van goedkeuring van de minister van Onderwijs. En die hopen ze daar in Hogeveen voor 1 januari te krijgen. Want dan moet het plan in werking treden. En net hoorde je onze pelgrim Barry Gepken uit Erika. Hij loopt dus vanuit zijn woonplaats naar Fatima in Portugal. Hij dacht zo'n 3.500 kilometer. Volgens mij wordt het inmiddels 3.700 kilometer lopen. Hij loopt al een poos door Spanje en kan Portugal zien zo ongeveer. Hij ruikt de grens en hij verwacht daar vanavond aan te komen in Portugal. Wel wat ongemakken, zere voeten en koude nachten daar. 2 graden Celsius in je tentje, ja. Dan mag je wat dikke kleren aan inderdaad. Nou, hopen dat hij snel richting Portugal en Fatima gaat, want ik hoorde hem net zeggen dat het daar wel een lekkere temperatuur van zo'n 20, 25 graden is. Nieuws uit de regio vind je altijd online ook bij ons, hè? Op de app of de website. Kijk dan maar even.
1: Koffie en Keuvel.
0: Wim Boer. Wim, een heel goedemorgen.
2: Goedemorgen, jullie.
0: Hoe is het met jouw voeten?
2: Ja, goed.
0: Ja, hè?
2: Ik moet wel zeggen, ik heb vakantie gehad. Ik heb wel wat stapjes gemaakt, hoor.
0: Ja, toch
2: moet
0: wel.
2: Ik zeggen. Ja, en ook wordt hoogteverschil overwonnen. Dus ik snap Barry wel.
0: Nou, fijn dat je er weer bent in ieder geval. Ja. Voor Koffie en Keuvelen, wat ga je doen?
2: Nou, het is natuurlijk de rampenzenderweek. Ja. Dus we gaan de komende 3 uur een ramp maken. Nee, dat valt reuze mee. We gewoon een leuk programma. Marita is er, dus het wordt wel weer
3: geen antwoord.
2: Nee, zeg maar niks. Het is maandag, dus we duiken weer terug in 80 jaar radiogeschiedenis. Ja, vandaag met, vind ik heel mooi, Herma Stroetega.
0: Ach, mooi. Ja. Goed, Herma Stroetega. Ach ja, wat een lieverd.
2: Zo, echt, hè? Ja, ze heeft mij nog ingewerkt toen ik hier begon ooit. Ja. Toen mocht ik met haar meelopen met Koffie en Keuvel. Met Stoet en Koffie, ochtends op zaterdag.
0: Ja.
2: Oh, wat een lief mens.
0: Ja, ze had ook heel vaak snoepjes op de bureau liggen, dat iedereen daar even van kon pakken. Ah, ja,
2: nou,
0: mooi. Herinneringen ophalen aan haar. Hartstikke mooi. Zometeen in Koffie en Keuvel. Plezier erbij. En heel graag tot morgen.
4: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
5: Als een van de eerste opticiërs in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
6: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
7: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 Joorsen weer en rolloen.
8: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
9: Collegium Vocale Drenthe zingt Bach en Barok. Zondag 8 november om 5 uur in de Goede Herderkerk Hogeveen. Voor info en tickets collegiumvocaledrenthe.nl/kaartverkoop.
10: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
11: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst? De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Albert Heijn, Ethos en Gallegal hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-storing. Daardoor kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. En ook zijn de websites, apps en de klantenservice niet beschikbaar, zegt Roland Muller van de economieredactie.
12: Ahold, dus het moederbedrijf, heeft het over een IT-incident. Sinds zondagmiddag al. Het zou kunnen dat we daar nog niks van gemerkt hebben, omdat misschien deels de winkels al dicht waren. Het zou kunnen. En op basis daarvan hebben ze een maatregel moeten nemen. En ze zeggen dat ze preventief een aantal systemen hebben moeten uitschakelen.
3: Albert Heijn zegt dat er onderzoek wordt gedaan en stelt dat de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers prioriteit heeft. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms juist betrokken bij de mishandeling. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en 11 mensen zijn gewond geraakt. De bondgenoten van Saoedi-Arabië hebben vooralsnog niet gereageerd, maar het land dreigt zelf met zware vergeldingsacties tegen de Houthi-rebellen, zegt correspondent Daisy Moore.
13: Dit heeft dus potentieel de kans om heel veel landen mee te trekken in weer een heel nieuw avontuur hier in de regio. Gaan bondgenoten nog langer toekijken hoe dit escaleert? Zullen ze zich hierin gaan mengen?
3: Door de aanvallen zijn scholen in Riyadh deze week dicht. In België wordt gestaakt tegen nieuwe bezuinigingen van de regering. Onder meer in het openbaar vervoer, bij de post en de publieke omroep leggen medewerkers het werk neer. Er rijden veel minder bussen en treinen en de Vlaamse omroep VRT zendt op tv alleen archiefprogramma's uit. En op de radio is vooral muziek te horen. Het weer, lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Hey Raymond!
16: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
17: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
15: Hey, Raymond!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is maaltijd thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
21: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
22: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
23: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
22: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
23: Ah, hier kan het.
22: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
1: Radio Drenthe.
4: Koffie en Keuvel.
1: Met Wim Boer.

0: Even terug naar 1967 met de Golden Earring en The Sound of the Screaming Day.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: Het is 9 minuten over 9. Een hele goedemorgen op deze maandag de 12e oktober. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. De hele week blikken we met Boudewijn de Groot terug op de Drentse duizend. En niet zonder reden. En de drukkende keks, jawel, die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van Kirsten Alting. Straks hoor je Hollywood 7 van Nolide Zitting. Maar eerst plattelandsgevoel. Dit is Leon Moorman.

0: voor zijn succes. Met de Time Bandits zijn natuurlijk solo net Alida Zinning en de Hollywood 7.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En deze week helemaal in het teken van Boudewijn de Groot. Want dit jaar is het 60 jaar, jawel, 60 jaar geleden... dat voor de overlevenden van Boudewijn de Groot is uitgebracht. In het kader van het jubileum is het album opnieuw op vinyl uitgebracht... en ligt het sinds afgelopen vrijdag in de platenzaak. Nou, op het album staan klassiekers zoals Testament, Land van Maas en Waal... en natuurlijk ook Verdronken Vlinder. En daarom deze week ruim baan voor Boudewijn de Groot. Vorig jaar met 10 nummers terug te vinden in de Drentse Doezend. En vandaag trappen we af met Testament. In 2021 op 108 in de Drentse Doezend. Vervolgens op nummer 98, 103, 147. En eind vorig jaar op 110 in de Drentse Doezend. Boudewijn de Groot.

Fuijs en Kemper. En ik wou dat ik jou was. Straks ruim baan, natuurlijk voor het nieuws uit de regio. Maar daarin onder andere, jawel, twee verzinkbare openbare toiletten in de binnenstad van Meppel. Ik zou blijven luisteren als ik jou was. Dit is Clouseau en de beste zangersversie van Ik Zing.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
1: Voordeeluitjes.nl. Het stroomt voor.

0: Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Het is 9:30. Tijd voor nieuws uit de regio. Meppel krijgt vanaf volgend jaar 2 verzinkbare openbare toiletten in de binnenstad. De gemeente wil daarmee de overlast door wildplassen tijdens uitgaansnachten terugdringen. De toiletten komen op de Groenmarkt en bij de Prinsengracht. Wolfsbos en het Roelof van Echten College in Hogeveen willen vanaf volgend jaar onder 1 bestuur verder gaan. Door samen te werken willen de scholen hun aanbod behouden en waar mogelijk verder verbeteren. En hondenbezitters uit Havelten zijn boos, want de huidige hondenloslooproute op het Holtingenveld gaat verdwijnen. Als een nieuw losloopgebied is ingericht, sluit de loslooproute van het Holtingenveld. Dit en meer nieuws vind je op tv-drenthe.nl en in onze app. Het weer dan met Hans Dienhuis.
4: Dankzij inwerking van hoge druk is het na een kletsnat weekend vandaag droog en vriendelijker, met ruimte voor de zon en slechts een zwakke zuidelijke wind. Vanmiddag is het een graad of 16.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei!

ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/

0: nog 2 dagen.
1: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.

0: Wat is jouw favoriete manier om te ontspannen?
1: De sauna.
0: Radio Drenthe gaat het regelen.
1: Oh, heerlijk. Genieten dit.
0: Ook toe aan ontspanning? Volgende week maak je kans op sauna tegoed.
1: Luister elke dag, speel mee en win.
0: Heerlijk ontspannen. Met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt. Oh, ik blijf nog even liggen hier.

0: Frans op Radio Rente. En de dagen dat ik je vergeet.
1: De schatkist van Nederland.
0: We duiken de schatkist naar de vaderlandse popmuziek weer in. En dat heeft deze week wel een mooie reden. Want de drukkende Keks, jawel, die keert na 25 jaar weer terug op het podium. Volgend jaar staat de band in een aantal zomerfestivals. En daarna vervolgens in het najaar van 2027 nog een clubtour. Die de band onder andere naar Hedon en Zwolle. En ook de Oosterpoort in Groningen brengt. En daarom deze week in de schatkist Nederpop uit de jaren 90. Nou, natuurlijk het decennium waar naast de oudgediende, zoals De Dijk bijvoorbeeld, behalve de Keks, ook een aantal nieuwe artiesten hun debuut maakten. En dat komt dan al deze week voorbij in de schatkist der vaderlandse popmuziek. Dit is wel een hele mooie hoor. Drukkende Keks hier op Radio Rente. Dit is Niemand Thuis.

blijft toch nog steeds een gemis, hoor. Het stappen van de dijk. Dit was Mag het licht uit aan het einde. Voor het eerste uur koffie en keuvel hier op Radio Drenthe met de leukste nederpop. We zijn natuurlijk nog tot 12 uur, hè, vanochtend. Tot slot, de dames Dolly Dots. Dit is Radio Drenthe.

0: Collegium Vocale Drenthe zingt Bach en Barok. Zondag 8 november om 5 uur in de Goede Herderkerk Hoogeveen. Voor info en tickets collegiumvocaledrenthe.nl/kaartverkoop.
1: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
2: Profiteer tijdens de oktober woonmaand de hele maand van leuke aanbiedingen. En maak kennis met de nieuwe collectie bij Joldersma Wonen. Joldersma Wonen in Schonebeek. De meest complete woonwinkel in uw regio. Kijk ook op joldersma-wonen.nl.
3: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
4: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies.
5: Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
6: Terwijl pa en ma padella, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven. Honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hart zal terugslaan. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt dat door een IT-incident. Wat er aan de hand is, is nog onduidelijk. Door de storing liggen de websites en de apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerij willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden en er raakte ook niemand gewond. Het weer, veel zon, maar ook bewolking. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui, wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
13: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
12: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
13: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
7: Radio Drenthe.
14: Koffie en Keuvel.
7: Met Wim Boer.

0: de dag van gisteren, 1978, was dat uit de film Grease, You're the One That I Want van John Travolta en Olivia Newton-John.
1: Koffie en Keuvel.
0: 7 minuten over 10. Ik zeg Marita, een hele goedemorgen.
2: En goedemorgen.
0: Daar zijn we weer.
2: Nou, wat gezellig, hè?
0: Ik heb je gemist.
2: Ja, heb jij... Nee, dat geloof ik
0: helemaal niks ook,
2: van.
0: Hè?
2: Nee, jij... Oké, we doen even terugspoelen dit gesprek.
0: Okay. Moet ik even helemaal opnieuw beginnen? Oké, ga ik even helemaal opnieuw beginnen?
2: Ik heb je gemist.
0: Doe ik die eventjes? Wacht even. You're the one that I want!
1: Koffie en Keuvel.
0: Het is 7:10. Ik zeg Marita, een hele goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wim. Wat leuk dat je terug bent van vakantie.
0: Och.
2: Ja, ik kan me niet voorstellen dat je me gemist hebt.
0: Ik heb jou gemist,
2: Marita. Nou, echt waar?
0: Ja.
2: Dat geloof ik dus niet. Want jij hebt gewoon heerlijk lekker in die Italiaanse zon gelegen 2 weken lang.
0: Hou op met me.
2: Ja, dat bedoel ik. Dan kan je mij toch niet missen?
0: Ja, kom, tuurlijk.
2: Ik vind het lief van je.
0: Ja.
2: Maar heb je genoten?
0: Alle andere collega's heb ik ook gemist, hoor.
2: Oh, je hebt iedereen gemist. Nu ga ik weg. Nou voel ik me helemaal niet meer speciaal. Dikke doei. Maar heb je het lekker gehad?
0: Ik heb het heerlijk gehad.
2: Ja?
0: Ja. Ja, we zijn in juni al op vakantie geweest.
2: Ja.
0: Ik sta wel een beetje bekend als degene die altijd op vakantie is. Of ik ben aan het werk.
2: Het stip op één.
0: Ja, toch wel. Ja. Denk ik. Ja, ik zie ook sommige... Goh, is hij er wel? Is hij niet op vakantie? Ja. Denken ze dan?
2: Echt waar.
0: Maar we toch nog een beetje nazomeren. En toen hebben we gezegd, nou, we gaan naar Italië.
2: Mm-hmm.
0: En dan naar Puglia.
2: Oh,
0: Puglia. En dat is de hak van Italië.
2: Ja.
0: En ik heb wel allemaal wel wat beeldjes en zo gezien. Maar als je daar aan bent, het is fantastisch, hoor.
2: Mooie natuur.
0: Natuur, maar de dorpen en de steden.
2: Ja.
0: Zijn begonnen in Bari. Nou, en als je dan naar de oude binnenstad gaat, dat is echt fantastisch. Daar, we hadden ook een B&B'tje daar binnenin. Echt heerlijk, de sfeer die er is. Alberobello, Bello, zal je waarschijnlijk niks zeggen, maar als ik truliehuisjes zeg met puntdaken allemaal.
2: Ja. Ja.
0: Een heel dorp daaruit bestaande. Echt fantastisch.
2: Volgens mij ken ik echt 1 plekje in Puglia aan de kust. Een Monopoly?
0: Ja, hebben we ook een paar nachtjes geweest. Ja. En als ik zeg Matera,
2: dan zegt
0: jou misschien wel iets. Maar dat is dus ook de laatste James Bond voor het grootste gedeelte opgenomen.
2: Oh, wat gaaf.
0: De achtervolgingsscènes en zo die erin zitten bij die motor en dat soort dingen. Dat is dus in Matera. Dat is een plaatsje.
2: Leuk.
0: Er zijn 9000 jaar geleden wonen daar al mensen.
2: Jeetje, dat is een heel oud plekje.
0: Echt een heel oud plekje.
2: Dus je hebt lekker veel cultuur opgesnoven. Ja. En veel pizza's gegeten, pasta gegeten.
0: Alleen maar pasta's.
2: Lekker zo.
0: Dan, dat is wel leuk als je daar komt, want je ziet al die beelden wel van die nonna's die daar dus de pasta maken. De Oricetti pasta is dat. En dat is dus echt zo.
2: Oh ja?
0: Ja, wel heel erg commercieel, maar wij was in een B&B waar ze dus ook zelf de pasta voor zichzelf maakten.
2: Wat grappig.
0: De dame.
2: Dus jij bent even gezellig bij de nonna in de keuken geweest.
0: Och, en die kunnen lekker koken.
2: Ja.
0: Even naar een strandje op zoek. Het was 25 graden. Heerlijk lekker. Autootje gehuurd. En dan, dat is wel leuk. Want de Italianen, die staan natuurlijk lekker eten. Dat kunnen ze wel. Lekker eten maken kunnen ze wel. Een lekker wijntje drinken. Eén ding wat ze niet kunnen. En dat is namelijk autorijden.
2: Alleen maar toeteren ook, hè?
0: Dat is verschrikkelijk. Dus ik moest me echt aanpassen naar het gedrag. En ik dacht ook nog. Want Italianen kunnen hele mooie, snelle auto's maken.
2: Ja.
0: Natuurlijk de Ferrari en de noem ze maar op. Maar één ding kunnen ze niet maken. En dat zijn goede coureurs. En dat snap ik wel. Er is nooit een Italiaan volgens mij wereldkampioen geweest.
2: Oh.
0: Die kunnen niet rijden.
2: Dus jij hebt je ingehouden. Had je ook af en toe dat je echt op de weg zat dat je dacht van nou...
0: Ik ging gewoon mee in de flow.
2: Oh, echt?
0: Echt, ja, ik klaksoneer. Ik heb nog nooit zoveel geklaksoneerd.
2: Hoppakee.
0: Dus gewoon bij de stoplicht, wat ze daar dus doen, is overal naar kijken, behalve naar de stoplicht.
2: En dat deed jij dus
0: ook. Gewoon al 4 seconden op groen. En dan zie je ze dan gewoon rustig in de rot kijken.
2: Ze hebben geen haast. Ze hebben gewoon, vinden ze allemaal prima.
0: Voor hun is dat dus heel normaal.
2: Ja, geloof ik.
0: Dat gedrag.
2: Leuk.
0: Het zit er gewoon in. Dus, maar het was echt heerlijk.
2: Maar we zijn wel blij dat je terug bent. Want
0: ik ben ook blij dat ik terug ben.
2: Mina, wat duurde het een end, hè?
0: Ja, en vooral die koffie 's ochtends, hè?
2: Oh ja, ik heb zo weinig koffie gehad.
0: Nou, dat dacht ik.
2: Goed,
0: zullen we een bakje ophalen?
2: Ja, lekker.
0: Ach, heerlijk. Luister even naar Bruno Mars.

0: heren van Crowded House en Don't Dream. It's over op Radio Drenthe. Het is best een bijzondere week, Marita, want wij geven namelijk een prijs weg.
1: Ja.
0: En dat doen we eigenlijk zonder vraag te stellen.
1: Ja, je hoeft eigenlijk alleen maar te bellen op het juiste moment en dan maak je er gewoon een kans op. Hoe leuk is dat?
0: Dat is heel simpel. Ja, dus gewoon even 0592-33-1188. Maar wel op een moment waarop wij het bepalen. En dat doen we namelijk door het een geluid te laten horen van een...
1: luchtalarm.
0: Een luchtalarm. Goed, dat ga ik nu niet doen, want
1: nee,
0: we gaan
1: iedereen
0: bellen. Dus, maar er komt ergens vanochtend komt er nog een geluid voorbij. En nou, niet alleen vanochtend, 4 keer per dag, hè?
1: Ja, 4 keer per dag.
0: Iedereen in de show die heeft dan een moment waarop er dan iemand mag bellen.
1: Ja.
0: Als het geluid laat horen. En dat doen we niet zonder reden, want het is namelijk een bijzondere week. Het is de week van de...
1: Rampenzender.
0: De Rampenzender. Wij zijn een ramp... Wij zijn een Rampenzender.
1: De Rampenzender. Betekent dus eigenlijk, als de stront aan de knikker is, dan moet je gewoon op Radio Drenthe afstemmen.
0: Dat zeg je wel heel plat, dit.
1: Ja, sorry, maar daar komt het toch eigenlijk ook gewoon op neer, hè?
0: Is wel zo, ja.
1: Ja, want dan hoor je hier wel wat er allemaal aan de hand is. En wat je moet doen. En dat je ramen en deuren gesloten moet houden. En dat soort dingen.
0: En Radio Drenthe is dus een van de Rampenzenders. Zijn volgens mij alle regionale omroepen.
1: Ja.
0: Zijn dat.
1: Ja.
0: En de landelijke omroep denk ik ook dat dat zo is.
1: Ja, maar voor Drenthe blijven wij in ieder geval in de lucht.
0: Ja, ik heb wel eens gekeken, bij ons systeem staan ook... dat moeten we toch een keer doen. We hebben een mapje calamiteiten in dit geval. Heb je, en daar staan dus allemaal in een calamiteit voor verschillende gemeentes... of dat het voor de hele provincie is in dit geval.
1: Ja, klopt.
0: Dus die staan er allemaal in, ook bij andere gevallen. Er is een aangepaste muzieklijst, heb ik ook wel eens gezien...
1: Ja.
0: Daar moeten we toch een keer ook hier intern een keer over hebben. Van wanneer moeten we dat zo gaan gebruiken?
1: Als er stront aan de knikker is.
0: Als er... Sorry. Dat is de tweede keer dat je het zegt, Marita.
1: En weet je wat nou zo leuk is? We geven dan hele toepasselijke prijzen weg deze week.
0: Ja.
1: Want je kunt bij ons dus een noodradio winnen. Is echt een heel erg leuk dingetje. Ik heb hem toevallig. Stel dat je radio luistert via de televisie. Dan zie je hem hier ook. Dit is het noodradiootje van Radio Drenthe. En wat nou zo leuk is, dan ga ik weer. Je kan hem zeg maar... aanslingeren met zo'n hendel. Het is zo leuk. Net als een knijpkat, maar dan anders met zo'n slingerding. Dus er zitten geen batterijen in of verstekker aan, want dat is natuurlijk handig met noodradio.
0: Ik had eerder zo'n autootje, zo'n slinger. Als je neerzet, dan ging je rijden. Ja, maar deze blijft stilstaan. Hè?
1: Deze blijft wel stilstaan. Maar dan gaat er dan wel vervolgens een zaklamp zit erin. Dus je hebt ook meteen een zaklamp. Je kunt je telefoon of een ander apparaat erin opladen. Ook superhandig. En er zit natuurlijk gewoon de radio in, hè? Gewoon Radio Drenthe.
0: Ja. Handig ding om te hebben. Ik heb zelf al wel een noodradiootje thuis. Ik heb wel een noodpakket, heb ik inmiddels wel een beetje aangelegd. Ik moet zeggen, ik had laatst de pasta op. Dus die heb ik uit het noodpakket gehaald.
1: Ja, ik heb gezien wat er in het noodpakket moet zitten. Ik heb 2 pubers.
0: Ja.
1: Die in 2 dagen hebben die zich diagonaal door het noodpakket gegeten, hoor.
0: Toch wel, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, en je moet even kijken naar de uiterste houdbaarheidsdatum die erop staat.
1: Ja.
0: Dus mijn vriendin die had dus allemaal water ook neergezet.
1: En dat gaat ook over de datum.
0: Dat gaat over de datum heen. Nu denk ik dat dat trouwens niet zo'n probleem is, hoor. Met water, als je dat een jaartje later nog een keer drinkt.
1: Dat denk ik ook.
0: Is dat geen probleem.
1: Maar wat moet je bijvoorbeeld allemaal in je noodpakket hebben?
0: Nou, best wel veel uiteindelijk. Bijvoorbeeld 3 liter water per persoon per dag.
1: Ja.
0: Dat is best veel. Dus als je 1 persoon hebt en we hebben het over 3 dagen... Nu zag ik laatst een onderzoek van Klingendaal en de Erasmus Universiteit. Die zijn niet de minste. Die zeggen eigenlijk, is 3 dagen niet genoeg? Je moet naar 8 dagen.
1: Maar dan moet je dus 8 keer... 24 liter per persoon.
0: Ja, 24 liter per persoon heb. Dus je hebt een huishouden van 5 in dit geval. Dus nou, reken maar uit, dan moet je 120 liter water hebben.
1: Oh, dat is echt heel veel.
0: Dat is best veel.
1: Nou.
0: Ja. En verder inderdaad ook nog een schone sherrycan uiteindelijk. Nou, een waterfilter en zuiveringstablet is ook al aanbevolen.
1: Ja.
0: Ik heb bijvoorbeeld een grote regenton heb ik met 200 liter erin. Maar dan moet je dus eerst wel filteren voordat je dat kunt gaan drinken.
1: Dat klopt,
0: ja. Dat is wel handig. Nou, eten natuurlijk, 8 dagen lang houdbaar. Dus best lang. Nou, conserven heb ik ook al. Ik heb gehaktballetjes in tomatensaus heb ik.
1: En die kun jij, nou, dan kun je nog afblijven.
0: Dat kan nog afblijven, ja.
1: Oh, heel goed.
0: Dus, maar die heb ik klaarstaan. En ik mag natuurlijk geen reclame maken, maar smak.
1: Oh ja, dat is altijd handig, ja. In blik. Ja, en voor de rest heb je natuurlijk best wel veel dingen die lang houdbaar zijn, hè?
0: Ja, tuurlijk.
1: Crackers en muesli en ontbijtkoek en appelstroop en dat soort dingen. Dat kun je lang bewaren.
0: En normaal ben ik nog wel panisch over uiterste houdbaarheidsdatums.
1: Maar dan niet.
0: Ega tenminste ook. Als bijvoorbeeld een plakje ham of zo nog... en die is tot en met vandaag... dan heb ik er daar al moeite mee om dat te gaan eten. Maar met heel veel van die gedroogde producten is dat geen probleem.
1: Nee hoor, dat kan heel lang mee.
0: Nee. Nou, pindakaas kan natuurlijk ook. Appelstroop, honing en chocopasta. Zuivel, moet je wel voorzichtig zijn, houdbare melk.
1: Ja, ja dat blijft wel heel lang houdbaar, hoor.
0: Maar melkpoeder, bijvoorbeeld.
1: Oh ja, ja, ja, ja.
0: Dus kun je kan natuurlijk
1: ook. Ja, ja. Ja. En wat ik ook wel een hele goede vind, verder, behalve dan het eten en zo, is bijvoorbeeld een noodfluitje.
0: Ja.
1: Vind ik heel goed.
0: Ja, om elkaar te waarschuwen. Of ja. Over hulp, te roepen in dit geval.
1: Precies. Ja, en handig. Ook bijvoorbeeld denk aan medicatie, denk aan je EHBO-doos. Denk ook aan een tandenborstel en tandpasta. Reservesleutels van je huis vind ik ook een hele slimme. En van je auto.
0: Ja, ook
1: dan
0: handig.
1: Dan kan je tenminste weg.
0: In ieder geval. Ja. Nou, zorg dat je genoeg brandstof hebt natuurlijk. Maar warme dekens en slaapzakken is ook handig.
1: Ja.
0: Gereedschap. Ik heb een Zwitsers zakmes, heb ik.
1: Zit alles in, hè?
0: Kan ik echt alles mee doen.
1: Ach, keukentrekker is dan denk ik je meest gebruikte.
0: Ik zeg niks. Maar heb jij ook een campinggastelletje?
1: Ja, heb ik. Maar dan wel in mijn garagebox helemaal achterin. Dus dat is niet voor het grijpen.
0: Nee.
1: Dat is niet handig, denk ik.
0: En ook wat reserve gasflesjes dan?
1: Heb ik ook wel.
0: Daar heb ik ook een stuk of 4 van. Dus ik kan koken. En het verwarmt natuurlijk ook uiteindelijk.
1: Zeker.
0: Ook een klein beetje. Hè? Nou, je hebt natuurlijk nog een klein kind. Daar moet je ook rekening mee houden.
1: Nou, dan moet je dus luiers en zo in voorraad hebben. Ik denk wel trouwens, als ik deze hele lijst zie, je mag ook wel een nieuw huis erbij kopen om dit allemaal in te bewaren. Waar bewaar je dit allemaal?
0: Nou, ik heb het allemaal in mijn gangkast staan. Maar ik moet mijn gang een beetje verbouwen. Dus ik moet er nog eens even mee aan de gang hoe ik dat precies dan ga doen.
1: Een grote gangkast. Ja, ik weet nog niet zo goed waar ik het allemaal moet slaan.
0: Ja, maar kijk, voor 3 dagen water, dat lukt er nog wel. Maar voor 8 dagen wordt het echt een stuk langer,
1: hoor. Een andere vrouw.
0: Dus goed. Ja. Nou, in ieder geval, tot 12 uur is deze rampenzender nog in het teken van koffie en keuvel hier op Radio Rinsen. En natuurlijk de leukste muziek die voorbij komt. Je bent zo, dit is Jeroen van der Boom.

0: Emmen Bout werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
1: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen en finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
2: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
3: Het is 10:30, Marita nu met het nieuws uit de regio.
4: Goedemorgen. Meppel krijgt in 2027 twee verzinkbare openbare toiletten in de binnenstad. De zogenoemde urieliften zijn overdag niet zichtbaar en komen tijdens de uitgangsuren omhoog. De gemeente wil daarmee de overlast door wildplassen tijdens uitgaansnachten terugdringen. De toiletten komen op de Groenmarkt en bij de Prinsengracht. En die locaties zijn gekozen op basis van een proef met tijdelijke toiletvoorzieningen. Wolfsbos en het Roelof van Echten College in Hogeveen willen vanaf volgend jaar onder één bestuur verder gaan. De plannen kunnen rekenen op een brede steun van medewerkers, toezichthouders en de gemeente. Beide scholen merken dat het steeds lastiger wordt om het onderwijsaanbod zelfstandig op peil te houden. Het aantal leerlingen in de regio neemt af, terwijl er juist meer wordt gevraagd van het onderwijs. Door samen te werken willen de scholen hun aanbod behouden en waar mogelijk verder verbeteren. En vanmorgen is vanuit Drenthe de allereerste waterstoftruck vertrokken. Met aan boord in ieder geval Henk Slabbekoorn van de provincie Drenthe. Met de rit wil hij laten zien wat er al mogelijk is op het gebied van rijden op waterstof. Het zou namelijk een mooie aanvulling kunnen zijn op het elektrisch rijden, zegt Slabbekoorn.
5: We komen al stroomtekort en zowel om terug te geven aan het net om er vanaf te halen. Dus we hebben nog veel meer dingen nodig. En ja, wij denken echt als provincie met het aanmaken van waterstof, dat is groen, dat is duurzaam. En met name voor het grote transport en de industrie kan dat heel goed werken.
4: En als alles goed gaat, dan komt de waterstoftruck woensdagavond aan in Barcelona. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
3: Dankjewel, Marita. Als Dienhuis dan met het weer.
6: Dankzij inwerking van hoge druk is het na een kletsnat weekend vandaag droog en vriendelijker, met ruimte voor de zon en slechts een zwakke zuidelijke wind. Vanmiddag is het een graad of 16.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
11: Volido. Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
12: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
11: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
13: Ah, hier kan het.
11: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
14: 'Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
15: Goed voor het water
14: en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.

0: Er op Radio 2, dat met Hélène.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Het is exact 8 minuten overal wel. Aldert is vandaag voor ons op Chuck, ergens in de provincie. En op een plek waar ze wat weggeeft. Aldert, goedemorgen.
3: Ja, Wim. Ja, eigenlijk. Er komt wel op neer. Sterker nog, er staat ook met grote letters voor op de winkel. Noppers. Voor noppers, dus voor niks. En dat giet in mijn winkel midden in Rune. Aan de Brink in Rune. En daar ben ze barablide mee. Dat die winkel hier op dit moment ziet. Alita en Marijke staan hier bij mij. Alita, noppers, het is een weggeefwinkel.
4: Ja, alles is hier voor noppers. Ja. Dus mensen kunnen hier komen om gratis kleding te halen.
3: Kijk.
4: Ja, waar vinden we dat nog in Nederland?
3: Ja, ik moet zeggen, winkels hebben waar ze meer spul weggaan, behalve kleding.
4: Ja, zeker. Nou, we hebben ook nog iets meer, hè. Want sieraden, tassen, schoenen. Maar hier is alles voor noppers.
3: Jullie hadden een feestelijke opening.
4: Ja.
3: Want jullie zitten hier nog net.
4: Ja, we zitten hier een paar weken. Sinds een paar weken zitten we op de Brink hier in Rune. Ja. En zaterdag hadden we een feestelijke opening door onze wethouder Gerry Hempen. Heeft onze winkel feestelijk geopend.
3: Ja. Maar helder, maar jullie zaten ooit op de Brink hier in Rune, toen een poos niet en nou weer wel.
4: Klopt, daar kan Marijke wat meer over vertellen, Marijke, denk ik. Want Marijke was er toen ook al.
5: Ja, we zijn begonnen hier op de Brink in een klein winkeltje.
3: Ja.
5: En aan de hand zijn we verhuisd naar de Poort. En daar hebben we ongeveer 5 jaar gezeten, denk ik, hè? Ja. En in de Poort, die ruimte die was nodig door de school weer van de bouwmensen. Die hadden daar weer behoefte aan. Dus wij moesten daar weg. Nou, zie maar eens hier een leuk winkeltje te krijgen.
3: Ja.
5: Maar gelukkig is het gelukt. En we zijn hartstikke blij met deze winkel.
3: Ja, maar jullie bent natuurlijk wel afhankelijk van wat je aanbeurt. Wat moet er zo'n beetje zien?
5: Ja, nou ja, eigenlijk wel. Zowel qua ruimte, denk ik, als wel qua kleding die hier hangt natuurlijk. Ja. En we zijn hartstikke blij met alle mensen die hier altijd spulletjes komen brengen.
3: Hoe kun je dan van elkaar zo'n triple A-locatie hier op de Brink in Rune te krijgen?
5: Nou, die stond leeg. Nou,
3: wat was het hier dan?
5: Hier heeft vroeger de smederijen gezeten, ook een kledingwinkel.
3: Ja.
5: En daarvoor heeft er nog een paardenwinkel gezeten. Ja. Maar het stond al een tijdje leeg.
3: Ja.
5: Nou, dat is natuurlijk hartstikke jammer. Zeker voor zo'n leuk dorp als Rune en zo'n leuke Brink. Daar moet je dynamiek hebben. En die gaan wij nu verzorgen, die dynamiek hier in het dorp.
3: Maar zeggen jullie dan tegen de eigenaar van, jongens, we willen graag dat pand, daar willen we graag in, maar we willen eigenlijk niet zoveel betalen, of liever helemaal niks?
5: Nou, hoe dat met de financiën zit, dat weet Alita misschien beter.
4: Ja, dat heeft onze directeur geregeld, hoor.
3: Goed, nou, dat loopt ook verder even met, maar in ieder geval, dit is natuurlijk een hele mooie locatie. Het is een kleine, smalle winkel, maar groot genoeg.
5: Nou, we zouden eigenlijk wel groter willen, maar we zijn er hartstikke blij mee.
3: Ja.
5: Ja, we hebben het netjes opgeknapt. Het is mooi weer geschilderd. En we hebben het zo ruimtelijk mogelijk ingedeeld, zodat alles zo goed mogelijk uitkomt. En we hebben niet zo heel veel bergenruimte.
3: Nee.
5: En we hebben bijvoorbeeld een uitzoekploeg. Die zit aan de andere kant van het pand, zit die nu kleding uit te zoeken.
3: Ja.
5: Dus het is een beetje de locatie verdeeld, maar we zijn echt heel erg blij met deze locatie.
3: Ja, maar je hangt best wel heel veel kleding. En niet alleen kleding inderdaad, je had het al even overal. Ik zie ook sieraden, ik zie schoeisel, met andere woorden. Alles waar je maar aan of aantrekken kunt, dat is hier wel zo'n beetje.
4: Ja, klopt. Alles wat je mooi maakt, dat kun je hier vinden.
3: Op die manier, Maar hoe komen jullie aan dat spul?
4: Nou, dat wordt ingebracht door de inwoners. He, dus de inwoners brengen ons hun oude kleding die ze niet meer dragen. Belangrijk is wel dat de kleding schoon moet zijn, goed moet zijn. He, dus er moeten geen gaatjes in zitten. Het moet kleding zijn waarvan je denkt, oh, dat zou ik nog wel kunnen dragen, maar ik ben wel een keer toe aan wat anders.
3: Ja. Daar hangt hele kasten vol met, dat weet
4: precies,
3: ik zeker.
4: Precies, precies. Ja. Dat, wat wordt hier gebracht?
3: Ja, en
4: mensen die brengen ons de kleding. We zoeken het uit. We kunnen alleen maar kleding van het seizoen hebben. Hè. Zoals nu hebben we alleen de winterkleding. Want we hebben gewoon geen ruimte voor zomerkleding te bewaren. Maar de winterkleding wordt op maat gehangen in de winkel.
3: Ja.
4: En we hebben elke week zo ontzettend veel klanten die hier komen. Dus het gaat echt, wat erin komt is een week later bijna weer weg. Het is ook zo weer weg. Ja.
3: Maar nou is het vooral bedoeld, neem ik aan, voor de minima.
4: Nee, dat zeggen we heel nadrukkelijk niet. Het is zeker ook bedoeld voor de minima, maar het is ook vooral bedoeld uit een stukje duurzaamheid. Want we vinden, we leven echt in de wereld waar alles wordt weggegooid. Nou, we zien het met de kledingwinkels, wat er ook hangt soms qua materialen. Wij zeggen ook van, we moeten wat duurzamer zijn. We hebben allemaal de kasten vaak vol hangen met kleding, vaak veel te veel.
3: Ja.
4: En mensen gaan erover nadenken van, wat willen we nu eigenlijk met al die kleding? En is het wel nodig dat ik altijd nieuwe kleding koop? Nou, eigenlijk niet.
3: Nee,
4: dus zoek hier wat nieuws uit, wat eigenlijk voor jou weer nieuw is. Maar voor een ander dan inderdaad zeggen van, ik ben wat toen wat anders. Dus.
3: Ja, op die manier heb je bijvoorbeeld ook eens een euro kunnen vragen voor een jas. Ik noem maar wat. Dan heb je toch iets van een beetje een inkomst. Dan kan je daar niks schelen.
4: Nee, dat maakt voor ons niet uit. Weet je, we zijn van een welzijnsorganisatie, Welzijn de Wolde. We vinden het ook belangrijk dat er mensen hier binnen kunnen komen voor een kopje koffie, voor een stukje gezelligheid, voor Inderdaad, misschien dan ook nog een stukje kleding. Ja. Maar dat mensen hier ten alle tijde binnen kunnen komen. En een euro kan voor sommige mensen al net een drempel zijn. Ja, en die drempel willen we helemaal weghalen. Ja, ja. Ja.
3: Nou, je hebt een kleine stamtafel, er kan 6 man aan zitten. Maar ja, groter is het niet, hè?
4: Groter is het niet. Maar goed, dan gaan we even staan, een kopje koffie drinken. En als de winkel open is, zit het altijd vol.
3: Ja. Ja. Maar kijk, hebben we zo'n overwinning bijvoorbeeld ook bij kledingwinkels. Hè? Want die hebben natuurlijk ook al die restanten aan het einde van het seizoen. Ja, jongens, breng dat eens hier naar onze winkel.
5: Er zijn hier een aantal winkeliers hier in het dorp. Die bellen af en toe van Marijke, ik heb weer spullen. Wil je het opkomen halen? Nou, dan ga ik het ophalen. En dan ligt het hier in de winkel.
3: Ja. Ja. Maar goed, dat is dan vaak bijvoorbeeld in dit geval misschien zomerkleding wat over is. Maar daar heb je niks aan.
5: Ik heb toevallig vorige week van een winkelier hier in het dorp een hele zak vol met handschoenen en wanten gekregen. Ah. Nou, dat komt goed uit.
3: Kijk eens hier. Ja. Daar hadden ze nog liggen op zolder of zo.
5: Ja, nou, maar dat maakt niet uit. Als ze schoon en nieuw zijn, dan zijn wij er blij mee.
3: Ja, tuurlijk.
5: En onze klanten, onze gasten, die zijn er ook blij mee. Ja.
3: Wie is je al te vinden, deze nieuwe locatie?
4: Ja, enorm goed. Daar waren we een beetje bang voor. Weten mensen ons te vinden, maar zodra de vlag wappert... Ja. We hebben een hele mooie noppersvlag en dat weten de mensen ook. Zodra de vlag wappert, nou, je staat op de brink. Dus daar kun je bijna niet mis als je hier aan Ruinen bent. Dan zie je de vlag.
3: Dan is open.
4: En dan zijn we open en het is altijd druk als je hier bent.
3: Maar de vlag ligt nou op de grond, met andere woorden, jullie zijn eigenlijk dicht nou.
4: We zijn nu even dicht. Hè. Vanmorgen zijn ook onze groep uitzoekers, de vrijwilligers... die zijn de kleding aan het uitzoeken. Dat doen we op de dagen dat we dicht zijn. Mm. Zodat wanneer we open kunnen, er weer een nieuwe voorraad in de winkel hangt.
3: Ja. Ja, nou heel simpel is het. Ja, het is... Maar hebben jullie iets van reguliere openingstijden vast?
5: Ja, vanmiddag zijn we weer open. We zijn altijd op de maandag en woensdag middag open. Ja. Van 2 tot 4. En op de donderdagochtend van 10 tot 12.
3: Okay.
5: Dus het zijn relatief korte openingstijden. Maar we trekken zo toch heel veel mensen.
3: Ja.
5: Dat is echt fantastisch.
3: Ja, en die andere type hebben we nodig om de boel weer aan te vullen. Dan te sorteren, et cetera.
5: Ja, want als je ziet hoeveel spullen er binnengebracht worden... is echt wel nou, bijzonder. En we zeggen tegenwoordig, breng het niet in een vuilniszak... maar breng het in een big shopper. Dat zoekt wat makkelijker uit voor ons en voor de uitzoekgroep. En het is wat overzichtelijker en dat werkt super.
3: Ja, nog één ding, Alita, want ik kan me voorstellen dat mensen denken... van dat een beetje dumpt wordt. Laat ze dat maar in mijn zoek, naar bij die kledingwinkel.
4: Ja.
3: Komt er ook veel troep in?
4: Ja, er komt ook nog wel veel troep in, hoor. Ja, dus we gaan echt met de mensen in gesprek. Want wat wij niet kunnen gebruiken, moeten wij afvoeren. Ja. Daar hebben we ook heel veel werk mee.
3: Ja, precies. En kosten waarschijnlijk.
4: En nou, tot nu toe nog niet. We kunnen het nog steeds kosteloos doen. Maar ik denk ook dat er een tijd komt dat dat niet meer zo is. Maar als we dat goed uitleggen aan de mensen, dan begrijpen ze dat ook. En dan zeggen we ook van, ja, sorry, we kunnen het niet gebruiken.
3: Bruikbare kleding wilt jullie?
4: Bruikbare kleding.
3: Heel
4: schoon.
3: Precies.
4: En van het seizoen.
3: Ja. Zo simpel is het eigenlijk, ja. Maar goed, Wim, je hoort het wel. Het kost hier helemaal niks in deze winkel. En iedereen mag er komen kijken. En ik zie al wat winterjassen hangen hier. Ik stroom hier nog één rond uit, niet erg vind. En wel wet wat met de nieuws komt straks.
0: Ik snap dat heel goed. Dankjewel, Alder.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opchak@ntvdrenthe.nl.

Radio Drenthe, live vanaf de Zuidlaardermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur. Dag en nacht hoor je alles wat er op de Zuidlaardermarkt te beleven valt. De verhalen, de sfeer, de muziek, de paarden en natuurlijk de mensen. Luister, kijk en beleef het mee. Radio Drenthe, 30 uur live vanaf de Zuidlaardermarkt.

0: Shirley Bessie op Radio Enzo. Dat met This Is My Life.
1: Maak kans op een noodradio.
0: Ja, de geoefende luisteraar die heeft het wel vernomen. Ik zei nog tegen jou, Marita, want ik had hem na het jingeltje gedaan voor de Zuid-Latermarkt. Ik denk, nou, er belt niemand.
2: En ik zei tegen jou, wacht maar eventjes.
0: Wacht maar eventjes.
2: Ja hoor.
0: Het was er eventjes en de lijn die was helemaal vol.
2: Het is helemaal vol.
0: Ongelooflijk. Nou, de notaris heeft een willekeurig iemand uitgehaald. En die heb ik nu, als het goed is, onder de knop. Een hele goede morgen. Met wie spreek ik?
3: Met Janni.
0: Janni. Hoe is Janni?
3: Ja, prima.
0: Ja. Wat bel je vandaan?
3: Uit
0: Burger. Hoe is zijn Burger?
3: Oh, het zijn nog iets geschieden, hè?
0: Het dreugt in binnen jouw buurten, hè?
3: Ja, het drukt dan weer iets. Gelukkig wel.
0: Het was een beetje een moeshonden afgelopen dagen.
3: Nou, inderdaad.
0: Het was een ramp.
3: Nou, de tuin kunt wel een beetje gebruiken, hoor.
0: Ja, nou, ik maak het bruggetje een beetje naar de rampenzender die we nu hebben. Snap je dat?
3: Oh ja, nee.
0: Oké, goed. Nee, als het een beetje regent, dan hoeft er volgens mij geen rampzender in dit geval te komen.
3: Nee.
0: Maar inderdaad, het spelletje van als het noodluchtalarm klinkt, dan mag men bellen en dan, ja, wie weet, kom je dan in de uitzending. En in dit geval ben jij. Heb je iets met het noodalarm of met een noodradiootje? Heb je iets in huis of?
3: Nee, helemaal niks.
0: En is dat bewust of denk je van nou?
3: Nee, niet bewust, nee. Ben er nog niet naartoe gekomen.
0: Nee. Nou, ik ben echt, voor mij vorig jaar een keer, ben ik bewust met een winkelwagentje door de winkel heen gaan en dit. En heb ik gewoon een heel pakketje aanlegd. Ik denk, ja, baat er niet, dus gaat er niet.
3: Klopt. Nee, ik heb wel wat in veel, maar niet veel. Ja. Maar alleen.
0: Nou, ik heb ook nog niet alles. Bijvoorbeeld zo'n powerbank, die moet ik nog een keer hebben. Maar die heb je dan wel, oké. Okay.
3: Wel.
0: Oh, dan weet ik waar ik naartoe moet als er een ramp is.
3: Ja.
0: dan kom ik bij jou in mijn mobieltje opladen. Nou, dat hoeft niet meer, want dat kan dus ook met die radio. Marita, hoe werkt dat precies, dat ding?
2: Nou, het is een heel handig dingetje. Hij is ook helemaal niet zo heel erg groot. Het is, weet ik veel, centimeter of 10, 20. Een klein compact dingetje. En er zit zo'n hendel aan. Mm-hmm. En daarmee, je hoort het al, kun je hem zeg maar opwinden. En dan doet de zaklamp doet het, want die zit er ook in. En dan kun je natuurlijk naar Radio Drenthe luisteren. Dat is het allerbelangrijkste. Hè? Ja. Schakel in naar je rampenzender. En dan kan je ook je telefoon opladen.
0: Nou, daar kun je volgens mij wel wat mee, of niet, Janni?
3: Jawel hoor, zeker wel.
0: Nou, hartstikke mooi. Hé, we gaan ervan zorgen dat de ding in Burger komt. Blijf nog even in de lijn, dan gaan we al jouw gegevens noteren. En dan wens ik jou een hele fijne dag nog.
3: Oké, ja, dankjewel.
0: Yo!

0: zin in een heerlijk dagje uit? Kom naar Sisters Emma. Geniet van all-day brunch, homemade sweets, goede koffie en verrassende shared delights. Van ontbijt tot lunch, bij Sisters is elk moment een genietmoment. Je vindt ons in Hartje Emmen. Sisters Emmen. Vier het leven, proef het samen.
1: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
3: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
4: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
5: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
6: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%. Voordeeluitjes.nl.
7: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
10: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt het door een IT-incident. Moederbedrijf Ahold ter Heijse heeft het over een cyberveiligheidsincident. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Door de storing liggen de websites en apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard terug zal slaan. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over van over de metalen constructie. Die is ook ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs. Dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen en ook raakte niemand gewond. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Daardoor rijden er veel minder treinen en bussen. Ook leggen postbezorgers en vuilnisophalers het werk tijdelijk neer. De Vlaamse omroep VRT laat uit protest alleen maar ingekorte journaals zien. Verder zijn er op tv alleen maar archiefprogramma's en op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. De regering De Wever is van plan de BTW te verhogen en verder te bezuinigen op de publieke omroep. Het weer, veel zon, maar ook wat wolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vaker grijs met af en toe een bui. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
13: Hey Raymond! koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
14: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
15: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
16: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
17: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
9: Radio Drenthe.
0: Koffie en Keuvel.
9: Met Wim Boer.

mooie samenwerking tussen Philip Bailey samen met Phil Collins, dat met Easy Lover. Nog een uurtje koffie en keuvel op deze maandagochtend en straks in de tweede half uur natuurlijk weer een terugblik op 80 jaar Ron. En vandaag helemaal in het teken van hoe mooi Herma Stroetega. En dit is Waylon op Radio Drenthe.

0: Simon en Garfunkel op Radio Rinte en de Homeward Bound. Tadadam. Het keuvelmuziekje heeft gezellig, aangezet. Hoor.
1: Ja, leuk.
0: Ik moet zeggen, ik heb dit muziekje gejat van Hamilton.
1: Ja.
0: Uiteindelijk, want daar gebruik ze hem altijd. Maar ik vind het altijd wel gezellig.
1: Ik vind het ook een leuk liedje.
0: Ja.
1: Gezellig.
0: Alleen, ik ga hem nu wegdraaien.
1: Oh?
0: Want er is namelijk iets bijzonders aan de hand. Kijk even op de kalender, Marita.
1: Ja?
0: Hoeveel dagen nog is het tot de kerst?
1: Nog 75 nachtjes slapen tot de eerste kerstdag.
0: Echt, hè?
1: Ja.
0: En ik was afgelopen zaterdag aan het winkelen.
1: Ik ook.
0: En dan kom ik in, nou niet in één, maar in twee of in drie winkels.
1: Ja.
0: En de kerstbomen, die komen je weer tegemoet. En de ballen, die staan er weer overal. Ja,
1: en de adventkalender en de glitters en de ornamenten en de mokken waar Merry Christmas op staan. Het is echt de circus in de winkels.
0: Moet dat nu alweer? Ja, blijkbaar wel.
1: Ja, ik vind het ook vroeg.
0: Maar er is toch niemand die daarom vraagt? Maar het wordt ons opgedrongen, mag ik dat zo een beetje zeggen? Of is dat nu heel negatief?
1: Nou, dat is misschien iets bedoelt. Negatief gezegd. Maar goed, aan de andere kant, dat is jouw mening. En die mag er natuurlijk ook gewoon zijn.
0: Nou, ik had wat informatie opgezocht. Ik heb er in ons draaiboek heb ik er een tekst boven gezet. Kerst valt vroeg dit jaar. Mm-hmm. En toen heb ik nog één woord tussen gezet. Die ga ik niet hardop zeggen op radio.
1: Nee, doe maar niet. Maar,
0: kerst valt vroeg dit jaar.
1: Nou, dat is wel
0: dat,
1: zo.
0: Ongeveer.
1: Maar het ligt dus ook al een poos in de schappen. Hè? Al vanaf eind augustus, half september... ligt gewoon alle kersttoestand alweer in de winkel. En ik vind dat best wel heftig. Nou, maar aan de andere kant mag ik natuurlijk niet zeuren. Want ik ben ook dezelfde mevrouw die in augustus rustig pepernoten koopt.
0: Oh, ben jij dat?
1: Ben ik. Maar ik vind dit wel erg ver gaan. Ik was dus ook aan het winkelen afgelopen zaterdag.
0: Ja.
1: En toen heb ik gewoon echt twee of drie schappen vol gezien. Rijen. Van die in de winkel rijden. Vol met kerstspullen.
0: Ja.
1: Toen dacht ik nog, wie koopt dat? En jawel, voor mij een meneer met een karretje met zo'n enorme glitter kerstbal erin.
0: En heb je hem dan ook iets van gezegd? Of zeg je van, heb je hem meewarig aangekeken en met je hoofd geschud?
1: Nee, zo onaardig ben ik dan
0: moet
1: ook
0: zelf
1: niet.
0: Weten natuurlijk wat je
1: maar
0: doet.
1: Het is toch wel heel erg apart dat mensen dan ook al die troep kopen nu al. Nu al, het is oktober.
0: Ja,
1: maar
0: klopt.
1: Waarom?
0: Maar ik snap wel, ik moet wel zeggen, toen ik terug van vakantie, dan is het 's avonds alweer donker.
1: Ja.
0: En dan vind ik het wel gezellig om, want ik heb de kachel thuis op eraan gehad.
1: Oh, lekker.
0: Uiteindelijk. Mm-hmm. Om dan een kaarsje te branden.
1: Ja,
0: en dat vind ik meer om dan wat meer sfeer in huis te brengen. Ja. En dan snap ik het wel dat je daar ook een beetje kerstig bij doet.
1: Nou.
0: Maar niet volledig de hele bliksems. Nou ja,
1: maar je kunt heus wel een lampje ophangen of zo. Je kunt ook gewoon lampjes ophangen. Kijk, ik heb een overkapping in mijn tuin.
0: Ja.
1: En dan vind ik het heel lekker om daar even te zitten bij mijn haardje.
0: Ja.
1: Dan heb ik ook van die lampjes, van die kerstlampjes onder de overkapping hangen.
0: Hou op,
1: maar er is geen haar op mijn hoofd die eraan denkt dat ik die hele kerstboom alweer van de zolder trek.
0: Nee, nou, ik heb geen kerstboom. Heb ik al vaker gezegd. Ik ben natuurlijk 5 jaar geleden daar gaan wonen. Ik heb geen grote kerstboom gekocht. Ik heb zo'n klein houten ding.
1: Leuk.
0: Van ongeveer 60 centimeter hoog.
1: Maar die heb je toch ook nog niet staan?
0: Met een paar lampjes. Nee, die heb ik niet staan hoor. Nou, sterker nog, ik heb vorig jaar helemaal niet neergezet.
1: Nee, dat zei jij, dat je helemaal geen trek in.
0: Nee.
1: Maar je gaat nu toch niet in oktober al iets een kerstboom op te... Ik heb trouwens wel mensen gezien die hem al staan hebben.
0: Ik zie ook al bij sommige mensen in de tuin de kerstverlichting al.
1: Ja.
0: En dan niet alleen maar dat die staat, maar ook dan gewoon met de stekker in de stopcontact.
1: Ja, klopt.
0: Dat
1: er is zo'n ster die ergens hangt en zo. Ja
0: of zo'n vlaggenmast waar alweer dingetjes omheen zitten.
1: Ja, ik heb het ook gezien.
0: Ik heb er weer gekeken, maar winkels zijn natuurlijk ook heel erg bang voor concurrentie in dit geval. Wij willen het eerste zijn als winkel en dan gaan ze niet naar de concurrent.
1: Ja, en die winkels hebben natuurlijk die kerstcollectie, die hebben ze natuurlijk al maanden.
0: Ja.
1: Hebben ze die al achter in het magazijn liggen, want die gaan echt in juni of in juli gaan ze zich al oriënteren op wat er dit jaar hartstikke populair en hip gaat worden.
0: Ik heb ooit bij een bedrijf gewerkt dat deed dan in droogbloemen en andere bloemen. En dan hadden we in maart altijd al in Frankfurt de messe, een hele grote beurs, waar alles voor de kerst alweer stond uitgestald. En dat ben je maat, hè? Dus,
1: nou, ik vind het verschrikkelijk. Ik vraag me dan ook af, hoe lang zal het nog duren voordat Mariah Carey met haar kersthit weer uit de krochten geslopen komt?
0: Ik ga het niet draaien nu, hoor.
1: Doe me alsjeblieft niet.
0: Nee, ik doe gewoon Wham met Last Christmas. Nee, doe ik ook niet.
1: Het is nog 75 nachtjes slapen, jongens.
0: Ja,
1: echt waar.
0: Vroeg. Maar heel veel mensen die en winkeliers die geven dan ook als een bepaalde reden op de vroegtijdige vraag. Nee, dat creëren jullie zelf, toch?
1: Welke vraag?
0: Ja.
1: Ik ben net eraan gewend dat de zomer voorbij is en dat we de herfst ingaan. Ja. En nu liggen die ballen, die vliegen me alweer om de oren. Ja, ik heb daar geen vraag naar, hoor.
0: Ik ben benieuwd naar de winkelier die zegt van, ja, ik krijg nu mensen aan de kassa van, hey, wanneer kan ik die ballen hier halen?
1: Ja, daar geloof ik helemaal niks van.
0: Nee, helemaal niks, hoor. Nee. Nou, en wat je ook zegt, logistiek, dat klopt natuurlijk wel. Want het moet allemaal wel op tijd worden aangekocht.
1: Ja.
0: En ik had nog eens in de hoop van, die schepen liggen allemaal in de straat voor Hormuz, maar dat is dus ook niet aan de orde.
1: Oh, jammer.
0: Ze komen gewoon hier aan in dit geval. Nou goed. Nog geen kerstplaatjes maar dan draaien.
1: Nee, alsjeblieft niet.
0: Nee, maar wel een plaatje vol met hoop.
1: Ja, leuk. Ja,
0: Elizabeth in dit geval. Dit is Ride the Miles.

0: Elizabeth Hope. Dat met Ride the Miles. En Mariet, dat heeft wel een klein beetje natuurlijk met de kerst te maken. Ride the Miles. Ride, sneeuwbal en dat soort dingen meer. En de arslee.
1: Ik probeer jou te volgen.
0: Ja, ik ga een beetje ver, hè,
1: ja, nee, ik snap hier even helemaal niks van. Ho, je bent mij kwijt.
0: Nou, we zouden geen kerstplaatjes draaien.
1: Nee, dus?
0: Geval. Nou, Ride the Miles heeft er wel mee te maken, maar de volgt ook wel een klein beetje. Luister maar. Met kerst ben ik alleen.
1: Ah.
0: Ja, het is originele uitvoering.
1: Zielig.
0: Abba, and the day before you came.

0: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen en finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
2: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
3: Het is krap aan 11:30, Marita nu met het nieuws uit de regio.
4: Goedemorgen. Meppel krijgt volgend jaar twee verzinkbare openbare toiletten in de binnenstad. De zogenoemde urieliften zijn overdag niet zichtbaar en komen tijdens de uitgangsuren omhoog. De gemeente wil daarmee de overlast door wildplassen tijdens uitgaansnachten terugdringen. De toiletten komen op de Groenmarkt en bij de Prinsengracht. En die locaties zijn gekozen op basis van een proef met tijdelijke toiletvoorzieningen. Vanmorgen is vanuit Drenthe de allereerste waterstoftruck vertrokken. Met aan boord in ieder geval Henk Slabbekoorn van de provincie Drenthe. Met de rit wil hij laten zien wat er al mogelijk is op het gebied van rijden op waterstof. Het zou namelijk een mooie aanvulling kunnen zijn op het elektrisch rijden, zegt Slabbekoorn.
5: We komen al stroomtekort en zowel om terug te geven aan het net om er vanaf te halen. Dus we hebben nog veel meer dingen nodig. En ja, wij denken echt als provincie met het aanmaken van waterstof, dat is groen, dat is duurzaam. En met name voor het grote transport en de industrie kan dat heel goed werken.
4: En als alles goed gaat, dan komt de waterstoftruck woensdagavond aan in Barcelona. En hondenbezitters uit Havelten zijn boos, want de huidige hondenloslooproute op het Holtingerveld gaat verdwijnen. Honden zouden kwetsbare natuur nog verder onder druk zetten, wat volgens terreinbeheerders en overheden niet wenselijk is. Als er een nieuw losloopgebied is ingericht, dan sluit de loslooproute van het Holtingerveld. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
3: Dankjewel, Marita. En voor het weer is hier Hans Nieuws.
6: Dankzij inwerking van hoge druk is het na een kletsnat weekend vandaag droog en vriendelijker, met ruimte voor de zon en slechts een zwakke zuidelijke wind. Vanmiddag is het een graad of 16.

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
6: Geeft ruimte.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.

0: Hier is de Rijksradiodistributiedienst met het programma verzorgd door de OPMC, de omroep van het Provinciaal Militair Commissariaat.
1: Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
2: Radio Drenthe 90.8.
3: Ja, iedere maandagochtend staan we stil bij 80 jaar geschiedenis van de regionale omroep in het noorden. Onder andere natuurlijk door het laten horen van oude audiofragmenten. En ook de bijbehorende verhalen en wekelijks worden die verzameld door oud-collega Sjoerd Loijga. Sjoerd, een hele goede morgen.
4: Ja, goedemorgen. Als ik zeg Hollebomenbos, hè, Drents Dictee. Of bijvoorbeeld Opmaat, dan zeg jij
3: Herma Stroet.

0: al als een heel erg jonge Hernaut is.
1: Ja, ik denk dat ze nog tiener was zelfs. En dus ook zangeres, de bekende radiopresentatrice Herma Stroetinga. Voluit Herma Platje Stroetinga. Geboren 15 september 1943, midden in de oorlog. En in 2019, op 75-jarige leeftijd, eigenlijk veel te jong overleden. Hier hoorde je haar een kort liedje zingen. Dat is ooit gebruikt bij de boekenrubriek van de regionale omroep. Dan hebben we het over de jaren 60. Het eigenlijke beroep van Herma, dat was eigenlijk helemaal niks met radio te maken, dat ze was kleuterleidster. Ja, nou, die onderwijsachtergrond die vormt ook wel een perfecte brug naar haar vroege radiowerk. Juist vanuit haar eigen klaslokaal namelijk begint ze met het voorlezen van Drentse kinderverhalen. Dat legt de basis voor haar latere succesvolle kinderprogramma's op de Rodo. Radio Noord, Radio Drenthe, overal komt ze terug met stemmetjes en kinderprogramma's. Laten we eens beginnen in 1967.
2: Wie gewoon nou eens kijken houdt er in Drenthe hier uit. En door hem nou over naar de kleuterschool in Roden, door juf Herma met de kinderen aan Sinterklaasfeest vieren is.
3: Een winkeltje. Een poppenkast.
4: Petje en Anneke stun voor het glas. Ze drukken hun kleine neusjes plat tegen de roeten om toch maar zo wit mogelijk de duistere straat in te kunnen kijken. Zie jij al wat, Bertje? Vroeg Anneke.
5: Nee,
4: zei Bertje. En ja, hoor. Door stapte een mooie, glimde auto voor het huis. En dooruit stapten Sinterklaas en Zwarte Piet.
5: Mam! Mam! Mama, daar komt Sinterklaas aan!
0: Herma Stroetinga, die wordt ook wel door velen gezien toch als de beste Drentstalige voorlezer van onze provincie ooit, hè? Bijzondere fragment, je zegt er al 1967. Is ze dan ook al in dienst bij de omroep?
1: Nou, ze begint haar indrukwekkende carrière al in 1963. 19 jaar is ze dan. Niet alleen trouwens als voorlezer, zoals ze dan direct al genoemd wordt, maar ook als presentatrice van heel veel verschillende programma's.
4: Tot zover nee zijn informatie op Drenthe. Wieter hebben drie reportages voor je. Hitjo D. Schut was in Westerbork en in Dunden bij jubilerende verenigings. En Geesje Been praat met de groep Hydra over hun lesterplatensucces, Als het gras, enzovoort. Maar eerst even muziek.
0: Een mooie, beruchte meezinger in dit geval. En toch hoor je Herma hier als een keurige, brave mevrouw presenteren. Het woord kont, dat komt er volgens mij niet op radio, hè?
1: Nee. Helemaal niet. Hey, puntje, eigenlijk.
0: Ja. Herma, een beetje in de rol van de omroepster van dienst in dit geval. Wat voor programma's presenteert ze dan verder nog bij de voorloper van Radio Drenthe?
1: Nou, belangrijk programma, altijd al geweest op de regionale radio natuurlijk. De verzoekplaten, de felicitaties. Toen heette nog het programma Wij Feliciteert met een geweldige begintune.
4: Wij begint vanavond in Hooghalm. Dat is de woonplaats van het echtpoor G. Huizing en J. Huizing Dekker. En die bent overmorgen 24 jaar trouwd. En wel hun feliciteren wil is vanavond na 8 uur welkom in het Halerhoes. En onze 50 minuten zendtijd is bijna weer vol. Dus nemen wij afscheid van je tot dinsdagavond 20 voor 7. Bedankt voor het lusten en wens je fijne Pinksterdagen.

0: mooi fragment. En Sjoerd, even buiten de het hele gebeuren om. Die familie Huizing, daar heb ik dus jaren tegenover gewoond. Hè? Dus die ken ik.
1: nou, maar trouwens, zo ben jij toch ook begonnen met de regionale om? Met het verzoekplatenprogramma, het felicitatieprogramma tussen stoet en koffie.
0: Ja, klopt. En ik mocht dat toen van Herma overnemen. Die heeft me ingewerkt. Nou, oh, prachtig. Ja. Herma, ja. Een van de bekendste stemmen van het Drentse programma in de vorige eeuw. En we horen haar aan het begin ook al een beetje zingen. Is ze nou vaker ook als zangeres op bijvoorbeeld de Rono te horen geweest?
1: Jazeker. Vanaf 1960 bijvoorbeeld is ze actief in het Drentse en Groningse theater- en cabaretcircuit. Ze wordt misschien wel gezien als de eerste vrouwelijke cabaretière van Drenthe. Zo staat ze als zangeres tussen allemaal mannen van het radiocabaret De Bekkentrekker.
2: Het hele dorp, de prater van Morannegie de deur. Ze zegt, ik heb mooie benen en doorschoom ik mij niet veur. Maar als ik ze nachtsmiddags even met haar kuilen ga, dan roepen de kwajongens op

0: populariteiten. Mooi, Annegien, dat uit het programma van de Bekkentrekker. Een legendarische Drentse muziek- en cabaretgroep rond Peter van der Velde. Vlak na de Tweede Wereldoorlog wordt hij opgericht. En de groep die speelt ook een grote rol in de vroege Drentse streektaalcultuur. En blijft uiteindelijk toch actief tot zo'n beetje 1974.
1: Ja, met een complete avondvullend programma. Sketches, liedjes, conferences en dan in het Noord-Drentse. Nou, Herma is één de spelers van die groep. Ja, daar ontwikkelt ze vooral al die haar stemkunsten. In bijvoorbeeld al die kinderverhalen die ze later op de radio presenteert. Doen ze al die typetjes zelf. Niet alleen mannetjes, vrouwtjes, maar ook dieren. Iedereen geeft zijn stem. Het is zeg maar een soort hoorspel met maar één speler. Nou, het meest beroemde voorbeeld komt nu. De verhalen van het Holle Bomenbos. Het is inmiddels 1989. En Herma is ook bij de start van Radio Drenthe gelijk van de partij.
2: Aan de kant van de sloot in het Holle Bomenbos staat een groep vriendjes gezellig te kletsen.
3: Vorige week waren we nog op deze sloot aan schuiven lopen en moet nou toch eens kijken, zegt Kabouter Pim. Ja, nou ligt iets wel in 100 stukjes. Zunde, hè? Barre zunde, Slompie, meent Konijntje Snuffel. Ja, zunde. Helemaal geen zunde. Ik hou niet van ijs. Hecht Ippie Igelswien.
4: Ik wa. Als je op zo'n stuk ijs springt, jongens, dan kun je er hartstikke goed met varen, denk ik. Hé, zullen wij dat eens doen?
5: Spelen op ijs, schatsen, is levensgevaarlijk. Doe dat dus nooit weer. En dat geldt natuurlijk ook voor de anderen, hè?
2: Na deze waarschuwing vliegt Ricky Reiger Snuffel naar zijn lekkere, warme konijnenholletje.
0: 1989, het beroemde kinderverhaal, het Holle Bomenbos. Vanaf de start van Radio Drenthe blijkt wel uiteindelijk hoe veelzijdig Herma is, hè?
1: Ja, ik vind het mooi, die boodschap ook die in dit verhaal weer zat. Hè? Je moest als kind ook niet op die schotsen gaan spelen.
0: Nee.
1: Ja, ze heeft tot haar overlijden zoveel verschillende programma's gepresenteerd, geproduceerd, maar ook geregisseerd. Nou, ik heb een poging gewaagd in een montage om dat naar voren te brengen.

0: Emma Stoetinga presenteert de beste voornemens.
1: Ik wou dat ik nou reden kun, zoals ik vroeger deed. Ik snutterend bij mijn moeke steun en heur mijn zeerte zee.
2: Wat is dit een mooi gedicht?
1: Leuke dingen voor de mensen. Het verzoekprogramma met voor elk wat wils op zaterdagmiddag van 2 tot 3. Het Drents Dicté.
3: De jaarlijkse test uit Drents op goed schrift.
1: En nou druk je op start. Zo. En nou moet ik dus wachten op een piepje. Dat was dus het piepje.
4: Wat wij mooi vindt. Herma Stroetinga en Jan Teijink.
0: Tussen lunch en kerstdiner. Met Herma Stroetinga en Aldo

0: Opwacht, het muzikale begin van de zondagmorgen op Radio Drenthe. Presentatie Herma Stroetinga.
1: Laatste, de bekende tonen van inderdaad het programma Opmaat. Nu heb ik ooit gehoord dat ze zo met de omroep begaan was. Dat dit programma bijvoorbeeld, zelfs toen ze al ernstig ziek was, toch bleef presenteren. Technici die komen dan in 2019 tijdens haar laatste levensmaanden bij haar thuis in Paterswolde om daar de uitzending op te nemen.
2: Ja, dat klopt. Hier is een fragment uit die periode. Herma begint Opmaat altijd met een spreuk, zeg maar een soort oude wijsheid. Maar mede gezien haar ziekte is deze tekst wel wat dubbel.
3: Wat je vandaag doen wilt, kun je soms beter morgen doen.

0: een heel goede merk.
1: Ja.
2: Ja, dat is inderdaad heel dubbel. Mooi. Ja. Herma Stoetega en ook de collega's die ik hier vanochtend erover sprak, iedereen in het pand. Zo'n lief mens en ook een enorm prettig mens om mee te werken, hè?
3: Ja, kortom, ja, geweldige vrouw. En niet onbelangrijk, humoristisch. Dat was ze zeker ook. Het klinkt wel heel serieus, hè? Dat hoorde je nu ook al in die fragmenten. Keurig op de radio. Maar je kan ook geweldig met haar lachen. Zeker de technici van Radio Drenthe. Die hebben echt een hele speciale band met haar. Die technici die bewaren ook nog wel eens wat. Dat was er niet altijd de bedoeling dat het bewaard bleef. Maar goed, hier is een fragment van Herma achter de schermen.
0: Dit was Beatrice, en dan weet ik niet hoe ze meer heet. Want is dat niet in mijn draadboek? Hoe heet ze ook? Fodor, geloof ik niet. Fodor. Ik wist net nog. Oh, ze zong een wiegelied van Brahms, Beethoven. Oh, kijk. Wacht even, ik neem even een slokje water. Dan heb ik mijn verstand bij. Van de Russische componist, hoe heet die man ook? Peter Iljitsch Tchaikovsky. Vreselijk. Ah, oh, daar val je toch bij in slaap. Dit was weer vandaag op maat. Maakt de technicus Arjen Talsma en Anton Verweijen en Mirjam Oele en Martin Fuller en Bart de Nes en Maarten Kaspers en Meralda Smit en Jan Bolding en Björn Brouwer en Herma Stroetinga. Graag tot allemaal.
2: Ah, mooi. Sowieso al die namen van alle.

0: Ja, en dan weet je, volgende week. Oh, dan gaat het om bollen op de Zuidlaardermarkt. Wat ik daar allemaal voor fragmenten van gevonden heb, kan ik nog niet zo over verklappen. Maar het wordt leuk. Volgende week.
1: Goed, we spreken elkaar dan weer. Fijne week, Sjoerd. Hoi.
0: Tot volgende week.

jaren 80. Een aantal dikke hits, waaronder deze She Drives Me Crazy van de Fine Young Cannibals. En kijk even naar de klok. Het is 11:06, oftewel het einde van deze maandagsaflevering van Koffie en Keuvel hier op Radio Rente. Straks veel plezier met Anouk en morgenochtend om 9:00 ben ik er weer. Tot slot Candy, Robbie Williams.

Wij zijn de rampenzender voor Drenthe. Deze hele week geven we noodradio's weg, zodat je altijd op de hoogte bent tijdens een ramp. Hoor jij deze week dit luchtalarm op Radio Drenthe?

0: naar de studio via 0592-3311-88. En maak kans op een noodradio. Radio Drenthe. Altijd in de buurt.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
2: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
3: Profiteer tijdens de oktober woonmaand de hele maand van leuke aanbiedingen. En maak kennis met de nieuwe collectie bij Joldersma Wonen. Joldersma Wonen in Schonebeek. De meest complete woonwinkel in uw regio. Kijk ook op joldersma-wonen.nl.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: Late night shopping in designer outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: maar 20 minuten van Enschede.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk24.nl.
3: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
5: Gisteren met het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de etels en gal en gal. Verder kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. In Nijmegen is een passagier van een lijnbus vanochtend gewond geraakt toen het voertuig werd geraakt door een kraanwagen. Die verloor de ballast aan de zijkant, remde af en ramde de bus. Het voertuig raakte aan de achterkant behoorlijk beschadigd. De andere passagiers raakten niet gewond. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over. De metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestond sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen. Ook raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyad schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven. Honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Het weer eerst nog zonnig, maar in de loop van de middag meer bewolking. Het blijft droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer met zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Hey Remon!
11: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Hey Remon!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Radio Drenthe.
3: Anouk in de middag.
4: Met Anouk Middel.

0: Leuk dat je luistert.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Op deze eerste maandag van de herfstvakantie. Want dat is het, hè, Milko?
3: Ja, absoluut, herfstvakantie, dat is het. Het is wel lekker weer voor zo'n herfstvakantiedagje, vind je niet?
0: Mazzeltje gewoon.
3: Oh.
0: Vandaag gewoon stralend.
3: Ja.
0: Of dat een beetje zo doorzet, dat horen we graag van weerman Hans Nienhuis. Even na 12:30 dan ga ik met hem bellen. Maar voor de rest, ja, scholen zijn dicht bij ons in de provincie. Mensen die zijn met vakantie. Daar duiken we nog even in vanmiddag trouwens. Jij houdt al het nieuws in de gaten. Ook wat gebeurt op deze maandag hier in Drenthe?
3: Het is herfstvakantie. Nee, Nee, er komen nieuwe toiletten in Meppel per 2027. Twee verzinkbare openbare toiletten. Waar die gaan komen, dat hoor je straks om 12:30 in het bulletin met het regionieuws.
0: Hartstikke goed. En al het nieuws vind je natuurlijk ook in de app van RTV Drenthe en op de website rtvdrenthe.nl. Wat gaan we vanmiddag nog meer allemaal doen? Nou, we hebben deze hele week een bijzondere actie waarbij we noodradio's weggeven. En daar is wat om te doen, want de telefoon heeft nog niet stilgestaan. En terwijl wij dit zeggen, gaat de telefoon ook weer. Maar daar komen we zo meteen op terug.
3: Nou.
0: Maar die zijn er te winnen deze hele week op Radio Drenthe. En dat is een hartstikke handig ding. Met een lampje en zonder collectoren. En nou ja, laat je
3: alles
0: lekker
3: bijpraten. Erop in de raad.
0: Ja, nou, ontzettend handig gewoon om te hebben. Verder ga ik bellen met Hans. Hans is fotograaf in Sleen. En misschien heb je wel eens foto's van Hans voorbij zien komen. Nou ja, als je regelmatig TV Drenthe kijkt, dan ongetwijfeld. Maar ook op RTL en op SBS. En op, nou ja, er is in ieder geval nieuws rondom Hans. Want Hans heeft een prachtige winnende foto gemaakt ergens. Die foto gaan we natuurlijk ook laten zien op Dag TV. Dus als je TV Drenthe rond, nou wat zal het zijn dat ik hem ga bellen? Rond 14:15 ongeveer. Dan kan ik hem ook even laten zien. En anders wil hij hem vast wel beschrijven. We gaan weer slingeren aan het rad. Het rad dat gevuld is met liedjes rondom een bepaald thema. Wat dat thema is, hoor je straks. Ingrid schakelt de hulplijn in van Radio Drenthe. Ingrid die werkt bij de gemeente De Wolde. En daar zoeken ze vrijwilligers voor mensen die thuis wat lastiger hebben. Hoor je meer over. En als jij ook eens een oproepje wilt doen in die hulplijn, dat kan hoor. We hebben een speciaal mailadres. hulplijn@rtvdrenthe.nl. Kan je altijd een mailtje naartoe sturen. En dan maken we even een afspraak. Maar volgens mij zit de hele week deze week al vol, toch?
3: Of deze week hebben we rond, maar volgende week is er nog wel een plekje vrij volgens mij.
0: Hè? Ja. Dus als je een oproepje wilt doen op Radio Drenthe, kan je ook altijd trouwens even bellen of een appje sturen, dan regelen we wat. 0592 33 11 88. Dit is Bert Camping op Radio Drenthe.

0: Dusty Springfield en In Private. Ja, we hadden het er net al over. En er zijn al twee weggegeven, die noodradio's. Jij hebt eentje naast je liggen.
1: Ja, ik heb er eentje staan.
0: Geven we de hele week weg hier op Radio Drenthe. Kan je me even beschrijven, hoe ziet het eruit?
1: Ja, het is een prachtig zwart kastje. Een radio met uitklapbare antenne. Bovenop zit een prachtig zonnepaneeltje eigenlijk. Waardoor je met mooie dagen, dat die ook werkt. Er zit een zaklamp om. Die kan ook aan. Even kijken, ik schijn hier even zo in de camera. Oh, we hebben een mooie zaklamp erbij. Ja. Dus, en natuurlijk die noodradio. En zo'n slingeraar, hè? Hier.
0: Ja.
1: Ja, hè, als er geen zonlicht is. Dus wat dat betreft, je moet het hebben in geval van nood.
0: Ja, en daar geven wij 4 van op een dag weg. En hoe maak je er nou kans op? Nou, er is enige verwarring. Want net even voor 12 bleef die telefoon maar gaan en gaan. En wat was namelijk het geval? We hebben geroepen, je kan naar de studio bellen als je het luchtalarm hoort. Hè? De sirene, gewoon alarmsirene. Als je die voorbij hoort komen op de radio, bel dan naar de uitzending. En dan de zoveelste beller, die krijgt dan die noodradio. Maar dan liet Wim net een promo horen van, nou, deze week maak je kans op een noodradio. En dan zit datzelfde alarm erin.
1: Precies. En dat, ja, dat werkt toch wel wat verwarrend. Kan je je ook wel voorstellen. Die schuld nemen wij op ons. Maar die telt dan niet.
0: Nee.
1: Dus in de reclameblokken hoor je daar dat alarm voorbij komen. Niet bellen.
0: Nee. Ja, het is enigszins verwarrend. Maar goed, ergens tussen nu en 3 uur laat ik dus het luchtalarm horen. Als jij hem hoort, bel dan naar de studio. 0592 3311 88. Appjes doen niet mee. Het is echt bellen naar de studio. En hoeveelste bellen zullen we nemen dan?
1: Oeh, mijn geluksgetal is 4. Ben je daarmee akkoord?
0: Ja, helemaal goed. Okay. De 4e bellen. Als je het luchtalarm hoort en kans wil maken op een noodradio hier bij RTV Drenthe, 0592 3311 88.

0: Buckshot Lavang en Another Day.
1: Maak kans op een noodradio.
0: Hij klonk, hè?
2: Ik heb hem gehoord.
0: Het luchtalarm klonk en dus staan de lijnen rood gloeiend. En ook dan hadden wij gezegd, nemen wij de vierde beller. 1, 2, 3, 4. Wie heb ik aan de lijn? Goedemiddag met een ook.
3: Even Dordwijn.
0: Nou, goedemiddag.
3: Ja, ik heb het in de gaten.
0: Ah, wat goed!
3: Ja.
0: Nummer 4 ben je. Wat goed, wat scherp van jou. Zat je er helemaal op?
3: Ja, ik zat er helemaal op. Ik had de telefoon naast me liggen, waar met eten.
0: Ja.
3: En een kwestie van 2 keer een knopje indrukken en dat was. Ik denk, ik ben vast te laat, maar dat ging goed.
0: Nee, je was de 4e. Hartstikke goed. Waar ben je vandaan, Evert?
3: Hasselte.
0: Uit Hasselte. En jullie zaten lekker aan de lunch. Wat lag er op je bord vandaag?
3: Gebakken heerappeltjes met een stukje vlees en wat boontjes uit eigen tuin.
0: Oh, lekker. Gewoon al aan de warme hap gewoon.
3: Ja hoor, lekker. Ja,
0: lekker.
3: Ja, altijd tussen de middag.
0: Ah, mooi man. Hé, Evert, had je al zo'n radio of niet?
3: Nee.
0: Nee?
3: Nee.
0: Nou, dan heb je hem nu. Blijf even aan de lijn, dan krijg je Milko en hij vertelt je hoe je die zo snel mogelijk thuis krijgt. Dan kan je gauw weer verder aan je bordje.
3: Ja, doe ik, ja. En succes verder met de uitzending.
0: Jojo, doei.
3: Groetjes, doei.
0: Het ging snel vandaag. René heeft er ook eentje liggen, zo'n noodradio. Als je dus ergens nog weer een alarm voorbij hoort komen, bel dan snel naar de studio en dan maak je de kans op. Hij ging nu dus naar Evert in Gasselte. Dit is Danny Vera op Radio Drenthe. Een rollercoaster.

0: sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit bessen en assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Collegium Vocale Drenthe zingt Bach en Barok. Zondag 8 november om 5 uur in de Goede Herderkerk Hogeveen. Voor info en tickets collegiumvocaledrenthe.nl/kaartverkoop.
4: Bijna 12:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
5: Goedemiddag. Een 23-jarige man uit de gemeente De Wolde is met te veel alcohol in zijn bloed in een bestelbus tegen de zijkant van de brug in Iffelten gereden. Het gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag op de Anserweg. Zowel de auto als de brug die raakten beschadigd bij het eenzijdig ongeluk. De bestuurder die bleef ongedeerd. Bij de alcoholtest blies de man 4,5 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol. De politie die heeft hem een bekeuring gegeven voor het rijden onder invloed en ook een rijverbod opgelegd. Meppel die krijgt in 2027 2 verzinkbare openbare toiletten in de binnenstad. De zogenoemde urieliften die zijn overdag niet zichtbaar en komen tijdens de uitgaansuren omhoog. De gemeente die wil daarmee de overlast door wildplassen tijdens uitgaansnachten terugdringen. De toiletten die komen op de Groenmarkt bij de Prinsengracht. En de locaties zijn gekozen op basis van een proef met de tijdelijke toiletvoorzieningen. En vanmorgen is vanuit Drenthe de allereerste waterstoftruck vertrokken. Met aan boord in ieder geval Henk Slappekoorn van de provincie Drenthe. Met de rit wil hij laten zien wat er al mogelijk is op het gebied van rijden op waterstof. Er zou namelijk een mooie aanvulling kunnen zijn op het elektrisch rijden.
6: We komen al stroomtekort en zowel om terug te geven aan het net, om er vanaf te halen. Dus we hebben nog veel meer dingen nodig. En ja, wij denken echt als provincie met het aanmaken van waterstof, dat is groen, dat is duurzaam. En met name voor het grote transport en de industrie kan dat heel goed werken.
5: Dat is Henk Slappekoorn van de provincie Drenthe. En als alles goed gaat, dan komt de waterstoftruck woensdagavond aan in Barcelona. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
4: Milko, dankjewel. Gaan we even kijken wat we qua weer kunnen verwachten. Hans Nienhuis, onze weerman van vandaag. Goedemiddag.
7: Mooi Anouk, goedemiddag.
4: Oh, wat een lekker zonnetje.
7: Ja, cadeautje weer als je naar buiten kijkt, hè. Kijk, eigenlijk mogen we er helemaal niet zo op rekenen. Maar als je nu naar buiten kijkt, denk je van we zijn weer terug naar waar we gebleven waren.
4: Ja.
7: Ja, vorige week was het natuurlijk ook zo fraai weer. En het ziet er voor deze week ook helemaal niet verkeerd uit. Dus het weekend en vrijdag waren echt 3 dagen die behoorlijk afweken. Met die noord- en noordwestelijke winden, die buien en die flinke plens regen. Maar dat lijkt voorlopig weer even voorbij te zijn, want veel neerslag zit er niet in de 10-daagse.
4: Maar dit stralende zonnetje houden we de hele dag ook.
7: Vandaag nog wel, hoewel we later vandaag zo richting de avond zien we dat er wat hoge bewolking aankomt vanuit het westen. En dat is wel de voorbode voor 1 wat mindere dag die ons te wachten staat. En dat is de dag van morgen. Het wordt heus niet zo dramatisch als het weekend, maar morgen gaat wel tijdelijk de zon er even uit het weerbeeld. Dus vandaag even die zon op je gezicht en woensdag komt hij ook weer terug. Maar tussendoor ben je hem 1 dag kwijt, dus het gaat op en af.
4: Mm-hmm.
7: Nou, vanavond neemt die bewolking toe, het sluit zich uiteindelijk en het koelt vannacht af naar een graad of 7. Nou, misschien net 6 op de koudste plekken. Maar dan begint het geleidelijk aan wat te sputteren en met een paar hele lichte buien wat te regenen vanuit het westen. En morgenochtend dan hebben we dus geen zon, een grijze hemel en af en toe is wat gespatter bij een matige zuidelijke wind. Nou, stel zo dat die zuidenwind vrij milde lucht aanvoert. Het wordt morgen ruim 17 graden, dus nog een graad warmer dan vandaag, ondanks dat er geen zon bij is. Kijk, dan kom je toch verder in het najaar. Die zon heeft steeds minder te vertellen, luchtmassa's worden steeds dominanter en uiteindelijk, als je midden in de winter zit, dan wordt alles bepaald door de luchtmassatemperatuur en niet door de zon. Geleidelijk kruipen we alweer die richting op. Nou, morgen dus een matige dag qua weerbeeld, maar een fijne temperatuur. Maar dat frontensysteem waar we morgen die lichte neerslag aan danken, trekt ook weer weg. Woensdag denkt dat hoge drukgebied van ik had andere plannen. En dat gaat gebeuren, want de druk gaat weer verder omhoog. De wind draait terug naar het zuiden toe. En woensdag hebben we een mix van zon en bewolking. Geen neerslag meer en dan wordt het opnieuw een graad of 17. En ook op donderdag zie ik 17 tot bijna 18 graden in de verwachting staan. Opnieuw de mix van zon en bewolking. Wat hoge wolken, wat stapelwolken, maar het blijft helemaal droog. En er is maar weinig wind, dus windkracht 2 ongeveer. Dus woensdag en donderdag een mooi vriendelijk beeld. Uiteindelijk op vrijdag zien we nog steeds een temperatuur van 17 graden. Maar dan komt er toch wel weer wat verandering aan. Het hoge drukgebied houdt het niet heel lang vol op die plek. Er komt een nieuwe boven Engeland te liggen. En dat is een positie die wel gaat zorgen voor redelijk droog weer in het weekend en daarna. Als er wat neerslag valt, is het op vrijdag of begin van zaterdag een spatje. Maar ook noordelijke winden. En die gaan wat koelere lucht meebrengen. Het blijft dus wel droog en stabiel. Maar de temperatuur zet vanaf het weekend een stap terug en gaat naar een graad of 14 overdag, een graad of 6 in de nachten en misschien weer wat nevel en mist.
4: Ja, maar we gaan genieten van deze herfstvakantiedagen. Dat is mooi gepland over van moedertje natuur dan.
7: Ja, hij valt weer precies goed, hè?
4: Ja.
7: Lekker is dit.
4: Hey Hans, dankjewel en fijne dag, hè?
7: Hetzelfde.
4: Hoi. Ik ga zo meteen contact zoeken met Aaldert. Aaldert is op Tjak en ik denk dat hij wel een koekje bij de thee krijgt zometeen.
8: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
10: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
11: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
11: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
12: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
13: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.

0: Wat is jouw favoriete manier om te ontspannen?
1: De sauna.
0: Radio Drenthe gaat het regelen.
1: Oh, heerlijk. Genieten dit.
0: Ook toe aan ontspanning? Volgende week maak je kans op sauna tegoed.
1: Luister elke dag, speel mee en win.
0: Heerlijk ontspannen. Met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt. Oh, ik blijf nog even liggen hier.

0: luisteren van Van Dikhout op Radio Drenthe. Te veel is niet genoeg.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Hij komt op heel veel plekken op zo'n dag dat hij op Chuck is op Radio Drenthe. Waar ben je nu trouwens, Aldert?
3: Nou, in ieder geval op een plek Anouk, waar je eigenlijk over het algemeen niet al te vaak zult moeten wezen. Dit is de begraafplaats De Boskamp in Assen. Wat een hele mooie begraafplaats trouwens. Een hele parkachtige omgeving. Roemopzet allemaal. En midden op die begraafplaats, daar zit het zogenaamde columbarium. Dat is een groot achthoekig gebouw. En daar aan vast zit, en dat is nou het theehuis. En dan vraag ik even aan Hanneke Nienhuis hoe dat precies zit. Hanneke, mooi.
4: Goedemiddag.
3: Want jullie hadden hier afgelopen weekend ja, toch een feestje, hè, op de begraafplaats.
4: Wij hadden een heel mooi feest afgelopen zaterdag. Ja. Met vrijwilligers, met gasten. Ja. En we vierden het 10-jarig jubileum van Theehuis De Boskamp.
3: Ja. En dat is een gebouw dus wat achter het columbarium staat. Dat columbarium, ja, wat is eigenlijk een columbarium?
4: Vroeger werd dat gebruikt waar diensten gehouden werden. Nu is het nog in gebruik als ruimte om een urn neer te zetten.
3: Oh ja. Oké. Okay. Ja, ja. En dat theehuis wat er dus achter zit, ja, dat is ook vast niet oorspronkelijk gebouwd als theehuis.
4: Nee, dat werd gebruikt als opbaarruimte. Maar toen de diensten hier niet meer gehouden werden en de ruimte ook niet meer gebruikt als opbaarruimte, toen werd het helaas een rommelhok.
3: Ja, ja.
4: Waar de opslag was van allerlei spullen. Zo is dat eigenlijk ontstaan.
3: Ja, op een gegeven moment werd het voor jullie een soort van ontmoetingsruimte. Dat is dus 10 jaar geleden nou?
4: Nou, al veel eerder. Het was het plan is geopperd om hier op de begraafplaats een theehuis te creëren.
3: Ja.
4: Om mensen de gelegenheid te geven om in alle rust een kopje thee, koffie te drinken. Maar ook om lotgenoten te ontmoeten, om herinneringen te delen. Maar ook ervaringen hoe het is om een dierbare te verliezen.
3: Ja, ja. Ja.
4: En dat heeft een hele lange weg gehad om tot oktober 2016 te komen. Het is een lange weg geweest van het oprichten van de stichting, maar ook het zoeken naar sponsoren, regelgeving.
3: Ja.
4: Een ruimte te creëren vanuit een hele rommelhok. Was het een hele klus om dit zo mooi te realiseren.
3: En nou heb je dus al 10 jaar een soort van, ik zeg al, ja, een theehuis dus. Ja. Maar is die hier ook zo open? Is die een zondag van 1 tot 4?
4: Ja.
3: Met andere woorden, door de week is het gewoon dicht?
4: Ja, door de week is die dicht. Eerst in het begin was
3: loopt even langs de tafel, lopen we hier even naartoe, lopen we even naar binnen in het theehuis. Een soort van ontmoetingsruimte, een keuken die en een soort van stamtafel, zou je kunnen zeggen.
4: Ja, de stamtafel wordt ook zeker gebruikt als stamtafel.
3: Ja.
4: We hebben de laatste periode, zijn er ook mensen die eigenlijk heel regelmatig en sommigen bijna iedere zondag hier komen voor een kopje koffie, een kopje thee, een fris drankje. En die hebben elkaar hier ontmoet. Daar zijn vriendschappen uit ontstaan. En dat is gewoon heel fijn om voor ons als vrijwilligers. Het is natuurlijk een stichting die gerund wordt helemaal door vrijwilligers.
3: Ja.
4: Om die mensen de gelegenheid te geven om elkaar te ontmoeten.
3: Ja.
4: En wij als vrijwilligers zijn ervoor om een kopje thee aan te bieden, een kopje koffie, maar vooral ook een luisterend oor.
3: Ja, ja, ja, ja.
4: Dat is heel erg belangrijk.
3: Het soort over het algemeen neem ik dan maar aan Hanneke Meijsenwezen, die als je hier een dierbare bent verloren, misschien wat verder verleden al.
4: Nou, ook ja, in het verleden wel, maar ook zeker korte tijd.
3: Ja.
4: Bijvoorbeeld iemand is, dat is nog maar een half jaar geleden, sprak ik een mevrouw. En dat was nog maar een half jaar geleden.
3: Ja.
4: En ja, dan loop je hier toch wel een beetje, soms een beetje verloren rond. Nu is het natuurlijk prachtig weer. Maar ja, als het waait en het is regen en het is koud, dan is dat gewoon heel fijn om hier even naar binnen te lopen voor een kopje thee.
3: Ja.
4: Of koffie.
3: Dan ben je natuurlijk wel meer ontmoetingsruimtes, hè, waar mensen een lustend oor kunt kriegen, et cetera. Maar dat
4: zeker
3: op een begraafplaats is wel heel bijzonder volgens mij. Ben je er enig in Drenthe? Heb je enig idee?
4: Nee, volgens mij in Drenthe weet ik eigenlijk niet precies. Ik weet zeker dat in Groningen op de Selwerderhof, daar is ook een theehuis.
3: Ja.
4: En in Emmen ben ik niet helemaal zeker van.
3: Nee, okay.
4: Nee, had ik even naar moeten zoeken.
3: Nee, okay. In hoeverre wordt er gebruik van gemaakt? Op een zondagmiddag is het dan open van 1 tot 4.
4: Ja.
3: Hoeveel mensen zit die dan gemiddeld?
4: Dat is heel wisselend. Soms zijn er 3. En soms zijn er 15 of 16.
1: Zo.
4: Ja, ja. En soms is het ook zo dat mensen die bijvoorbeeld door een jubileum, dat is niet het juiste woord natuurlijk, maar een dierbare herinneren, vragen dan ook wel eens of ze door de week hier een kopje koffie en thee
1: een bepaalde periode leden is. Bijvoorbeeld.
4: Ja, of dat het een jaar geleden is, hoe dan ook. Ja. En dan vragen ze wel eens even of ze hier even een kopje thee of koffie kunnen komen drinken. Ja. Dat kan, die mogelijkheid is er wel, maar we zijn een theehuis, een stichting. Het is geen, we vragen dan een gift.
1: Ja, oké.
4: Okay. Ja, maar dan is alleen echt in, dat gebeurt een paar keer per jaar gebeurt dat. Ja.
3: Ja, en toch, ik zeg al, een feestje op begraafplaats is niet alledaags, los, maar toch was het hier afgelopen weekend toch wel een beetje een feest hier. Hoeveel mensen waren hier toen bij dat feest?
4: Nou, wij denken ongeveer 60 mensen.
3: Toch?
4: Ja.
3: Zo?
4: Ja, ja, we hadden naar buiten een tent opgezet vanwege de weersverwachtingen die toch wel redelijk niet zo gunstig waren.
1: Nee.
4: En vervolgens was er een mooi programma met een toespraak van Petra de Kruijf, onze voorzitter.
1: Oh ja.
4: En daarna hadden we prachtige harpmuziek. En vervolgens was Anneke Freulich heeft een toespraak gehouden. Dat was eigenlijk de mevrouw die een beetje ook de aanzet heeft gegeven tot de oprichting van het theehuis. Ja. Zij kwam in gesprek met Petra. En eigenlijk was dat na afloop van Alom Gedenken. Want dat hebben we altijd op de laatste zondag van oktober. Dat is dit jaar 25 oktober.
1: Alle zielen, alle heiligen komt er wel.
4: Maar wij noemen het hier op de begraafplaats Alom Gedenken. Ja. En dan vervult theehuis ook een grote rol in die middag. En

0: binnen. Je hoeft niks. Een luisterend oor kunnen we bieden. Ja. Wil je wel vertellen? Mag ook, want dat gebeurt ook. Er wordt ook heel veel gedeeld, ook aan ons als vrijwilligers. Dus het is een prachtige plek om, ook als het koud en nat is, dan kun je lekker binnen zitten. En in de winter, in de zomer hebben we hier een terras voor.
1: Goed, het tegen is dus op de begraafplaats, de Boskamp in Assen. Elke zondagmiddag, zomer en winter, Hanneke? Zomer en winter,
0: ja, iedere zondagmiddag van 1 tot 4, van harte welkom.
1: Nou, de afgelopen 10 jaar en zeker ook de komende 10 jaar.
2: Altijd, dankjewel.
3: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
2: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hoogeveen en finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
7: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: maar 20 minuten van Enschede.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en de app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. Ook de winkels van Albert Heijn en Delhaize in België zijn getroffen door de storing. De economen Robert Hall en Michael Woodford hebben de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Ze krijgen de prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met deze methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen bijvoorbeeld worden afgevlakt. Vorig jaar ging de prijs naar 3 onderzoekers op het gebied van bedrijfsinnovatie. De VS waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om extra voorzichtig te zijn bij vluchten boven of naar Saoedi-Arabië. Ook het Verenigd Koninkrijk wijst op de risico's en raadt Britse burgers aan om alleen voor noodzakelijke reizen naar Saoedi-Arabië te gaan. Houthi-rebellen vielen dit weekend de luchthaven van Riyadh aan. KLM en Lufthansa vliegen op dit moment niet naar Riyadh. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen tussen Arnhem en Zutphen varen. Dat kon sinds 25 november, september niet meer vanwege de lage waterstand. En daardoor was het water te ondiep om veilig verkeer in twee richtingen te kunnen garanderen, zegt Rijkswaterstaat. Dan het weer, eerst nog zonnig, maar in de loop van deze middag meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
10: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
9: Nu bij Dirk, WC-kuip. Diverse varianten, 1,89.
10: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
1: Radio Drenthe.
0: Anouk in de middag.
1: Met Anouk Middel.

een of andere manier. Ach, ik vind het zo'n stuiterplaat. Tracy Ullman en Breakaway. Het is even over ene en de hulplijn is weer geopend. Ik ga zo meteen bellen met Ingrid. Ingrid Kamminga, die stuurde ons een berichtje. Of ze een oproepje kan doen. Natuurlijk, dus die ga ik zo meteen bellen. Kan jij ook altijd doen, hè? Mailtje sturen naar hulplijn@rtvdrenthe.nl.

0: Losing Texas van Ella Langley.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
3: Ingrid Kamminga, een hele goede middag.
4: Goedemiddag, Anouk.
3: Hallo. Jij werkt bij de gemeente De Wolde. Wat doe jij daar?
4: Nou, ik werk niet bij de gemeente De Wolde. Ik werk bij Welzijn De Wolde in Zuid-Wolde.
3: Dat is heel wat anders.
4: Dat is wat anders, ja.
3: Wat doe je bij Welzijn De Wolde?
4: Nou, ik ben onder andere coördinator van de vrijwillige thuisondersteuning, de VTO. En dat, daar zitten 40 vrijwilligers. En deze bezoeken minimaal 1 en sommige zelfs 3 bewoners om aan de hulpvraag te kunnen voldoen. Maar die toenemende vragen van onze bewoners, die loopt zo op dat ik eigenlijk dringend op zoek ben naar meer vrijwilligers.
3: Ja, wat zijn die vragen?
4: Nou, de vragen zijn onder andere dat mensen eenzaam zijn en die willen iemand thuis ontvangen voor gewoon een gezellig praatje onder het genot van een kopje koffie of thee. Of samen een stukje wandelen, wat fietsen, een spelletje doen, boodschappen doen. Maar dit verschilt natuurlijk per inwoner, hè, de vraag.
3: Mm-hmm.
4: En, maar als je mantelzorger bent van je partner, wat natuurlijk ook heel belangrijk is, en je wil eens een keertje weg, dan willen ze ook graag dat er een vrijwilliger op dat moment, als de mantelzorger even weg is om voor zichzelf of haarzelf wat leuk te gaan doen, dat er iemand bij de partner is.
3: Ja.
4: Dus dat is ook heel belangrijk.
3: Ja. En jullie hebben nu 40 vrijwilligers die vragen zeg maar invullen.
4: Ja, ja, maar dat is niet genoeg, want ik werk met een wachtlijst en dat vind ik heel frustrerend eigenlijk en helemaal niet fijn. Want ik kan de bewoners niet meteen helpen met het vinden van een maatje.
3: Ja.
4: En dan moeten ze soms maanden wachten. Nou, dat is gewoon, dat ruist tegen mijn gevoel in. Maar goed, ja, ik met 40 is niet genoeg. Dus daarom dat ik dolgraag meer vrijwilligers wil hebben.
3: Ja, en vandaar dat je nu in de hulplijn zit van RTV Drenthe. Zodat heel Drenthe kan horen wat je nou precies zoekt. Want moeten dan die vrijwilligers in gemeente De Wolde wonen?
4: Nee, dat hoeft niet. Maar de hulpvragen komen wel alleen vanuit de gemeente De Wolde.
3: Oh, ja. Ja.
4: Want vrijwilligers kunnen ook verder wonen en zij kunnen bij ons hun vervoerskosten declareren.
3: Oké. Okay.
4: Dus ja, en ze zijn ook bij ons verzekerd.
3: Oké. Okay.
4: Dus dat is ook mooi om even mee te delen.
3: En je zegt dat zijn activiteiten als een boodschapje samen doen, een kopje thee drinken, een wandelingetje maken. Zulke dingen, daar moet ik aan denken. Het is niet het huis poetsen, steunkousen aandoen, zulke dingen allemaal niet.
4: Nee, want de vrijwilligers even met name verrichten geen medische handelingen en ook geen medische of geen huishoudelijke taken.
3: Nee.
4: Dat doen ze niet. Nee, daar is de gemeente dan voor vanuit de WMO.
3: Ja, het is puur eigenlijk op sociaal vlak een rol kunnen spelen. Ja. Luisterend oor, een beetje gezellig spelletje doen op mijn pad, zoiets.
4: Ja, zoiets. Ja. En de ene die wil dat 1 keer in de week en de andere bewoner wil dat 1 keer in de 2-3 weken. Ja, het is maar wat de bewoner wil en wat een vrijwilliger, welke tijd hij daar aan tijd kan geven, om het maar zo te zeggen.
3: Ja, want zo is de oproep ook, hè? Als mensen nu luisteren en denken, ja, tuurlijk, ik wil wel wat doen, maar ja, ik heb niet zo gek veel tijd. Ik heb misschien alleen maar tussen dan en dan en dan tijd. Jij vindt altijd wel een plekje, zodat ook dat hele kleine beetje hulp dat geboden kan worden, ingezet kan worden.
4: Ja, ja. Maar ook al heb je 1, misschien 2 uurtjes per week over en lijkt het je gewoon heel mooi om iets voor een ander te kunnen betekenen, nou, dan graag bij mij aanmelden en dan gaan we samen kijken welke hulpvraag bij jou past en of dit past ook in jouw agenda. En dat gaat altijd in overleg.
3: Ik heb een mailadres, ingridkamminga@welzijndewolden.nl. Gaan daar de verzoeken naartoe of kan het ook via een website?
4: Kan ook, dat is onze website www.welzijndewolden.nl.
3: Oké. Als je daar even naartoe gaat.
4: Ja.
3: Maar er staat denk ik ook wel een telefoonnummer op die site dan, hè?
4: Ja, staat er ook hoor. Ja. En er staat ook een vacature, die heb ik ook geplaatst op onze vacaturebank vrijwilligers. Daar heb ik mijn vacature ook geplaatst, sorry.
3: Ja. En ik roep ook altijd van, als mensen dit horen en het niet helemaal precies meer weten, je kan altijd contact opnemen met RTV Drenthe, want ik heb jouw gegevens. En dan kunnen wij doorsturen waar je echt moet zijn.
4: Ja, ja. En ook al willen ze gewoon vrijblijvende informatie ook goed.
3: Ja.
4: Willen ze zelf niet, maar kennen ze iemand anders uit de buurt, familie, kennen ze ook helemaal goed.
3: Hartstikke
4: meld het aan, zodat wij onze bewoners uit de gemeente De Wolde kunnen helpen.
3: Je oproep is gedaan, Ingrid. Ik hoop dat mensen zich melden. Dankjewel, hè.
4: Ja, en jij bedankt voor je tijd.
3: Doei.
4: Oké.

0: Mo, en een nacht als deze.
1: De slingerplaat.
0: Ben je er klaar voor, Milko?
2: Ik denk het wel.
0: Ja?
2: Ja, ik moest even over nadenken, maar ik denk het wel.
0: We moeten er wel klaar voor zijn.
2: Ja, dat is ook weer zo. We hebben weinig te willen eigenlijk.
0: Ach ja, maar we vreugden ons er stiekem ook altijd weer op.
2: Dat zeker.
0: Wij gaan een rad vullen. Mm-hmm. Een rad met het alfabet. Gaan we vullen met allemaal verschillende liedjes. Ja. 26 liedjes hebben we dan dus nodig. Allemaal rondom één thema. Zwart-wit.
2: Ja, en hoe zijn we daar nou weer op terechtgekomen? Zwart-wit plaatjes.
0: Het EK Dammen is begonnen.
2: Oh ja, tuurlijk. Ja, ik heb al weken niet geslapen omdat dat steeds dichterbij kwam natuurlijk. Ja, en het is nu eindelijk zover. Het EK Dammen in Bijlen is bezig. Het klassieke toernooi, dat is nu gaande. Ja. Dus op de 10 oktober is dat begonnen volgens mij. Hè?
0: Ja.
2: En dat loopt tot en met 16.
0: Ja.
2: En dan gaan we over naar het sneldammen, rapid. Ja, ze hebben allemaal weer termen, joh. Dat is niet normaal. Maar goed, dat is allemaal gaande nu in Bijlen. En dan dachten we ons van, nou ja, zwarte damstenen, witte damstenen.
0: Ja.
2: Dus zoeken we vandaag naar plaatjes waarin zwart en of wit wordt bezongen.
0: Ja, je hebt vanmorgen ook al even contact gehad met onze verslaggever, Steven Ophoff. Die is daar nu. En die maakt daar een reportage van. En dat zie je dan op TV Drenthe. En je hoort er morgen vroeg ook meer over op Radio Drenthe.
2: Ik ben benieuwd wat hij daar allemaal mee maakt.
0: Het middelpunt van de schaakwalla zijn wij gewoon in Bijlen.
2: Nou, dam.
0: Ach ja, schaak zeg ik. Dammen, ja. beide zwart-wit trouwens. Maar goed, wij zien overal muziek in. En we dachten, zwart-witte plaatjes. 26 verschillende liedjes hebben we nodig voor op het rad. Je hebt ongeveer een dik half uur de tijd om een passend liedje door te geven. Dus wordt er gezongen over zwart of wit of zwart en wit. Dat maakt allemaal niet uit. Dan kan je hem door appen of bellen. 0592-33-11-88. Wij noteren alle suggesties en we kiezen uiteindelijk 26 liedjes uit. En even voor twee ga je draaien aan het rad met het alfabet. En dan gaan we kijken, waar stopt die? Bij welke letter? Wij pakken die grote lijst erbij met al die verschillende nummers. En kijken bij of welk liedje bij welke letter hoort. En dan gaan we die helemaal draaien. Maar goed, hij moet gevuld worden. Dus, zwart en wit is het thema. 0592-33-11-88. Dat is het telefoonnummer en je kan nu bellen. En ik ga eens even eentje opnemen. Even kijken welke ik kan noteren als eerste. Goedemiddag met Anouk.
3: Goedemiddag, Jenny Knol.
0: Hallo Jenny. Kan je een beetje dammen?
3: Nou, vroeger wel veel gedaan, maar nee.
0: Laatste tijd niet meer?
3: Nee hoor.
0: Nee? Weet je wel een passend liedje, Jenny?
3: Ik dacht aan Ebony and Ivory. Van Stevie Wonder, Paul McCartney.
0: Dat is een mooie eerste plaat. Welke letter wil je?
3: Doe maar de E.
0: De E? Oké. Okay.
3: Ja, Ebony.
0: Ja, staat erbij, Jenny. Dankjewel.
3: Oké, okay, doei.
0: Oké, de eerste staat. Maar de volgende nog veel meer, want de telefoon blijft maar gaan. Even kijken hoor. Hoi met een hoek.
4: Hoi met Willem.
0: Dag Willem, enthousiaste Willem. Hallo.
4: Black is black.
0: Black is black. Van Amy Winehouse?
4: Nee, ja, die kan ook, maar Los Bravos.
0: Los Bravos, ja.
4: Komen.
0: Ja, ook lekker. Oh, we krijgen weer een gevarieerd rad, ik hoor het al wel.
4: Heel oud is het al.
0: Sorry?
4: Heel oud.
0: Heel oud, ja, maar dat vind ik ook mooi. Zet ik erbij, Willem.
4: Heel
0: doei. Goedemiddag, met Anouk. Hallo, met wie spreek ik?
5: Goedemiddag, Jan Heesteraar.
0: Hallo Jan, zeg het eens.
5: Black or White, Michael Jackson.
0: Black or White, Michael Jackson. Daar wil jij blij van, hè, Milko?
2: Absoluut, jou hoor zeker.
0: Zetten we erbij, dankjewel.
5: Doei.
0: Nee, die gaat goed komen. Ik zie uit mijn ooghoek dat we al 12 lijnen bezet hebben. Dus we gaan even telefoontjes aannemen. Maar je kan je suggestie, mochten we je net niet te woord kunnen staan, ook altijd doorappen. 0592 33 11 88. Zwart-wit staat centraal.

0: zin in een heerlijk dagje uit? Kom naar Sisters Emma. Geniet van all-day brunch, homemade sweets, goede koffie en verrassende shared delights. Van ontbijt tot lunch, bij Sisters is elk moment een genietmoment. Je vindt ons in Hartje Emmen. Sisters Emmen, vier het leven, proef het samen.
1: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
2: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl.
3: Half twee is het. Het laatste nieuws uit Drenthe. Milko Scheper.
4: Goedemiddag. Bij een woningbrand aan de Veldhuizenstraat in Steenwijksmoer slaan de vlammen uit het dak. De brandweer werd rond het middaguur gealarmeerd over en schalde al snel op naar middelbrand. Meerdere brandweerwagens zijn bezig met blussen. Volgens de veiligheidsregio is de brand moeilijk onder controle te krijgen. Voor zover bekend wordt één persoon gecontroleerd door ambulancepersoneel. Hoe de brand is ontstaan, dat is nog niet duidelijk. Een 23-jarige man uit de gemeente De Wolde is met te veel alcohol in zijn bloed in een bestelbus tegen de zijkant van een brug in Uffelte gereden. Het gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag op de Antserweg. Zowel de auto als de brug die raakten beschadigd bij het eenzijdig ongeluk. De bestuurder die bleef ongedeerd. De politie die heeft hem een bekeuring gegeven voor het rijden onder invloed en een rijverbod opgelegd. En vanmorgen is vanuit Drenthe de allereerste waterstoftruck vertrokken. Met aan boord in ieder geval Henk Slabbekoorn van de provincie Drenthe. Met de rit wil hij laten zien wat er al mogelijk is op het gebied van rijden op waterstof. Het zou namelijk een mooie aanvulling kunnen zijn op het elektrisch rijden, zegt Slabbekoorn.
5: We komen al stroomtekort en zowel om terug te geven aan het net om er vanaf te halen. Dus we hebben nog veel meer dingen nodig. En ja, wij denken echt als provincie met het aanmaken van waterstof. Dat is groen, dat is duurzaam. En met name voor het grote transport en de industrie kan dat heel goed werken.
4: En als alles goed gaat, dan komt de waterstoftruck woensdagavond aan in Barcelona. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
3: Milko, dankjewel. Heb ik het weer nog van Hans Nienhuis?
6: Vriendelijk weer deze middag met slechts een zwakke zuidenwind, veel zon en maximaal een graad of 16 op de thermometer. Het blijft droog. Wel naderen de later wat hoge wolken uit het westen. Dat is de voorbode van lichte neerslag die vannacht binnentrekt.
3: Liedjes waarin zwart of wit bezongen wordt. En dat heeft te maken met het EK Dammen dat gehouden wordt bij ons in de provincie in Bijlen. Mocht je een geschikt liedje weten, geef hem door. 0592-33-1188.
7: Elke twee minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
13: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
14: Foo, ik wil geen verzekeringsgedoe.
15: Ik ook niet.
14: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
16: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
14: Direct door. Allianz Direct.
13: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
17: Anouk.

live vanaf de Zuidlaardermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur. Dag en nacht hoor je alles wat er op de Zuidlaardermarkt te beleven valt. De verhalen, de sfeer, de muziek, de paarden en natuurlijk de mensen. Luister, kijk en beleef het mee. Radio Drenthe, 30 uur live vanaf de Zuidlaardermarkt.

0: De Steve Miller Band en de Joker.
1: De Slingerplaat.
0: Wij zoeken vandaag liedjes waarin zwart of wit of zwart en wit bezongen wordt. En dat heeft met het EK Dammen te maken.
2: Zeker weten, want dat is afgelopen weekend gestart hier in onze provincie, ja. In Bijlen. Wie is volgens jou de gedoodverfde favoriet om die titel binnen te slepen?
0: Oh joh, ik zit niet zo in dit.
2: Heb je geen dammiedoor? Oh, nee, daar gaan we snel door, Anouk. Dan gaan we naar de Slingerplaat.
0: Nou, er doen wel een paar opvallende Drentse namen mee. Maar ja, ik zeg net, ik zit er niet zo mee. Want we hebben wel zeker Drentse grootmeesters. Die komen over het algemeen het Heiken. Dat is echt wel de, nou ja...
2: Ja, die hebben volgens mij ook echt een damclub wat echt groot is.
0: Zeker. Ja. Drentse damclub uit Heiken, die organiseert dat ook. Mm-hmm. Wouter Sipma.
2: Oh ja. Zet ik mijn geld ook op in.
0: Okay.
2: Doe ik met je mee.
0: Onze verslaggever is daar nu ook. Maakt daar een reportage van hoe het eruit ziet. Dat zie je binnenkort op TV Drenthe. Maar je hoort er ook meer over morgen vroeg trouwens op Radio Drenthe. Wij dachten, wij gaan nu alvast op zoek naar plaatjes passend bij dit onderwerp. Het EK, want dat is al begonnen en dat loopt ook nog wel even. Dus dachten we het liedjes over zwart en wit. Ik had Jenny als eerste aan de lijn. En als je als eerste een liedje doorgeeft, dan mag je een letter kiezen. Want we hebben 26 plekken te vergeven op het grote rad. 26 letters heeft het alfabet. Zij koos voor de letter E en wilde graag dit liedje. Ever.

0: Dus die E is al bezet. Maar het volgende liedje komt ook zeker weten op het rad. Want ik ga nu namen vergeten. Maar ik zag dat Bert, Fred, Hestia, Joke, André, Albert en Janna hem hadden doorgegeven. En nog heel veel meer namen. Dus die moet ook echt een plekje op het rad hebben.
1: Zeker weten, ja, absoluut. Welke ook een plekje op het rad krijgt, is de inzending van Janny. Zij kwam met de Moody Blues met het volgende nummer.

0: ook een mooie klassieker.
1: Heel mooi, absoluut. Ja, en we blijven even bij het wit. Want Joke, ja, die kwam met een klassiekertje van Henk Wijngaard. Natuurlijk die sneeuwwitte bruidsjurk.
2: Voor een prikkie, een sneeuwwitte bruidsjurk. Nooit gedragen, geen enkele keer.
0: En van wit gaan we weer naar zwart. Suggestie van Bert.

0: vind ik zo mooi. En die slingerplaat.
1: Ja, het gaat alle kanten op. Ja. Je wordt alle kanten op geslingerd.
0: Van Henk Wijngaard zo naar AC/DC. Dat is te gaaf.
1: Ja. En van AC/DC gaan we gewoon weer lekker naar Michael Jackson.
0: Lekker. Ram Jam zie ik binnenkomen nu via de app. Black Betty, ook zo'n lekker nummer.
1: Ja.
0: En er wordt ook weer gebeld. Zal ik gewoon even opnemen?
1: Ja, ben benieuwd.
0: Even kijken. Hi, met Anouk.
2: Goeiedag, met Bert.
0: Hey Bert, zeg eens.
2: Ik heb een nummer dat zo zwart als wit in zit.
0: Nou?
2: I don't wanna be black in Mississippi. Van Huey and the Blizzards. En dat eindigt met zijn aanklacht tegen het racisme.
0: Ja.
2: En dat eindigt met I don't wanna be white in Mississippi. Want wij zijn er verantwoordelijk voor.
0: Wat een goed doordacht nummer, Bert. En die hadden we ook nog niet. Dus die zitten we er graag bij.
2: Mooi zo.
0: Weer een mooie tegenhanger. Hey, dankjewel, hè.
2: Goed zo.
0: Doei. Ja, zoveel verscheidenheid. Heel veel mensen dachten trouwens in eerste instantie aan dit nummer. En dan heb je ze meteen ook allebei te pakken. Hi, met Anouk.
3: Hi, Anouk met Henk. Ik dacht Black Knight van Deep Purple.
0: Hadden we ook nog niet.
1: Nee.
0: Wat fijn dat je belt. Tof, dank je.
3: Ja, dus zeg een goede oude, mooie oude.
0: Zetten we er ook graag bij. En goede reis nog. Okay. Doei, doei.
1: Het ras was steeds voller, Anouk.
0: Ja, joh.
1: Hey, hebben we nog ruimte voor een paar?
0: Ja.
1: Nou, helemaal goed. Want die kleur die kan natuurlijk ook in de naam van een groep zitten.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld de groep White Snake. Daar kwam Peter mee.
0: Ja. Ja, en ik denk dat Leo moest grijnzen toen hij zijn suggestie doorappte. Want hij kwam namelijk met deze gouden ouwe. Maar klopt natuurlijk wel. Ja,
1: we moeten hem goedkeuren, ik kan er niet omheen.
0: Willem had ik aan de lijn, ik kwam met deze. Oh, en ik kan lang niet alles laten horen.
1: Nee. Hebben wij er genoeg inmiddels?
0: Ja, meer dan.
1: Ja? Gaan we het sluiten?
0: Ja, we gaan de
1: lijst gaan maken.
0: Ja, ja. Want okay. We hebben veel te veel al.
1: Ja.
0: Oké, een paar liedjes gaan er sowieso op. Zwart-wit is 1000 keer binnengekomen en Painted Black ook. En voor de rest gaan we even stoeien. Maar dat we wel een goede mix hebben tussen soorten muziek... en ook de afwisseling van zwart- en witte liedjes. Dus je hoeft niet meer door te sturen, niet meer te appen of te bellen. We hebben er genoeg. Dank voor al die suggesties. Wij gaan een mooi lijstje maken. En dan komen we even voor tweeën terug met het grote rad. Dit is Edwin Bos en Achter Mijn Truc. Zo heet het nummer.

0: Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before. Jij staat al bij het raad.
1: De slingerplaat.
0: En dat betekent dat er geslingerd gaat worden. Dank voor alle suggesties. Liedjes over zwart en wit zochten we vandaag in verband met het EK Dammen dat bezig is bij ons in Beiden. Ja, draai maar.
2: Ja, nou, dan gaan we gewoon inderdaad. Ik kon niet wachten eigenlijk, want het is een nieuwe week en dus weer een nieuwe slingerplaat. Ik heb het toch een paar dagen zonder moeten doen en dan heb je toch extra zin om te draaien. De week wordt afgetrapt met de letter O.
0: De letter O, O, O, O. Ik kijk in mijn lijstje en zie dat de O is doorgegeven door Roelie, door Jenny en door Ria. Ja, dit verdiende ongetwijfeld een plekje op het rad, want het is een klassieker. Dit zijn de Beatles.
1: De slingerplaat.

0: Collegium Vocale Drenthe zingt Bach en Barok. Zondag 8 november om 5 uur in de Goede Herderkerk Hogeveen. Voor info en tickets collegiumvocaledrenthe.nl/kaartverkoop.
1: Voor mijn kostuums kan ik wel een maatwerkkas gebruiken. Dus ben ik gelijk gaan kijken op het maatwerkplein bij Bouwmarkt Schoonhoort. Ik vond de kas die het beste bij me past en kreeg ter plekke een offerte. Geweldig! Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
4: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
5: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via Icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
6: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
7: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidsstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondsgenootschap hard ingrijpen met onder meer drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. Opperbevelhebber Alex Grinkiewicz benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is. Maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan vorig jaar. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 29 jaar en vrouwen tussen de 30 en 34 jaar, meldt de inspectie. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. In Frankrijk heeft een jongen van 14 om zich heen geschoten op een middelbare school. Daarbij raakten de directeur en een docent gewond. De schietpartij was in Aubagne, ten oosten van Marseille. De scholier zou 4 schoten hebben gelost met een groot vuurwapen, mogelijk een jachtgeweer. De politie heeft hem opgepakt. De directeur en de docent zouden niet levensbedreigend gewond zijn. Waarom de jongen begon te schieten, is onduidelijk. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. Dat kon sinds eind september niet vanwege de lage waterstand. Nu die waterstand in de rivier is gestegen, is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Hans uit Sleen was op het juiste moment op de juiste plek. En dat heeft hem iets heel moois opgeleverd. Hoor en zie je zo.
11: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
15: Geeft ruimte.
16: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
16: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
17: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
18: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
17: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Radio Drenthe.
19: Anouk in de middag.
8: Met Anouk.

0: Brian Adams en Run To You. Hans Buls uit Sleen maakt echt de mooiste foto's. En die zie je ook regelmatig wel bij ons voorbij komen. Hè? Op TV Drenthe bijvoorbeeld of op de website. En een van die foto's is nu uitgekozen als foto van de maand van Buienradar. Hans, een hele goede middag. Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel Anouk.
0: Wat hartstikke mooi, man.
1: Ja, hartstikke mooi toch?
0: Ja. He? Je hebt ons die foto ook even toegestuurd, dus die kan ik nu even laten zien op TV Drenthe. Kan jij hem beschrijven? Waar heb je hem genomen?
1: Die foto is 's morgens vroeg genomen in de mist. In het Broekland bij Sleen.
0: Ja, en wat is er op te zien?
1: Een zonsopkomst, ja, zonsopkomst voor zonsopkomst nog. Een mooie rode wolken en een nevel. En boven het water, boven de sloot.
0: Ja, het is een schilderij, Hans.
1: Ja, net geluk hebben.
0: Hoeveel heb je hem bewerkt?
1: Niet veel. Het is een panoramafoto van 6 foto's. Want dat kreeg ik niet helemaal erop.
0: Ja.
1: En die is samengevoegd.
0: En wanneer heb je deze gemaakt?
1: 2 weken geleden, denk ik. Ongeveer 3 weken.
0: Ja.
1: In mijn hoofd, dus.
0: En toen je maakte, dacht je meteen... Oh, wacht eens even. Ik heb hier goud in handen.
1: Ja.
0: Ja, dat voel je meteen?
1: Ja, het was wel bijzonder. Die kleuren was mooi, morgens vroeg. Dus...
0: Ja, en dan heb je hem zo voor de lens. En dan ga je eigenlijk naar huis dat je denkt van... volgens mij heb ik hier een mooi plaatje te pakken.
1: Ja, en ik heb hem direct ontwikkeld. Ingestuurd bij overal, bij alle tv-stations.
0: Ja.
1: En hij was bijna direct overal op televisie.
0: Ja, en iedereen vond hem fantastisch. Hij is ook prachtig.
1: Nou, ze hebben daar elke maand zoeken ze hun de weermensen... zoeken 4 foto's uit, mooist elke week 1.
0: Ja.
1: En dan kunnen de kijkers er zo uit kiezen. Ja. Wat ze de mooiste vinden van de maand.
0: Ja.
1: En ik ben van de maand september geworden. En nu gaat hij mee voor het foto van het jaar.
0: Ja, want eind dit jaar, dan in december... dan worden al die foto's weer ergens geplaatst... en dan kunnen we stemmen op foto van het jaar van Buienradar.
1: Ja, dan gaan we weer via Buienradar-apps...
0: Ja.
1: Of online. En dan komt die uitslag is voor mij op Oudjaarsdag, dacht ik.
0: Oh, echt op het laatst, ja?
1: Ja, ben je RTL.
0: Ja. Maar kunnen wij ook stemmen dan op jouw foto uit Sleen?
1: Ja, als die aan het eind van het jaar, bij de eindverkiezing, dan kun je allemaal weer stemmen.
0: Oké, okay, en weet je ook wanneer dat is dan?
1: Nee, dat weet ik niet precies. Het is altijd eind december altijd.
0: Ja.
1: Laatste week voor mij.
0: Oké. Okay. Nou, dat gaan we dan in de gaten houden. Deze prijs heb je nooit eerder gehad, hè?
1: Nee. Ik ben wel een paar keer genomineerd geweest voor vorig jaar. Al 3 keer, volgens mij.
0: Ja.
1: Andere voorgaande jaren.
0: Ja.
1: Maar er komt altijd zoveel mooie foto's. Moet een beetje geluk hebben.
0: Ja.
1: En ja, je moet zorgen dat we stemmen een beetje rondselen, hè? Online.
0: Ja. Ah, heel Drenthe stemt natuurlijk op jou, Hans. Hè?
1: Ja, dat hoop ik.
0: Zo'n mooi plaatje van Sleen, dat willen we toch wel als landelijke prijs zien uiteindelijk. Maar die andere foto's heb je natuurlijk ook wel gezien, hè, van voorgaande maanden. Hoe doet deze van de Broeklanden in Sleen het?
1: Ja, ik denk... Het is moeilijk te zeggen. Het zijn natuurlijk allemaal prachtige foto's.
0: Ja.
1: En de ene fotograaf heeft misschien wel 30.000 volgers. Ja, dat is altijd moeilijk om zoveel stemmen te winnen.
0: Ja.
1: Maar wij doen ons best daarvoor.
0: Ja.
1: En ja, dat is het.
0: Ja.
1: Mijn foto is trouwens ook al bijna 60.000 keer bekeken op mijn pagina.
0: Oh, wat goed.
1: Dus,
0: waar heb je hem staan dan? Waar kunnen we hem rustig bekijken?
1: Op Facebook, op mijn pagina, Hans Buls Fotografie.
0: Ja.
1: Ja, daar is nog wel te zien.
0: Ja, daar plaats jij elke dag foto's op, hè?
1: Ja, ik maak bijna elke dag foto's.
0: Ja. Ga je er ook altijd zo vroeg uit dan, zoals dat je hier hebt gedaan?
1: Ja, dat doe ik altijd. Ik ben meestal rond 5 uur, 6 uur er wel uit. En dan ga ik direct op pad.
0: Want dat is het mooiste moment van de dag om foto's te maken?
1: Ja, ik vind het mooiste nog vlak voordat de zon opkomt. Dan is de lucht prachtig, mooi licht.
0: Ja.
1: Ja, en dat is eigenlijk het moment.
0: En maak je altijd alleen maar foto's uit de omgeving van Sleen?
1: Ja, wel veel hoor. Maar ook, ja, het is meer Zuid-Oost-Drenthe meest.
0: Ja.
1: En af en toe een keer Noord-Drenthe. Maar meestal, ja, in je omgevingen.
0: Ja. Hey Hans, mocht je meer weten hoe wij jou naar de top kunnen stemmen natuurlijk, hè? Wil je ons dat even laten weten?
1: Dat doe ik.
0: Ja, wij vinden hem prachtig in ieder geval. En we zien al je foto's weer graag tegemoet. Want we laten ze ook vaak op TV Drenthe zien. Hans, heel veel succes ermee. En gefeliciteerd met deze foto van de maand.
1: Mooi man.

0: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Collegium Vocale Drenthe zingt Bach en Barok. Zondag 8 november om 5 uur in de Goede Herderkerk Hoogeveen. Voor info en tickets, collegiumvocaledrenthe.nl/kaartverkoop.
2: Voordeelhuisjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Bessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
5: 2:30, het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
6: Goedemiddag. Ruim 4000 vluchtelingen hebben de afgelopen periode overnacht in de nachtopvang in Zuidwolde. Daarmee was het volgens het Rode Kruis het drukste nachtopvanglocatie van Nederland. De opvang die opende op 16 augustus en bood onderdak aan mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vanaf vandaag neemt Bijlen de nachtopvang over. Op het evenemententerrein is tot 25 januari plek voor maximaal 200 mensen per nacht. Bij een woningbrand aan de Veldhuizenstraat in Steenwijksmoer slaan de vlammen uit het dak. De brandweer werd rond het middaguur gealarmeerd en schaalde al snel op naar middelbrand. Meerdere brandweerwagens zijn bezig met blussen. Volgens de veiligheidsregio is de brand moeilijk onder controle te krijgen. Voor zover bekend werd 1 persoon gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, dat is nog niet duidelijk. En een 23-jarige man uit de gemeente De Wolden is met veel te veel alcohol in zijn bloed in een bestelbus tegen de zijkant van een brug in Uffelte gereden. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag op de Anserweg. Zowel de auto als de brug die raakten beschadigd bij het eenzijdig ongeluk. De bestuurder die bleef ongedeerd. Bij de alcoholtest blies de man 4,5 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol. De politie die heeft hem een bekeuring gegeven voor het rijden onder invloed en een rijverbod opgelegd. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
5: Milko, dankjewel. Hans Nienhuis met het weer.
7: Vriendelijk weer deze middag met slechts een zwakke zuidenwind, veel zon en maximaal een graad of 16 op de thermometer. Het blijft droog. Wel naderen de later wat hoge wolken uit het westen. Dat is de voorbode van lichte neerslag die vannacht binnentrekt.
5: Margriet uit Emmen schiet vaak in de roos. Hoe ze dat doet en waarom, hoor je zo.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Hey Raymond!
13: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
14: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
16: Anouk in de middag.

bij een noodsituatie? Zet Radio Drenthe aan. Wij zijn de rampenzender voor Drenthe. Deze hele week geven we noodradio's weg, zodat je altijd op de hoogte bent tijdens een ramp. Hoor jij deze week dit luchtalarm op Radio Drenthe? Bel direct naar de studio via 0592 33 11 88. En maak kans op een noodradio. Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Fingé en What's Going On. Het is bijna 3:20.
1: De Hobbyhoek van Anouk.
0: Iedere maandag duiken we in bijzondere hobby's. En er zijn al zoveel hobby's belicht en vol passie over verteld. Maar ik heb het nog nooit gehad over de hobby van Margriet. Ik heb Margriet Wieringa nu aan de telefoon. Goedemiddag, Margriet.
2: Ja, goedemiddag, Anouk.
0: Wat is namelijk jouw grote hobby?
2: Mijn grote hobby is handboogschieten.
0: Tadaa, ja. Daar hadden we het echt nog nooit over gehad. Handboogschieten, ja. Waar doe jij dat bij ons in de provincie?
2: Wij doen dat in Emmen. En dat is bij Sagittarius. Aan de oude Roswinkelenweg.
0: Oké. En hoe lang doe je dat al?
2: Ik doe het nu 3,5 jaar.
0: Oh, dat is niet zo gek lang.
2: Nee, ik doe het zelf nog niet zo heel erg lang, nee.
0: Hoe dan?
2: Nee, het is ook gekomen.
0: Ja, hoe ben je er zo mee in aanraking gekomen?
2: Nou, mijn dochter die had het al eigenlijk al best wel lang dat ze zei van... Oh, dat lijkt me zo leuk om te doen. Totdat we hier inderdaad in de omgeving van Emma kwamen te wonen. En dat we zeiden van, nou, goh, leuk, dat gaan we eens even doen. Dus wij voor haar naar een sport gekeken. Nou, toen zijn we inderdaad bij Emma uitgekomen, bij Sagittarius. En zij is op de sport gegaan en toen dachten wij zo van... oh ja, maar dat is eigenlijk wel hartstikke leuk om te doen. Ja, toen is mijn man eigenlijk, die zei van... ja, ik wil het eigenlijk ook wel proberen. Nou, toen zei ik van, nou weet je wat, laat ik het ook maar eens proberen. Maar ja, en zo is het virus ontstaan in het gezin.
0: Nou ja, en ik heb van de redacteur begrepen... dat je inmiddels ook trainer bent bij Sagittarius.
2: Ja, klopt, ja.
0: Oh,
2: ja, ik heb me eigenlijk, ik geloof dat ik in een half jaar ben ik, nou ja, vond ik het hartstikke leuk om andere mensen te helpen.
0: Ja.
2: Om deze sport naar voren te brengen. Nou, dan ben ik eigenlijk ook op een cursus gegaan, dus ik heb er echt een cursus voor gevolgd.
0: Ja.
2: En daar heb ik mijn diploma voor gehaald. En ik vind het super leuk om de mensen dus te helpen.
0: Maar het is dus eigenlijk gewoon voor iedereen. Ik kon jou zeggen, je bent er via je dochter bijgekomen. Maar het is echt een gezinsevenement, een gezinssport.
2: Ja, zeker. Ja, we hebben namelijk ook echt een jeugdgroep binnen onze vereniging. En de jongste schutter is dan ook 11. Maar onze oudste schutter, die wordt dit jaar 83.
0: Ja, dat is toch fantastisch. Ik heb op een of andere manier heb ik in mijn hoofd dat je hartstikke sterk moet zijn om te kunnen handboogschieten. Klopt dat?
2: Nee, dat hoeft niet per se. Want eigenlijk gaat het, als je een goede basis neerzet in je houding, kan je eigenlijk met ponden gaan werken op de latten. En de latten die bepalen hoe zwaar je gaat schieten. Kijk, iemand die natuurlijk 11 is, gaat niet met 40 pond schieten. Maar iemand die dus 40 pond zou kunnen uitschieten, gaat natuurlijk niet met 12 pond beginnen. Dus het is ook helemaal echt op persoon, kan je het helemaal aanpassen.
0: Jij bent me nu al kwijt, Margriet. Hoezo met pond schieten? Hoe werkt
2: ponden.
0: Dat?
2: Ponden, dat is een bepaalde trekgewicht wat je zeg maar op de latten hebt. Wat je aan een pees, want ja, je hebt natuurlijk een onderlat en je hebt een bovenlat en een onderlat.
0: Ja.
2: En die bepalen eigenlijk, want je drukt het middenstuk druk je weg en aan het pees ga je namelijk de ponden aantrekken. Dus het trekgewicht zetten.
0: Ja.
2: Daar is eigenlijk, hoe sterk je bent, wordt aan de latten bepaald.
0: Oh.
2: Dus aan de, ja.
0: Dus bij dan nieuwe leden, eigenlijk, dan leg jij zo'n, hoe noem je dat dan, wat je op je schouder legt?
2: Niks op mijn schouder. Ik heb in mijn hand. Ik heb dus in mijn booghand, dus dat is eigenlijk de hand waar je de boog in vast hebt.
0: Ja.
2: Daar heb je dan zeg maar het middenstuk aan vast.
0: Ja.
2: En aan je andere hand, daar heb je dus de vingers, die zet je dus zeg maar om de pees. Een pees, ja. Een soort van houten, nou ja, een soort touwtje. En daar zet je je vingers en dan duw je die uit elkaar.
0: Ja.
2: En dan als je dan goed in een houding gaat staan, dus eigenlijk zorgen dat je arm heel erg lang maakt en je helemaal doortrekt naar achteren,
0: ja,
2: dan krijg je dus spanning erop staan. Waardoor je de pijl, die je dus op de boog hebt liggen,
0: ja,
2: die dus tussen het touwtje en tussen je middenhandvat zit,
0: ja,
2: en dan kan je die loslaten en gaat je pijl, vliegt dus weg.
0: Als het goed is.
2: Als het goed is wel. Ja.
0: Het lijkt me zo moeilijk, Margriet.
2: Nou, het is helemaal. Nou, als ik het kan, dan.
0: Maar lukt het jou meteen toen je begon? Kreeg je meteen weg, die pijl?
2: Elke schutter die bij ons komt, is gelukt om elke eerste pijl weg te schieten.
0: Oh joh. Oké. Dus met een beetje goede begeleiding. Ja, volgens mij, ik heb dat voor mezelf in mijn hoofd. Als ik dat doe, dan ploft hij zo voor mijn tenen neer. Maar het lukt dus als je goede begeleiding krijgt om hem een paar meter weg te schieten. Zijn er bepaalde afstanden dan dat je moet kunnen doen of voor wedstrijden?
2: Ja, voor eigenlijk, als je begint met een les, dan ga je op 10 meter staan. Dat is mooi lekker dichtbij. Dan leer je dus eerst de boog en dan is de angst voor heel ver wegschieten. En is er dan nog niet, want je staat gewoon dichtbij en dan haal je sowieso.
0: Ja.
2: Dan heb je de binnenwedstrijden, die zijn op 18 meter.
0: Ja.
2: En die schiet ik het meeste. Dan heb je ook nog weer buiten. Daar zijn heel veel wedstrijden, maar dan kan je zelfs tot 90 meter. De heren schieten tot 90 meter.
0: Jemig.
2: Nou, het grootste gedeelte wat vrouwen en mannen dan schieten is 70 meter. Nou, dat kan bij ons ook op het veld, buiten. Maar je hebt bijvoorbeeld ook bij ons heb je 3D-schieten en je hebt ook veldschieten. En in allerlei afstanden.
0: Hoe groot is de vereniging eigenlijk?
2: Zo'n pakkenbeet 80 plus mensen.
0: Ja, en jij bent daar trainer van?
2: Een van de trainers.
0: Ja, want hoeveel clubjes zijn er, zeg maar? Je hebt over jeugd, je hebt over senioren. Hoe is dat verdeeld?
2: We hebben de jeugd hebben wel een speciale avond. Die vinden dat ook hartstikke leuk, want dat is juist hun eigen leeftijd, wat ze dan fijn vinden om bij elkaar te hebben.
0: Uh-huh.
2: Dus de jeugd die zit ze gewoon allemaal lekker op de dinsdagavond bij elkaar. En dan heb je eigenlijk een maandagavond, een woensdag en een zaterdagmorgen. Dan heb je dus echt de groepen die zeg maar eigenlijk alle leden dan mogen kunnen dan op binnenkomen om te gaan schieten.
0: Oh, maar dat is gewoon vrije inloop.
2: Dat is gewoon vrije inloop, ja.
0: Oh. En heeft iedereen echt zo'n eigen handboog?
2: Ja, iedereen heeft zijn eigen boog, ja.
0: Is dat prijzig, zoiets?
2: Dat kan je net zo duur maken als je wil.
0: Ja?
2: Ja, dat is best wel... maar gemiddeld gezien ben je ongeveer zo'n €500 kwijt.
0: Nee, oh, dat is wel geld.
2: Ja.
0: Ja. En hoe gaat dat dan? Koop jij om de zoveel tijd ook nieuwe pijlen of zo?
2: Nou, als het goed is, hoeft dat niet.
0: Oh. Je hoort dat, je hebt echt een leek aan de lijn. Ik heb er helemaal geen verstand van hoe zoiets gaat.
2: Nee, helemaal niet. Nee, als het goed is, want het is natuurlijk een één bedrag wat je best wel veel uitgeeft.
0: Ja.
2: Dat snap ik. Alleen, je doet er ook heel erg lang mee.
0: Oké.
2: Dus... ik heb dan spullen gekocht. Ja, ik heb nu net nieuwe pijlen gekocht. Omdat ik te vaak op mijn eigen pijlen heb geschoten. Dan gaan ze stuk.
0: Oh,
2: dus ja, dat moet je dan weer niet doen. Maar ik heb dan zeg maar gewoon pijlen. Maar als het goed is, kan je er gewoon heel lang mee doen.
0: Ja, en heb je dan ook... ik zit dan vooral zelf in het volleybalwereldje. Heb je dan ook competities en zo? Dat je ergens uit moet schieten?
2: Ja. Wij zijn ook aangesloten bij de federatiebond. En dat is voornamelijk hier in het noorden. Maar we hebben ook een Nederlandse bond. En dan kom je echt wel in heel Nederland terecht. Waar je dus eigenlijk allerlei wedstrijden kan schieten door heel Nederland.
0: Oh.
2: Ja.
0: En hebben we een beetje kampioenen in Emmen?
2: Ja, we hebben een hele grote kampioen in Emmen. Dat is een jeugdschutter, Leon.
0: Oh.
2: En die is afgelopen... in maart is hij Nederlands kampioen jeugd geworden in Berbo.
0: Nou, in wat? Berbo, dat is weer een klasse?
2: Ja, Berbo is weer zeg maar een boogsoort.
0: Oh.
2: Dus Berbo is zeg maar, dat is zonder vizier. Ik schiet bijvoorbeeld met vizier, maar je hebt dan ook nog compounds. En dat is ook wel heel grappig. Dat is eigenlijk met een vizier, maar er zit ook een waterpas bij. En dat is net ook even weer eigenlijk... de houding is allemaal hetzelfde, maar het materiaal is net even anders van elkaar.
0: Oh, hoe zou jij dit omschrijven dan, dat handboogschieten?

0: slaan. Mm-hmm. Bij ons is het zo, je bent heel erg op je eigen plek, op je eigen punt, met je eigen boog. En daar op het blazoen, dat is een soort papier waar dus allemaal rondjes op staan, allemaal verschillende kleuren. Mm-hmm. En dan zorg je dus eigenlijk dat je op het geel schiet. Daar ben je dus volledig mee bezig.
1: Ja, of in het rood, want dan heb je hem toch helemaal te pakken in de kern?
0: Nee, de geel.
1: Oh, niet. Geel. Oh, dat is geel.
0: Geel is het middenste. Dat heet, ja, wij noemen dat eigenlijk geel, omdat wij dat eigenlijk als een kleur geel zien. Eigenlijk zou je zeggen dat is goud. Maar ja, wij zien het eigenlijk allemaal als een geel. En geel wordt echt gezien als de 10 en de 9.
1: Is dat de bullseye
0: een
1: beetje? Dat is
0: echt het middenste. Ja, dat. Ja.
1: En dat schiet je vaak ook?
0: Ja.
1: Oh, en volgens mij kan jij hier uren over praten. Hebben jullie ook open dagen of zo? Dat mensen kunnen komen kijken een keer.
0: Ze kunnen zeker eens binnenkomen lopen. Het mooiste is eigenlijk op maandagavond of op een woensdagavond. En op een zaterdagmorgen, dan zijn er vaak eigenlijk altijd wel mensen echt ook aanwezig die kunnen begeleiden. Dus dan zijn er trainers aanwezig die dan zeg maar ook een beetje kunnen vertellen over alles.
1: Ja.
0: En over wat ze kunnen verwachten. Ja, zeker. En we hebben ook een website waar ze ook op kunnen kijken. En dan kunnen ze ook kijken van alle informatie die er is over binnen onze vereniging.
1: Ja, een hele intrigerende tak van sport. En een hobby die ik nog nooit beschreven had. En waar ik volgens mij nog lang niet over uitgepraat ben. Maar ik vind het fijn dat je in ieder geval een tipje van de sluier hebt opgetild. En we hieraan hebben kunnen ruiken. Margriet, dank je wel.
0: Ja, geen succes, probleem. Hè. Doei. Vond hartstikke leuk. Doei.
2: Wil je ook in de hobbyhoek van Anouk? Bel of stuur een appje naar 0592 3311 88.
1: Ja, wat een bijzondere hobby's toch? Heb je ook een bijzondere hobby waar je wel over wil vertellen? Stuur even een mailtje. Het zit er alweer op voor mij. Veel plezier bij René en graag tot morgen.

0: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen en finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
5: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl.
6: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
7: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum in Smilde.
8: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
9: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een brand in een woning in Doesburg in Gelderland is een lichaam gevonden, meldt de veiligheidsregio. Wie het slachtoffer is, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of er andere slachtoffers zijn. Het vuur in het pand ontstond rond 8:30 vanochtend en daarbij kwam veel rook vrij. Omliggende woningen werden ontruimd. De brandweer had het vuur na een paar uur onder controle. De woning raakte zwaar beschadigd. Hoe de brand in Doesburg kon ontstaan, is onbekend. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondgenootschap hard ingrijpen met drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. De opperbevelhebber benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is, maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan in 2024. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 34 jaar. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. Een van de voorzitters van de Duitse regeringspartij SPD is onverwacht opgestapt. Bärbel Bas legt ook haar functie neer als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De directe aanleiding is het overlijden van haar stiefdochter, maar ook de aanvallen op haar persoonlijk spelen een rol. Volgens Bas komen die ook vanuit de coalitiepartner CDU. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. Vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt opnieuw zacht en rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf 455 euro per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
15: Hallo, U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
18: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
17: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
18: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
19: Radio Drenthe.
20: Studio Steenbergen.
19: 60s en 70s.
20: Met René Steenbergen.

0: waren al een mooi tijdje bezig, de mannen van de Beatles. Ze hadden al wat plaatjes op hun naam staan. Maar dit was de eerste die boven de 3 minuten uitkwam. Kijk, dat is toch weer even een harde gewist u dat, je. Dikke nummer 1 hit in 1965. De Beatles dus en Ticket to Ride.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Ja, en daarmee hebben we het kaartje al gekocht, hè, voor de muzikale reis die we weer met z'n allen gaan maken tussen nu en 4 uur. Ho, ho, ho, ho. We zitten er weer in, hoor. Het jaar is 60 en 70 uurtje op Radio Drenthe. Elke middag doen we dat. Tenminste, van maandag tot en met vrijdag. Dus ja, maandag vandaag. Dus het is er weer tijd voor. Fijn dat je weer van de partij bent. En wat staat je zo al te wachten het komend uur? Nou, bijvoorbeeld klassiekers van, nou, om eens even wat te noemen, Roy Orbison. Only the lonely know the way I feel tonight. En ook Elvin Bishop. Maar ook Elvis Presley. We can go on together with suspicious life. En de Beach Boys. Nou, een beetje het themalied van dit uurtje zou je kunnen zeggen. I Can Hear Music. Dat doen we zometeen onder andere in de vorm van 3 grote hits uit de top 40 van deze dag in 1974. De jukebox, die gaan we aan het eind van dit uur weer binnenrijden. Die staat in het teken van een van de allergrootste bands uit de muziekgeschiedenis. Nou ja, dat zijn er niet zo heel veel, hè? Dus ga maar een beetje na welke band dat zou kunnen zijn. En verder heb ik vanochtend, ik was hier alweer op tijd, het hele muziekarchief er eens even overhoop getrokken om weer eens even te kijken of ik zo'n muzikale krent uit de pap zou kunnen vinden. Zo'n liedje waarvan je zegt, hey, die was ik eigenlijk een beetje vergeten, maar wat leuk dat hij in dit jaren 60 en 70 uurtje weer eens voorbij komt. Nou, ik denk dat het vandaag wel weer gelukt is. Je hoort het straks. Eerst deze van Yvonne Elliman. Dit is If I Can't Have You.

0: Ja, wat een fantastisch liedje blijft het toch. I Can Hear Music van de Beach Boys. En daarvoor nog Yvonne Elliman en If I Can't Have You. Drie liedjes over drie. Weet je wat dat betekent? Dan gespen we de boel weer vast. Want dan gaan we een tijdreis maken door de muziekgeschiedenis heen. En af en toe komen er ook eens wat andere aardige nieuwtjes voorbij. Bijvoorbeeld deze dag in 1963. Dan zijn Kees van Kooten en Wim de Bie. Die zijn dan voor het eerst bij de VARA op Hilversum 2 te horen in het nieuwe programma Uitlaat. En zij spelen daarin de clichémannetjes die aan het biljart in een Haags café actuele zaken doornemen.
1: Een lekker legbad, kinder niet meer buiten een lekker legbad.
2: Je komt er wel helemaal gerimpeld uit, maar dat zal mijn zorg wezen.
1: Lekker hoor, even met de zeep spelen, even plonzen.

Kees van Kooten en Wim de Pie als de clichémannetjes. En dan naar de Beatles. Zij beginnen op deze dag in 1965 in de EMI-studio's aan de Abbey Road in Londen aan opnamen die uiteindelijk zullen leiden tot het album Rubber Soul. Die LP die wordt begin december 1965 uitgebracht en die opent met

Ja, als een plaat al met zo'n liedje opent, dan weet je dat het met de rest ook wel goed zit, hè? Nou, dat zit in het geval van Rubber Soul zeker wel goed, want er staan verdere Beatle-klassiekers op, als bijvoorbeeld Norwegian Wood, Michelle en In My Life. 2 weken geleden is er trouwens een dikke jubileumbox van dat album uitgekomen, Rubber Soul. Dus met allerlei extra materiaal, studio-sessies, andere mixen, je kent het allemaal wel, een dik boek erbij. Ja, het is wel duidelijk wat ik dit jaar op mijn Sinterklaaslijstje ga zetten. Dan naar deze dag in 1970, dan komt dit prachtige liedje van The Beach Boys uit op single. Tears in the Morning is de eerste single van The Beach Boys, die is geschreven en gezongen door Bruce Johnson. Begin december 1970 komt hij de top 40 binnen, bereikt uiteindelijk de 6e plaats. En wat wel gek is, eigenlijk wordt het alleen in Nederland een hit. In de rest van de wereld doet de single vrijwel niks. Dan op deze dag in 1971, dan gaat op Broadway in New York een legendarische musical in première.

Jesus Christ Superstar is een musical van Andrew Lloyd Webber en Tim Rice. In de Amerikaanse versie speelt Jeff Fenholt de rol van Jezus. Yvonne Elliman vertolkt Maria Magdalena. En Ben Vereen is te zien als Judas. Na 711 voorstellingen valt op 1 juli 1973 het doek voor Jesus Christ Superstar. Maar die musical wordt in de jaren daarna nog regelmatig teruggebracht. Ja, en dan deze mierzoete ballade van Paul Anka komt op deze dag in 1974 op nummer 29 binnen in de top 40. Let you have it, my baby. You're the woman I love and I love what it's doing to you. You're Having My Baby van Paul Anka. Paul Anka heeft dit liedje geschreven voor zijn vrouw Anne en hun vier dochters. En dat doet hij als hij voor een optreden zit te wachten in Lake Tahoe in Californië. Dus zit je daar een beetje zenuwachtig te zijn en dan vloeit er zo'n liedje uit je pen. Toch wel bijzonder. En dan tot slot nog even naar deze dag in 1978. Dan draait Grease in de Nederlandse bioscopen.

Grease, het verhaal over Sandy en Danny die elkaar op vakantie ontmoeten, daar verliefd worden en later komen ze elkaar toevallig weer tegen op dezelfde school en dan blijken hun imago's behoorlijk te botsen. Nou, en of het allemaal goed komt aan het eind van de film, dat vertel ik natuurlijk niet, maar misschien heb je wel een idee. Of je weet het natuurlijk, hè, want Grease wordt een van de meest succesvolle films, muziekfilms aller tijden. Ja, dan maar weer eens even snel terug in de top 40 geschiedenis. Met vandaag extra aandacht voor de lijst van deze dag in 1974. En daaruit zet ik drie grote hits voor je op een rijtje. Met zometeen Carl Douglas en Kung Fu Fighting. Daarvoor nog Teach In the Summer Night. En eerst is hier Kiki D en I've Got the Music in Me.

0: wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
1: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
3: Warenhuis Tegenman in Bijlen, de grootste huishoud- en pannenspeciaalzaak van Midden-Drenthe. Met ruim 6000 artikelen op voorraad, deskundig advies en persoonlijke service. Warenhuis Tegenman in Bijlen, daar moet je zijn.
4: Het is 1 minuut over 3:30 geweest. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De woningbrand aan de Veldhuizenstraat in Steenwijksmoer is brandmeester. De brandweer werd rond het middaguur gealarmeerd en schaalde al snel op naar middelbrand. 1 persoon is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het advies om uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten is nu komen te vervallen nu de brandmeester is. Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan. Ruim 4000 vluchtelingen hebben de afgelopen periode overnacht in de nachtopvang in Zuidwolde. En daarmee was het volgens het Rode Kruis de drukste nachtopvanglocatie van Nederland. Vanaf vandaag neemt Bijlen de nachtopvang over. Op het evenemententerrein daar is tot eind januari plek voor maximaal 200 mensen per nacht. En een 23-jarige man uit de gemeente De Wolden is met veel te veel alcohol in zijn bloed in een bestelbus tegen de zijkant van een brug in Uffelte gereden. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag op de Anserweg. Zowel de auto als de brug raakten beschadigd bij het eenzijdig ongeluk. De politie heeft een bekeuring gegeven voor het rijden onder invloed en een rijverbod opgelegd. En dan naar het weer, Hans Nienhuis.
5: Vriendelijk weer deze middag met slechts een zwakke zuidenwind, veel zon en maximaal een graad of 16 op de thermometer. Het blijft droog. Wel naderen de later wat hoge wolken uit het westen. Dat is de voorbode van lichte neerslag die vannacht binnentrekt.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick &
13: Studio Steenbergen.
14: 60s en 70s.
13: Met René Steenbergen.

0: Wat is jouw favoriete manier om te ontspannen?
1: De sauna.
0: Radio Drenthe gaat het regelen.
1: Oh, heerlijk. Genieten dit.
0: Ook toe aan ontspanning? Volgende week maak je kans op sauna tegoed.
1: Luister elke dag, speel mee en win.
0: Heerlijk ontspannen. Met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt. Oh, ik blijf nog even liggen hier.

Bobby en Bill, oftewel de Righteous Brothers. Ze waren niet echt broers trouwens, maar voor de bandnaam kwam het allemaal mooi uit. Voor de duo-naam. You've Lost That Love and Feeling. Daarvoor nog Elvin Bishop en Fooled Around and Fell in Love. En ook nog The Big O, oftewel Roy Orbison en Only the Lonely. Vorige week, toen zat ik hier natuurlijk ook elke middag plaatjes te draaien tussen 3 en 4, jaren 60 en 70 klassiekers. En op een gegeven moment kwam I Want You Back van de Jackson 5 voorbij. Hartstikke leuk liedje, niks mis mee, maar ik zat toen wel te denken, ja, die broertjes Jackson in hun begincarrière, als je ze al hoort op de radio, dan is het of altijd met I Want You Back, of met ABC. En daarna houdt het altijd al vrij snel op, hè? Dus ik ben thuis eens eventjes de archieven ingedoken om te kijken wat er nog meer aan leuks was. Om te kijken of ik misschien nog eens even zo'n bijna vergeten hit van de Jackson 5 tevoorschijn kon toveren. Om die weer eens op de radio te draaien. Nou, ik denk dat dat wel gelukt is, want dit is er zo een. Uit de Jackson 5-periode, maar wel een liedje dat Michael Jackson nog ver in zijn solo-shows in de jaren 80 en 90 ook nog steeds uitvoerde. Dat hij nog steeds zong. Dus blijkbaar had hij er zelf ook wel iets mee. En je hoort er eigenlijk nooit meer deze. En dat vond ik jammer. Dus bij deze is hier The Love.

Elvis Presley en Suspicious Minds. En daarvoor dat vergeten liedje van de Jackson 5 en The Love You Save. Ik heb even een unicum aan het eind van dit uur. Want ja, het is maandag. We zijn nog niet zo scherp met z'n allen. Laten we daar een beetje op houden. Want normaal gesproken sluiten we het uur altijd af met twee klassiekers uit onze jukebox. Alleen de klok gaat net eventjes wat harder dan ik eigenlijk gedacht had. Dus ik heb maar even tijd om één liedje uit de jukebox te halen. Nou ja, dat is dan even een keer niet anders. Schrale troost is dat het een liedje is van een band die sowieso heel vaak voorbij komt in dit uur, hoor. Dus in die zin is de schade beperkt. Ik neem je mee naar deze dag in 1973 naar zeezender, dan nog Veronica. Want daar hebben ze op die dag een speciale Rolling Stones dag. Van 12 uur 's middags tot middernacht draaien ze alleen maar Rolling Stones klassiekers. En dat heeft dan weer alles te maken met de concerten die de twee dagen daarna zijn in Ahoy in Rotterdam. Nou, vond ik een mooie aanleiding om, ja, aanvankelijk dus twee Stones klassiekers te gaan draaien uit de jukebox. Maar ja, in verband met tijdgebrek wordt dat er nu dus maar eentje. En ik heb eigenlijk gewoon, ja, met een natte vinger eentje uit de platenkoffer gehaald. Het is deze geworden. De naald gaat op de plaat voor Fool to Cry.

put my daughter on my knee. And she said, Daddy,

0: Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
2: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leadwinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
4: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies?
5: Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
6: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
7: Zin in een heerlijk dagje uit? Kom naar Sisters Emmen. Geniet van all-day brunch, homemade sweets, goede koffie en verrassende shared delights. Van ontbijt tot lunch, bij Sisters is elk moment een genietmoment. Je vindt ons in Hartje Emmen. Sisters Emmen. Vier het leven, proef het samen.
6: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op de veiligheidstop in Warschau. Grinkiewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Grinkiewicz en topman Rutte benadrukten dat de NAVO louter defensief is. De Amerikaanse generaal zei dat hij vooral wilde afschrikken en geruststellen. In Aalsmeer woedt een brand in een loods. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. In de loods staan volgens de brandweer auto's in brand. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Ook is onbekend hoe de brand in Aalsmeer kon ontstaan. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af tot 50 graden boven nul. Veel supermarkten moeten hun voorraad daarom weggooien. Het zijn filialen van ketens als Intermarché, Leclerc en Netto. In de winkel stond koelapparatuur van een Deense fabrikant. De hackers kwamen binnen via verouderde software van de apparaten. Treinvervoerders in Nederland starten vandaag met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor naar beneden te krijgen. In de campagne ligt de focus op de impact die een suïcide op het spoor heeft, onder meer voor medewerkers uit de sector. De campagne is in nauwe samenwerking met de preventielijn 113. Dan het weer, het is zacht met veel zon, blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, in de middag valt soms wat lichte regen, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
10: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
11: Hey Remo!
12: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
11: Hey Remo!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: De generatie na mij. Die wens ik een leven zonder de heftige gevolgen van kanker. Dat is het mooiste wat ik kan bedenken. Daar wil ik graag aan nalaten.
14: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
15: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Radio Drenthe.
18: Studio Steenbergen.
8: Met René Steenbergen.

0: Ja, dat Phil Collins, net als ik, een groot fan is van het legendarische platenlabel Motown, dat heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken. En ja, dat hoor je dan in zijn muziek ook wel weer terug. Zoals in deze bijvoorbeeld, Two Hearts.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Nou, ook twee kloppende harten in de Radio Drenthe studio op dit moment. Hadi Milko.
3: Hey, goedemiddag René.
0: Hey Milko, het is een bijzonder weekje.
3: Ja, zeker.
0: Want we geven leuke speeltjes weg.
3: Absoluut.
0: Nou ja, speeltjes.
3: Het is voor noodsituaties.
0: Ik doe het wel weer heel luchtig over. Maar als je radio zit te kijken, dan zal ik hem eventjes in beeld houden. Ja, ik ben altijd gek op dit soort gadgets.
3: Heb jij er al in huis?
0: Nee. Oh, dat dan weer niet. Nee, wel een voorraad water.
3: Oh, dat, je hebt er wel echt rekening mee gehouden?
0: Nou ja, dat is het dan ook wel. De rest komt wel een keer, ja, okay. Als het te laat is. Het is noodradioweek op Radio Drenthe. Eigenlijk, klein kritisch puntje voor de evaluatie.
3: Ja.
0: Hadden we daar niet vorige week mee moeten beginnen, toen het de eerste maandag van de maand was?
3: Ja, nou ja, dan kun je weer in de war raken met dat alarm.
0: Ook weer waar. Ja. Nou ja, goed. Daar heeft het alles mee te maken, want ergens dit uur gaat er een luchtalarm klinken. En dat kan op de meest onverwachte momenten zijn. En ja, we verwachten wat van jou aan de andere kant van de radio. Extra gespitste oortjes als je zo'n radio wil winnen. Want hoor je dat luchtalarm, dan moet je zo snel mogelijk bellen naar de studio. En dan is die noodradio misschien wel voor jou. Maar eigenlijk, met het begrip noodradio, Milko, doen we het apparaatje eigenlijk een beetje tekort.
3: Er zit veel meer op. Ja. Het is een soort radiozakmes, mag ik het zo noemen?
0: Dat is een goeie. Ja, ja, zo'n Zwitserse zakmes waar van alles in zit.
3: Wat neemt ons mee? Wat zit er allemaal op?
0: Een radio.
3: Ja.
0: Zal ik me eens even aanzetten? Ik denk dat die...
3: Kijk. Zullen wij ook te ontvangen? Ja.
0: Nou, als ik hiermee Vladimir Poetin buiten de deur moet halen...
3: Nou, dat schrik wel af. Hij komt niet binnen als hij dat hoort. Nou, hij werkt.
0: Hé, hey, dat is voor het eerst dat ik mij realiseer, Milko, dat wat wij hier doen, dat het echt uitgezonden wordt.
3: Ja, dat. Maar waarom de radio, René? Hoe mooi is dat?
0: Kijk, weet je wat ook leuk is? Ik zal het jou even laten zien, Milko.
3: Ja.
0: Er zit ook een zaklamp in.
3: Ja, dat ziet er goed uit, inderdaad. Uh-huh. En ook een goed felle zaklamp.
0: Ja, zeker.
3: Daar kun je echt wel wat mee. Ja. En ik zag je ook al slingeren aan een hendeltje.
0: Ja, dat is gaat niet op batterijen.
3: Nee, dat is echt voor de noodsituaties. Ja. Maar op het dakje van de radio zit dan weer een zonnepaneeltje.
0: Een zonnepaneeltje, dus dat kan ook. Dus nee, het is een hartstikke mooi en helaas hartstikke nodig ding.
3: Ja.
0: Die gaan we dus weggeven. Dat gaan we de hele week doen. Noodradio's. Dus hou die oren gespitst. En zodra je een luchtalarm heeft, zo'n maandagmiddag 12 uur alarm hoort. Onmiddellijk bellen. Moeten we nog een bepaalde beller doen?
3: Zullen wij vandaag, of
0: dan roepen we dat vast.
3: Ja, beller nummer 12.
0: Nummer 12, ja. Oké, want het kan elk moment gaan gebeuren. Misschien zometeen al wel. Maar voor hetzelfde geld duurt het ook nog tot 5 of 5. Dat kan ook.
3: Ja, dat is de spanning van
0: het spel. Dat is het spel. Nou, noodalarm dus. Hou dat in de peiling en zodra je het hoort bellen. En wat zijn nou de 12e, hè?
3: De 12e beller van vandaag hier bij Studio Steenbergen. Okay. Die gaat aan de hal met die noodradio.
0: Andere zaken dan?
3: Zeker, want ik heb een mooi verhaal meegenomen. Het leek voor de koninklijke marechaussee te mooi om waar te zijn. Het verhaal van een man uit Litouwen die op een parkeerplaats dronken in slaap was gevallen. En vertelde dat hij zojuist de jackpot had gewonnen in het casino.
0: Hoeveel?
3: 24.150 euro.
0: Zo.
3: En daarom werd de man maar even, dat bedrag werd even meegenomen uit de kofferbak, want ze vertrouwden het toch niet helemaal. Maar het blijkt nu, het was wel degelijk de geluksdag van die man.
0: Klopt er wel.
3: Ja, na onderzoek is gebleken dat de persoon het geld daadwerkelijk in dat casino heeft gewonnen. En daardoor op het juiste wijze heeft verkregen.
0: En dat was hier in Nederland?
3: Dat was hier in Nederland, inderdaad. Ja. Dus, nou ja, leuk verhaal voor de marechaussee-brigade in Limburg.
0: Lekker accentje.
3: Daar dacht ik, hey, er is een ruzie gaande in showbizland.
4: Oh.
3: Ja. Waylon, hij zat in het programma Goedemorgen Nederland om over countrymuziek te praten. Natuurlijk helemaal booming vandaag de dag. En daarmee riep hij dat het misschien wel goed zou zijn als hij de ambassadeur van de countrymuziek in Nederland zou worden. En, om het nog even pittiger te maken, dat hij het ook eigenlijk de enige persoon is die dat zou kunnen.
0: Ik snap dat hij het zegt, maar waarom zou je het doen?
3: Ja, dat is het probleem om je hals halen, noemen ze dat, hè?
0: Weet je wel, hè?
3: Ja, absoluut. Douwe Bob die vond daar ook wel wat van. Die had gereageerd op Instagram met de zin... Rustig. Ja, die vond er dus wel wat van. Hij was niet de enige. Ook Tim Knol, die zegt, lekker bescheiden.
0: Mm.
3: Maar daar reageert onze Waylon dan weer op. Hij schrijft, Douwe Bob, Tim Knol, wat deden jullie ook alweer in 1999? Nou, Douwe Bob die heeft niet gereageerd. Tim Knol, hij wel. Hij zei, ook om elkaar te verzamelen.
0: Goeie.
3: Ja, ik vind het wel een beetje, vind je het niet een beetje kinderachtig?
0: Ja, waarom ze, ja. we weten het ook wel. Het hoef je niet te benadrukken van, precies, ik ben de koning van de country. En bovendien had je het dan ook over oudgediende als bijvoorbeeld een Dick van Altena of zo kunnen hebben. Dan weet zo ik er nog wel een paar.
3: Absoluut.
0: Ilse de Lange.
3: Ja.
0: Nou goed, dat vechten ze maar lekker uit. Hé, we waren druk bezig met dat luchtalarm. Eens even kijken. Hallo, met de radio.
4: Hallo, met Grietje Darwinkel.
0: Hi Grietje.
4: Hallo.
0: Wat is er?
4: Nou, ik hoop dat ik de 12e bellen ben.
0: Ja, maar er is nog helemaal geen alarm geweest, Grietje.
4: Oh, nou.
0: Maar het is wel goed dat je zo spitsvondig zit te luisteren, dat je de oren gespitst hebt.
4: Ja, zeker wel.
0: He? Dus goed in de gaten houden en straks dan... Of mijn imitatie van net was hartstikke goed. Dat vond ik sterk. Dat je daarop aangeslagen is. Nee, dat maandagmiddag 12 uur alarm, Grietje. Dat moet je in de peiling houden. He? Als je dat hoort, dan onmiddellijk bellen. Dus misschien spreken we je later vanmiddag, hè?
4: Doen we.
0: Oké, doedoeg. Ja, hou dat in de peiling. Want misschien gaat het zo meteen dwars door Robbie Williams wel gebeuren.

0: mensen, dat is geen luchtalarm. Dat is het geluid van de gitarist van Robbie Williams. Dat. Nee, dat is geen sirene, dus geen alarm. Zowaar wordt daar ook al op gereageerd. Het is niet te geloven. Veel mensen willen zo'n noodradio winnen. Ik begrijp dat ook wel. Het is ook broodnodig tegenwoordig. En één ding is zeker, ergens dit uur gaat dat geluid van dat luchtalarm voorbij komen. Zodra je het hoort, klim in je telefoon 0592 3311 88. En als je de 12e beller bent, dan is die noodradio voor jou.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Maar eerst andere zaken. Ik blader dan altijd even door de agenda's en door de kalender als ik hier binnenkom 's ochtends. En elke dag is het wel een dag van de dit of de dag van de dat. De dag van de oliebol, de dag van de komkommer. Er wordt elke dag wel iets verzonnen om dan iets extra aandacht voor te vragen. En vandaag is ook weer zo'n dag, hè Aldert? Want wat is vandaag?
3: Het is Wereldreuma-dag vandaag. En daarom ben ik even naar Hoogeveen gereden. Want in Hoogeveen is nog de enige reuma-patiëntenvereniging van Drenthe. En daar bent allerlei activiteiten. Op dit moment in een fitnesscentrum in Hoogeveen. Suzanne, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Je bent van de reuma-vereniging?
4: Ik ben van de reuma-vereniging, inderdaad.
3: En ik zeg nog de enige reuma-vereniging. Er waren er meer, hè, in het verleden.
4: Dat klopt. Ja, er waren zelfs 66 verenigingen door het hele land. En uiteindelijk zijn er nu nog 6 over.
3: Ja.
4: En het is, wij vallen ook niet onder Reuma Nederland. Dat was eerder wel zo dat Reuma Nederland ook subsidie uitgaf naar ons toe. Maar dat is over. En dan is het dus heel moeilijk om financieel te kunnen blijven bestaan.
3: Ja.
4: Maar wij krijgen het toch nog steeds voor elkaar om als vereniging te kunnen.
3: Ja, want het is niet zo dat het veel beter gaat met Reuma, dat er minder vereniging nodig is. Zo is het niet helemaal,
4: nee,
3: hè?
4: Zeker niet. Nee, het is juist eigenlijk wat wij kunnen doen voor onze leden. Dat is, we hebben de hydrotherapie en we hebben de beweeggroep. Daar zal Leo zo nog wat over vertellen. En die hydrotherapie, de oefeningen in het water, maakt toch dat de spieren, de gewrichten, door het warme water soepeler blijven.
3: Ja.
4: En het moment dat je dus kunt blijven bewegen, kijk, het maakt de reuma niet beter.
3: Nee.
4: Maar het maakt wel dat je bewegelijker blijft en daardoor je dagelijkse activiteiten beter kunt hebben.
3: Ja.
4: Daarnaast doen we ook op sociaal vlak het een en het ander. We hebben een crea-middag, bloemschikken. Een kerstdiner hebben we altijd met elkaar.
3: Ja. Ik loop even naar Leo. Leo, want je bent hier min of meer instructeur, zou kunnen zeggen, hier in het fitnesscentrum in Hoogeveen. Maar nou zie ik die mensen, van de reuma-vereniging, op reguliere fitnessapparaten staan.
5: Ja.
3: Is beweging bij reuma-patiënten aanzien bij, tussen aanhalingstekens, gewone patiënten?
5: Ja, zeker. Dat is wel daadwerkelijk anders. Niet altijd in de zin van welke apparaat je wel of niet kan doen, maar wel in de uitvoering van de apparaten, de dosering van hoe je de oefening uitvoert. En ook of mensen rekening houden met hun eigen klachten.
3: Ja.
5: Dus het is constant de monitoren en vragen hoe het gaat en of mensen iets merken wat er niet bij hoort.
3: Ja.
5: Bij veel reuma-aandoeningen is het aangetoond dat beweging, gedoseerde beweging op iemands eigen niveau, dat bijdraagt aan minder klachten.
3: Ja. Suzanne, de beweging is voor iedereen handig, hè, toch?
4: Bewegen is voor iedereen goed, dat sowieso. Maar het mooie wel van zowel de hydrotherapie als de beweeggroep is dat Leo ook heel goed aangeeft van doe het op je eigen kunnen.
3: Mm-hmm.
4: En op het moment dat wij dus zeggen van joh, dit is te zwaar, we stoppen of we zetten de gewichten lichter. En doordat de groepen klein zijn, kan hij ook heel goed op ons inspelen.
3: Ja. Leo, toch nog even terug naar de beweging. Want er is mij altijd verteld, je moet vooral je grenzen opzoeken. Maar dat doen jullie als bij deze reuma-patiënten niet?
5: Ik denk het wel. Ik denk dat het principe hetzelfde is, maar dat die grens anders ligt. Dat bij mensen die geen lichamelijke klachten hebben, dat je iets makkelijk over de grens heen kan. Dat het niet zo erg is. En dat bij mensen met reuma dat wat meer impact heeft.
3: Ja, ja.
5: Dus daar letten we extra op dat mensen niet over de grens heen gaan. Maar wel op zo'n manier trainen dat ze ook week in week uit proberen om zichzelf uit te dagen binnen wat kan.
3: Ja. Suzanne, doet jullie dat elke week? Of twee keer per week misschien?
4: Sowieso één keer in de week.
3: Ja.
4: En ik weet eigenlijk niet, Leo, heb jij mensen die meerdere keren in de week aansluiten?
5: Ja, er zijn een aantal die twee keer in de week komen. En ook wel eentje die dan twee keer in de week hier komt en nog de hydrotherapie ook erbij doet, de zwemtherapie. Dus ja, sommige mensen die worden er heel fanatiek van.
3: Ja, dat is, ja. Maar het is dus Wereldreuma-dag vandaag. Doe nog wat speciaals deze dag? Of zeg je, nou, het zal wel?
4: Nou, eigenlijk doen we deze dag niet iets speciaals. Wij doen het eigenlijk altijd iets speciaals. We hebben net een geweldige chocoladeactie achter de rug. En dan verkopen we de breukplaat chocola. En de opbrengst is ten behoeve van de vereniging om toch te kunnen blijven bestaan.
3: Ja.
4: Want de hydrotherapie bijvoorbeeld, dat is een gereduceerd tarief voor de leden. Dus de vereniging legt wel bij. En doordat wij geen subsidie meer krijgen vanuit Reuma Nederland, moeten wij toch zien dat we acties doen om toch wat financiën binnen te krijgen. En dat brengt ook de mensen toch weer bij elkaar. Want ja, ja, we halen wel de leden, zetten we wel in beweging.
3: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat mensen die dit horen, die denken van, goh, haak maar weten. Kunt er nog mensen bij gebruiken?
4: Zeker kunnen wij nog mensen gebruiken, ja, altijd. Zowel als lid zijnde, als donateur zijnde kan. En op de, zowel de hydrotherapie als bij de beweeggroep is zeker nog ruimte.
3: Is er een website?
4: Er is ook een website, ja. Reuma Patiëntenvereniging Hogeveen. rpv.nl.
3: Is die zo, niet, oh, wacht even, Leo knikt ook al. Ja.
5: Volgens mij staat rpvhogeveen.nl.
3: Ja, ja, ja. Nou, als Google maar even, dan komt er vast en zeker uit. Wereldreuma-dag vandaag en muggen geïnteresseerd wezen. Nou, ik zou zeggen, wees van harte welkom.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtv.nl.

0: nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
2: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75. Voordeeluitjes.nl.
3: Profiteer tijdens de oktober woonmaand de hele maand van leuke aanbiedingen. En maak kennis met de nieuwe collectie bij Joldersma Wonen. Joldersma Wonen in Schonebeek. De meest complete woonwinkel in uw regio. Kijk ook op joldersma-wonen.nl.
4: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
5: Even kijken op de klok. Ik heb nog geen alarm gehoord. Misschien wel nieuwsalarm in het regionale nieuws met Milko Schepen.
6: Goedemiddag. Ruim 4000 vluchtelingen hebben de afgelopen periode overnacht in de nachtopvang in Zuidwolde. Daarmee was het volgens het Rode Kruis de drukste nachtopvanglocatie van Nederland. De opvang opende op 16 augustus en bood onderdak aan mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vanaf vandaag neemt Bijlen de nachtopvang over. Op het evenemententerrein in Bijlen is tot 25 januari plek voor maximaal 200 mensen per nacht. Een 23-jarige man uit de gemeente De Wolde is met veel te veel alcohol in zijn bloed in een bestelbus tegen de zijkant van een brug in Uffelte gereden. Het gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag op de Amsterweg. Zowel de auto als de brug raakten beschadigd bij het eenzijdig ongeluk. De bestuurder die bleef ongedeerd. Bij de alcoholtest blies de man 4,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol. De politie heeft hem een bekeuring gegeven voor rijden onder invloed en een rijverbod opgelegd. En de woningbrand aan de Veldhuizenstraat in Steenwijksmoer is onder controle. De brandweer die kreeg de brand rond het middaguur op en schalde op na een middelbrand. Volgens rond 2:20 werd het zijn brandmeester gegeven. Eén persoon is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rookontwikkeling was een NL Alert verstuurd, maar het advies om ramen en deuren te sluiten is inmiddels weer ingetrokken. Er volgen nog sloop- en nablusswerkzaamheden. Door de zonnepanelen op het dak kunnen deeltjes in de omgeving terechtkomen. De oorzaak van de brand, dat is nog onbekend. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe-app.
5: Gaan we door naar het weer. Hans Nienhuis.
7: Vriendelijk weer deze middag met slechts een zwakke zuidenwind, veel zon en maximaal een graad of 16 op de thermometer. Het blijft droog. Wel naderen de later wat hoge wolken uit het westen. Dat is de voorbode van lichte neerslag die vannacht binnentrekt.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
9: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
10: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
11: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
14: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
13: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
15: Studio Steenbergen.
16: Met René Steenbergen.

live vanaf de Zuidlaardermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur. Dag en nacht hoor je alles wat er op de Zuidlaardermarkt te beleven valt. De verhalen, de sfeer, de muziek, de paarden en natuurlijk de mensen. Luister, kijk en beleef het mee. Radio Drenthe, 30 uur live vanaf de Zuidlaardermarkt.

0: mensen, dit is ook geen alarm. Ook dit was weer een gitaar.
1: Ik probeer ze wel een beetje om de tuin te leiden vandaag.
0: Ja. Er wordt blijkbaar wel ingespannen geluisterd. Dat is wel mooi, hoor. Maar nee, het was echt de uit duizenden herkenbare, zou je zeggen. Gitaar van Brian May in dit meesterwerkje van Queen en Radio Gaga.
2: Maak kans op een noodradio.
0: Ook een hoop blabla op deze Radio Gaga, oftewel Radio Drenthe. Met Queen en wat hadden we daarvoor nou toch ook alweer? Allemaal weer met zoveel dingen tegelijk bezig. Oh, The Real Thing en You to Me Are Everything. Ja, ik moet die administratie altijd goed bijhouden.
1: Zeker, want de mensen schrijven ook mee, hè?
0: Ja, wat we ook bij moeten houden is de 12e beller.
1: Ja, we moeten een beetje schrap gaan zitten nu.
0: Daar draait het allemaal om dit uur, want dat is eigenlijk het enige wat we weten. Dat het luchtalarm gaat klinken tussen nu en 5 uur. Dus dat moet binnen nu en een kwartiertje gaan gebeuren.
1: Het moment komt steeds dichterbij.
0: Maar ja, wanneer? Het kan half in een plaatje zijn, dwars door de zang of misschien wel tijdens ons babbeltje.
1: Wie weet.
0: Dat je ineens het bekende 12 uur alarm hoort, hè? Want daar gaat het om, dus niet dit. Dat telt niet, hè?
1: Dit is niet het goede. Nee.
0: Dat is niet het luchtalarm, dat is niet het noodalarm, deze ook niet.
1: De fietsbel.
0: Ja,
1: dat klopt ook niet.
0: Nee, het is wel echt dat alarm dat je altijd op de eerste maandag van de maand om 12 uur hoort. Dat moet je in de peiling houden. Dat gaat ergens voorbij komen. En mocht je dat nou horen, ren onmiddellijk naar je telefoon 0592 3311 88. En ben jij vandaag de 12e beller, dan win je een noodradio. En dat is een hartstikke leuk ding. Ik heb hem eerder dit uur ook al even tevoorschijn gehaald. Er zit niet alleen een radio in, maar ook een zaklamp. Hou hem even in de camera voor de radiokijkers. Nou, die kunnen nu gelijk naar Hans Anders, denk ik.
1: Dat is een ding wat zeker is.
0: Dat is een schijnwerper. En verder, wat zit er nog meer in? Een parkeergarage, geloof ik.
1: Nee, niet overdrijven nu. Nee, de radio zelf natuurlijk. Een oplaadpoortje voor je mobiel op te laden.
0: Ook niet. Daarnaast zit goed bedacht.
1: Ja, toch? Ja. Daarnaast zit er een zonnepaneeltje op. Daar kun je buiten neerzetten, heb je altijd stroom. Maar er zit ook een hendeltje aan waar je aan kan zwengelen.
0: Ja.
1: Een ouderwetse...
0: Ja. Dus geen gedoe met batterijtjes. Nee. Dus dat is een hartstikke mooi ding. En ja,
1: overal is over nagedacht.
0: Juist. En het is verstandig om er één in huis te hebben. Laten we het daar maar ophouden. Hou het dus even goed in de peiling. Hou die oren gespitst, want is dit een luchtalarm? Nee, dit klinkt veel te vrolijk voor een luchtalarm. Maar het zou maar zo kunnen gaan gebeuren. Hou het in de peiling. 0592 3311 88. En wie weet ben jij straks de winnaar van die noodradio.

0: is Dolly Parton. Ja, uit een muzikale erfenis moet je dan tegenwoordig zeggen, helaas. En Jolene. Daarvoor nog de drie J's en je zit in mijn hoofd.
1: Maak kans op een noodradio.
0: Milko, mijn allerbeste collega die ik hier heb bij de RTV.
2: Nou René, ja, zeg het eens.
0: Kun je het een beetje aan?
2: Nou, ik nog wel, maar ons systeem loopt een beetje op zijn laatste benen.
0: Ik zie al de rookpluimpjes. Ja. Goedemiddag, met de radio.
3: Goedemiddag, met Wietske van der Scheer.
0: Hallo Wietske. Ik heb wel een idee, waarom je belt, maar waarom?
3: Nou, ik denk dat ik het geluid net heb gehoord.
0: Heb jij de sirene gehoord, de alarm?
3: Ja, toch?
0: Ja, dat zou je best eens goed gehoord kunnen hebben. Maar ik kijk even naar de jury en... Oh, Wietske, je bent nummer 9.
3: Oh, dat is flauw.
0: Blijf het de hele week proberen en we geven ze nog volop weg. Hallo, hier is de volgende. Wie is dit? Hallo?
4: Ja. Goedemiddag, mijn Peter de Haan.
0: Hi.
4: Hi.
0: Je had ook een sirene gehoord, denk ik, hè?
4: Jazeker.
0: Ja, maar je voelt hem al aankomen. Oh. Je bent nummer 10. En wie is dan dit? Goedemiddag. Hallo? Oh, nou. Ik hoor ook alleen maar klinkers en medeklinkers. Maar het is niet zo erg, want je bent nummer 11. En dan gaan we naar deze. Hier zou het wel eens raar kunnen zijn. Met wie spreek ik? Hallo?
5: Hallo.
0: Oh, doe hem even van de handsfree af.
5: Ja, moment.
0: Niemand heeft zijn oor meer, zijn telefoon meer aan zijn oor tegenwoordig.
2: Nee, maar dan maak ik mezelf ook schuldig aan.
5: Ja,
2: nee,
5: hallo.
0: Hallo,
5: ik
0: wie?
5: Met Gea Vuring.
0: Hi, Gea.
5: Ja,
0: hi. Gea, je bent de 12e.
5: Geweldig.
0: Is dat leuk of niet?
5: Hartstikke leuk.
0: Jij krijgt van ons een noodradio met een zaklamp erin, een radio niet te vergeten, een zonnepaneeltje, een slinger, een zakmes, een naaimachine, een gourmetstel, een kaas van de pan. Ik weet niet wat er allemaal in zit.
5: Dat was volgens mij een beetje overdreven.
0: Beetje wel, maar daar word ik wel vaker van beticht. Maar we gaan dat zo snel mogelijk naar je toe sturen en dan ben jij helemaal voorbereid op alles.
5: Helemaal goed, dankjewel.
0: Blijf aan de lijn, GA, en dankjewel voor het meedoen.
5: Ik wacht even, ja.
0: Hoi,
5: prima.
0: Doei.

het Stieltjeskanaal. Wie wist hem binnen te hengelen? Ja, je moet er een beetje geluk mee hebben deze week, want we pakken een bepaalde beller uit het rijtje. Vandaag de 12e en dat was Gea en die wint dus die noodradio. Dus die is helemaal voorbereid op alles wat er mogelijk nog eens aan zit te komen. Ja, je kunt maar beter voorbereid zijn. De hele week geven we die noodradio's nog weg. Morgen weer een nieuwe ronde.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
3: Zie meneer relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee en maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.

0: werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, en dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
0: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
3: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
4: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. En daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten. Dat zegt de directeur van Albert Heijn Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen bij Albert Heijn kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. In Aalsmeer woedt een grote brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Vanwege de rook ging op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten enige tijd hun huis uit. De brand in Aalsmeer is inmiddels onder controle en de loods moet worden gesloopt. De politie heeft 2 verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een dodelijk schietincident tijdens de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Eind juli werd een 18-jarige Rotterdammer doodgeschoten net buiten het feestgebied. De vandaag opgepakte verdachten zijn een 19-jarige Amsterdammer en een man van 21 uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. Politieonderzoek naar de aanleiding van de schietpartij in Nijmegen gaat nog door. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkewitsch, op een veiligheidstop in Warschau. Grinkewitsch noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Dan het weer nog. Het is zacht weer met veel zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, in de middag wat lichte regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
7: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Hey, Raymond!
12: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
13: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Hey, Remon!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
5: Radio Drenthe.
16: Studio Steenbergen.
5: Met René Steenbergen.

0: Meestal als je deze band hoort, dan is het met Le Freak. Maar dit was een andere hit van Chic and My Forbidden Lover.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: En dan brengt de tijd op exact op de seconde. 8:05. Milko, wat is er aan de hand in Twente?
3: De woningbrand aan de Veldhuizenstraat in Steenwijksmoer, die is brandmeester. De brandweer die werd rond het middaguur gealarmeerd en schaalde al snel op naar middelbrand. Eén persoon is bij die brand met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het advies om uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten, dat is komen te vervallen nu de brandmeester is. Het is onbekend hoe de brand is ontstaan. En ruim 4000 vluchtelingen die hebben de afgelopen periode overnacht in de nachtopvang in Zuidwolde. Daarmee was het volgens het Rode Kruis de drukste nachtopvanglocatie van Nederland. Vanaf vandaag neemt Bijlen die nachtopvang over. Op dit evenemententerrein in Bijlen is tot 25 januari plek voor maximaal 200 mensen per nacht.
0: Alle details daarover en nog veel meer nieuws vind je terug op rtvdrenthe.nl en ook in

0: van dit moment. Stella Lefty en Boston. En daarmee is het exact 12 minuten over 5. Het Wolfsbos en het Roelof van Echten College in Hoogeveen willen bestuurlijk verder als één school. Intern is iedereen het daarover eens, maar de minister van Onderwijs die moet dit nog wel officieel goedkeuren. Christian Strijker is bestuurder van het Roelof van Echten College en hij denkt dat die goedkeuring dat die er wel gaat komen.
1: Nou, die kans schatten wij groot in. Want we hebben een heel zorgvuldig proces doorlopen en de minister die toetst vooral op het proces. En wij hebben een onderzoek uitgevoerd om te kijken van goh, waar staan we nu met het voortgezet onderwijs? Welke vraagstukken komen er op ons af en hoe kunnen we daar het beste antwoord op geven? Nou, vervolgens hebben wij met de organisatie, met heel veel medewerkers, een visie daarop ontwikkeld. En vervolgens hebben wij daar dus intern een besluit over genomen met... onder andere de raden van toezicht en de medezeggenschapsraden zijn er ook bij betrokken.
2: Maar hoe kan het samengaan van besturen er nou voor zorgen dat het onderwijs, het middelbaar onderwijs, op peil blijft?
1: Ja, dat is ook heel nadrukkelijk een eerste stap die we gaan zetten. Door het samenvoegen van de besturen kunnen we de stafdiensten ook samenbrengen. Dus dan gaat het vooral om de afdelingen financiën, personeelszaken, huisvestingen.
2: Maar is het niet gewoon een verkapte bezuiniging omdat u gewoon minder geld krijgt, want er zijn minder leerlingen. Dus we moeten het met minder geld doen, dus hoe gaan we dat doen? Dat is eigenlijk de vraag erachter, toch?
1: Nou, de vraag is eigenlijk van goh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we een breed aanbod aan onderwijs in Hoogeveen kunnen behouden? En het klopt dat we te maken hebben met leerlingdaling. Ik denk dat het de afgelopen 10 jaar ongeveer wel 17% is geweest. Dus ja, wat je dan ziet is dat je kleinere klassen krijgt. Dat het moeilijk allemaal in de lucht te houden is. Minder geld. En door dus samen te gaan kun je ook kijken van goh, hoe kunnen we dat onderwijsproces in de toekomst zo goed, goed organiseren. Dat we het hele aanbod kunnen, blijven aanbieden.
2: Maar wat betekent dat voor de medewerkers die er nu zijn? Hebben die straks nog een baan?
1: Jazeker hebben die straks nog een baan. De medewerkers die voor de klas staan zullen hier eigenlijk niet zo heel veel van gaan merken. Want dit heeft vooral te maken met de staf die we samen gaan voegen. Maar wat ik net al zei, het is een eerste stap. Dus vervolgens gaan we ook kijken van goh, hoe kunnen we in het onderwijs ook zaken anders gaan organiseren.
2: Waar denkt u
1: daar
2: dan
1: hebben we dus nog niet, daar hebben we dus nu nog niet over besloten. Maar dat kan betekenen dat we onderwijsstromen samen gaan voegen. Zodat je grotere klassen krijgt en het onderwijs dus aan kunt blijven bieden.
0: En dat zei Christian Strijker van het Roelof van Echten in Hoogeveen. En beide scholen hopen dat ze voor 1 januari antwoord van de minister hebben.

0: see and all of my heart. Voor de allereerste keer rijdt er een waterstoftruck vanuit Drenthe naar Spanje. Vanochtend om 9 uur was het vertrek, met aan boord onder andere Henk Slabbekoorn. Hij is projectleider verduurzaming bij de provincie Drenthe en hij vindt het een bijzondere rit.
1: Het is de eerste rit en we willen laten zien wat er al mogelijk is. Maar we moeten dat zelf ook nog ontdekken. Dus best kans dat je bij een tankstation komt waar gisteren nog waterstof was om te tanken. En vandaag even niet. Dat is dus het spannende.
2: Ja, en waarom onderneemt u deze rit naar Barcelona?
1: Ja, ik ben projectleider verduurzaming en ik werk in het team energie van de provincie Drenthe. En ja, verduurzaming, dat gaat dus ook vooral over hernieuwbare energie. Hè, om van de fossiele brandstof af te komen. En ja, dat redden we het waarschijnlijk met elektrificatie, met elektriciteit alleen, redden we het niet. En wij geloven als provincie Drenthe dat waterstof daar een hele welkome aanvulling in die energiemix kan zijn. Ja.
2: Van de diesel af, elektrisch zou je dan denken, maar waarom red je dat dan elektrisch niet?
1: Nou ja, nogmaals, we hebben al problemen, hè, met netcongestie. Mm-hmm. Dus we komen al stroomtekort en zowel om terug te geven aan het net, om er vanaf te halen. Dus we hebben nog veel meer dingen nodig. En ja, wij denken echt als provincie met het aanmaken van waterstof, dat is groen, dat is duurzaam. En met name voor het grote transport en de industrie kan dat heel goed werken als hernieuwbare bron.
2: Rijdt dat anders dan een diesel of een elektrische vrachtwagen?
1: Ja, je moet je voorstellen, het rijdt net zoals een elektrische auto. Dus de waterstof die drijft dan een motor aan. Die is in principe ook weer elektrisch. Ik ben zelf geen vrachtwagenchauffeur. Dat grappig is wel, ik heb een andere collega van de provincie. Die is projectleider waterstof. Ja. En die heeft zijn groot rijbewijs. Dus die zit naast me. En die mag het echte werk gaan doen. Ik doe er verslag over.
2: Ja. Onderweg moet u zei het net al even, waterstof tanken. En u zei, ja, het kan maar zo zijn dat we ergens terechtkomen waar het op is. Hoe goed is die infrastructuur langs de route?
1: Wij denken al goed genoeg. En dat willen we ook laten zien. Maar aan de andere kant, als je zo'n challenge, want dat is het eigenlijk, aangaat, Dan wil je zowel de goede als de slechte resultaten hebben om het te kunnen verbeteren. Ja. En om te zorgen dat dat ecosysteem rondom waterstof, waarbij infrastructuur natuurlijk heel erg belangrijk is, dat die nog beter wordt.
2: En wat moet deze rit opleveren voor vervoerders in Drenthe, maar ook in de rest van ons land?
1: Vertrouwen dat het nu al kan, maar ook vooral heel veel informatie en data over verbruik, over knelpunten, alles waar een eerste keer voor is. Daar doe je ervaringen mee op. En die ervaringen zijn van onschatbare waarde.
0: En dat zei Henk Slabbekoorn, projectleider verduurzaming bij de provincie Drenthe. Als het goed is, komen ze morgen in Barcelona aan.

0: De titel van het liedje die laat zich raden. Little by Little, dat was Dusty Springfield. Ja, hij ruikt de Portugese grens al bijna. Onze pelgrim Barry Gepken. Hij is bezig aan een wandeltocht van ruim 3000 kilometer... vanuit zijn woonplaats Erika naar de plaats Fatima in Portugal. Nou, Barry zit op dit moment nog in Spanje. 140 dagen is hij inmiddels onderweg. En het begint hem zo langzamerhand wel een beetje op te breken. Zo heeft hij last van zijn voet en is hij verkouden geworden. Maar opgeven is geen optie. Al was dat alleen al omdat hij tijdens zijn tocht de leukste mensen tegenkomt.
1: Nou, dat was heel mooi in Salamanca. Dat is trouwens een van de mooiste steden waar ik geweest ben. Zo'n mooie universiteit staat, verrassend mooi. En dan stap ik naast die grote kathedraal in een herbergje binnen. En die man die kijkt mij aan. Hij zei, ik ken jou. Dat bleek dus een echtpaar te zijn die met een kleinzoon liep in Frankrijk. Ja. En die waren daar vrijwilliger. Nou, dat was ook zo, ja. En die vrouw was ook, het is net dus met elkaar, we follow. En ja, ik kreeg direct een mooie privilegekamer. Het was echt, dat was ook hele bijzondere dingen dat je dat toch weer meemaakt.
2: Ja. Je trof ook een nogal verliefd stel dat van plan was te gaan trouwen, toch?
1: Ja, dat was ook mooi. God, je maakt zulke mooie dingen mee. Dat kwam ik ook in zo'n pelgrimsonder komen. En soms weet je niet precies waar je moet zijn. Dus dat was een jongen, sprak goed Engels. En die bleek een andere dag ging trouwen. Die had een soort voorfeestje. En fantastisch. Dat was ook in die plek waar ik gisteren was. De Rodrigo, dat is ook een hele mooie vestingstad trouwens. Waar een kathedraal staat. En in ieder geval leuke gesprekken gevoerd. En ze helpen je met alle kanten. Ja. Ze zijn dan ook helemaal niet met hun gasten bezig. Nee, ze helpen je echt. En later werd er aan mijn raam gebonst. Want omdat ik niet fit was, ik denk, ga lekker op tijd slapen. En dan komt ze met allemaal bordjes met lekker eten aan.
2: Dat is heel erg.
1: Ja, gewoon. Ja, ik vind het ook. Ja. Ze denkt hier echt aan de medemens.
2: Nou, Barry. Ja. Jij ook. Want op enig moment heb je varkens wel heel dicht bij jou in de buurt, hè? Die daar niet hoorden te staan. Ja.
1: Nee, toen zat ik dus. Dat was waar ik heel erg kou heb gehad in mijn tentje. Ja. Regen en klam. En toen liep dat zat vol met wilde swingdekken gewoon mee. Maar er waren gewoon nog varkens. En die waren ontsnapt. Die zaten dus aan de verkeerde kant van het hek. Dus die liep te scharren om mijn tent. En ik was net een beetje wat aan het eten. Ja, je weet wel hoe groep varkens zijn. Die komen gewoon op je af. En die vreten alles op. Dus ik denk, dat gaan we eten. Dus gouden boel wat verstopt naar de boer toe. Ik zei, en toen gingen ze dus echt met elkaar. Ik heb meegeholpen met van die cowboys achter de varkens. Hè? Ja. Dat ze weer de goede kant op gingen.
2: Nou,
1: het is lager niet. Want ze zijn ook echt, ik heb heel veel van die dikke stieren gezien. Dat leeft hier enorm nog. Dat toro, dat stieren. Dat leeft hier enorm.
0: De avonturen van Barry Gepken onderweg naar Fatima in Portugal. Waarschijnlijk heeft hij nog een kleine 3 weken nodig om daar te komen. En volgende week maandagochtend dan.

0: een van de eerste opticiens in Nederland, laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
1: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Collegium Vocale Drenthe zingt Bach en Barok. Zondag 8 november om 5 uur in de Goede Herderkerk Hoogeveen. Voor info en tickets, collegiumvocaledrenthe.nl/kaartverkoop.
4: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl.
5: 17:30 geweest. We gaan snel naar Milko Scheper voor het regionale nieuws.
6: Goedemiddag. Ruim 4000 vluchtelingen hebben de afgelopen periode overnacht in de nachtopvang in Zuidwolde. Daarmee was het volgens het Rode Kruis de drukste nachtopvanglocatie van Nederland. De opvang opende op 16 augustus en bood onderdak aan mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vanaf vandaag neemt Bijlen de nachtopvang over. Op het evenemententerrein in Bijlen is tot 25 januari plek voor maximaal 200 mensen per nacht. Een 23-jarige man uit de gemeente De Wolde is met veel te veel alcohol in zijn bloed in een bestelbus tegen de zijkant van een brug in Uffelte gereden. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag op de Anserweg. Zowel de auto als de brug raakten beschadigd bij het eenzijdig ongeluk. De bestuurder die bleef ongedeerd. Bij de alcoholtest blies de man 4,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol. De politie heeft hem een bekeuring gegeven voor rijden onder invloed en een rijverbod opgelegd. En de woningbrand aan de Veldhuizenstraat in Steenwijksmoer is onder controle. Eén persoon is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rookontwikkeling was een NL Alert verstuurd, maar het advies om ramen en deuren te sluiten is inmiddels weer ingetrokken. Er volgen nog sloop- en nablusswerkzaamheden. Door de zonnepanelen op het dak kunnen deeltjes in de omgeving terechtkomen. De oorzaak van de brand, dat is nog onbekend. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe-app.
5: Naar het weer, dat doen we met Hans Nienhuis. Goedemiddag, Hans.
7: Mooi, René. Goedemiddag. Mooi,
5: Hans, afgelopen dagen een beetje onstuimig. Vandaag kon er een soort van een beetje bijkomen.
7: Ja, die afgelopen 3 dagen moet je maar gauw vergeten in het mooie, fraaie najaarsweer. En dan zijn we weer terug bij waar we eigenlijk gebleven zijn dit najaar. Best veel hoge druk weer en ook best wel veel zon. Ja, het was vandaag gewoon een cadeautje buiten. Hoewel de temperatuur toch helemaal niet zo heel warm was. We hebben tussen 15 en 16 graden gehaald. En dat zit praktisch rond het jaar normaal. Dus een graad of 14 tot 15. Dus hij was eigenlijk niet te warm vandaag.
5: En toch voelde het wel aangenaam.
7: Ja, weinig wind, hè? Dat maakt ook een heel verschil. Ja. De wind die er was, was zuid en die was zwak. Dus ja, vandaag was het gewoon heel prettig. Want je hoefde je niet te kleden op wind, ook niet op regen. En de zon die werd wel wat fletser, wordt hij vanavond ook wel. Maar verder was hij er goed bij.
5: Ja. Blijft het zo, Hans?
7: Nou nee, daarna had de storing vanuit het westen.
5: Ik was al een beetje bang voor.
7: Dat is dan een beetje jammer, hè? De dag van morgen ziet er wel anders uit. Dan is het bewolkt. En er zou ook eens een spat neerslag kunnen vallen. In de ochtend is dat wat motregenachtig spul. In de middag passeert een zwak koufront en dan hebben we tijdelijk even wat pittige regen. Misschien dat er een millimeter valt. Dan is het ook eigenlijk wel weer op. Maar voordat het koufront er is, is het morgen eigenlijk verrassend mild. Het wordt warmer dan vandaag, ondanks de bewolking. Het wordt ruim 17 graden. Nou, de zuidenwind die is zwak tot matig. Achter het koufront gaat hij naar het westen toe. Maar dat is niet het begin van een nieuwe episode met gure buien of zo. Nee, hoge druk boven het continent heeft ons onder controle. Bot wat verderop en zorgt ervoor dat die kou wegblijft. Woensdag en donderdag zijn 2 dagen met een wisselend bewolkt weerbeeld. Het blijft droog en beide dagen is het 17 tot bijna 18 graden met een zwakke zuidelijke wind. Dus eigenlijk lijkt het dan wel op vandaag. Misschien net wat meer bewolking, maar ook net wat meer graden op de thermometer. Eigenlijk is het die 2 dagen heel aangenaam najaarsweer. Ook vrijdag is het nog wel prettig weer, een graad of 17 is er dan. Maar dan wordt het hoge drukgebied ingeruild voor een nieuwe. Er komt boven Engeland een vrij grote te liggen en dat gaat bij ons noordenwind opleveren. Omdat het hoge drukgebied zo dichtbij ligt, zal het ook van het weekend nog vrij rustig zijn. De neerslagvorming en bewolking wordt redelijk onderdrukt, dus we hebben een wisselend beeld. Er is wel wat van die lage bewolking, maar de zon heeft dagelijks toch een aantal uren om te schijnen. Maar richting het weekend wordt het wel weer een stukje koeler. Dan gaan we naar een graad of 14 tot 15 met noordenwinden. Maar het lijkt nog steeds aardig droog te gaan blijven.
8: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
10: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
11: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
10: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
14: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
13: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
14: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
15: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 40%.
16: Voordeeluitjes.nl. Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
17: In Hogeveen.
18: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
17: Voordeeluitjes.nl.
16: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
19: Studio Steenbergen.
20: Met René Steenbergen.

0: uit duizenden herkenbare geluid van Level 42 en Love Games.
1: Hier is de OPMC, de omroep van het Provinciaal Militair Commissariaat.
2: Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
3: Goedenavond, Valk. Het komende half uur kun je luisteren naar een Drents programma.
4: Radio Drenthe 90.8.

0: de regionale omroepen in Noord-Nederland. Die bestaan dit jaar 80 jaar. Dat zal je niet ontgaan zijn. En daarom duikt onze mediaconservator Sjoerd Looyinga elke maandag in het bodemloze archief om daar een aantal verrassende fragmenten uit te halen. En vandaag zette hij een zeer geliefde collega nog eens welverdiend in de schijnwerpers.
1: De bekende radiopresentatrice Herma Stroetinga. Voluit Herma Platje Stroetinga. Geboren 15 september 1943, midden in de oorlog. En in 2019, op 75-jarige leeftijd, eigenlijk veel te jong overleden. Het eigenlijke beroep van Herma, dat was eigenlijk helemaal niks met radio te maken. Dat ze was kleuterleidster. Ja, nou, die onderwijsachtergrond die vormt ook wel een perfecte brug naar haar vroege radiowerk. Juist vanuit haar eigen klaslokaal namelijk begint ze met het voorlezen van Drentse kinderverhalen.
2: Betje en Anneke stunf het glas. Zie jij al wat, Betje? En ja, doorstapte een mooie glimde autofotus. En dooruit stappen Sinterklaas en Zwarte Piet. Mam, mam, mama, daar komt Sinterklaas aan.
3: Herma Stroetinga, die wordt ook wel door velen gezien toch als de beste Drentstalige voorlezer van onze provincie ooit, hè? Bijzondere fragment, je zegt er al 1967. Is ze dan ook al in dienst bij de omroep?
1: Nou, ze begint haar indrukwekkende carrière al in 1963. 19 jaar is ze dan. Niet alleen trouwens als voorlezer, zoals ze dan direct al genoemd wordt, maar ook als presentatrice van heel veel verschillende programma's.
2: Tot zover het nieuws en informatie uit Drenthe. Wieder hebben we 3 reportages voor je. Hetjo D. Schut was in Westerbork en in Dunden bij jubilerende verenigings. En Geesje Been praat met de groep Hydra over haar lesterplatensucces, Als het gras enzovoort. Maar eerst even muziek.
3: Een mooie beruchte meezinger in dit geval. En toch hoor je Herma hier als een keurige, brave mevrouw presenteren. Het woord kont, dat komt er volgens mij niet op radio, hè?
1: Nee. Helemaal niet. Nee, puntje, eigenlijk.
3: Ja. Herma, een van de bekendste stemmen van de Drentse programma in de vorige eeuw. En we horen haar aan het begin ook al een beetje zingen. Is ze nou vaker ook als zangeres op bijvoorbeeld de Rono te horen geweest?
1: Jazeker. Vanaf 1960 bijvoorbeeld is ze actief in het Drentse en Groningse theater- en cabaretcircuit. Ze wordt misschien wel gezien als de eerste vrouwelijke cabaretier van Drenthe. Zo staat ze als zangeres tussen allemaal mannen van het radiocabaret De Bekkentrekker.

0: Challenge.
1: Dat waren mooie tijden. Mooi, Annegien. En dat uit het programma van de Bekkentrekker. Een legendarische Drentse muziek- en cabaretgroep rond Peter van der Velde.
2: Ja, daar ontwikkelt ze vooral al die haar stemkunsten. In bijvoorbeeld al die kinderverhalen die ze later op de radio presenteert. Doen ze al die typetjes zelf. Niet alleen mannetjes, vrouwtjes, maar ook dieren. Iedereen geeft zijn stem. Het is zeg maar een soort hoorspel met maar één speler. Nou, het meest beroemde voorbeeld komt nu. De verhalen van het Holle Bomenbos. Het is inmiddels 1989. En Herma is ook bij de start van Radio Drenthe gelijk van de partij.
3: Aan de kant van de sloot in het Holle Bomenbos staat een groep vriendjes gezellig te kletsen.
4: Vorige week waren we nog op deze sloot aan schuiven lopen en moet nou toch eens kijken, zegt Kabouter Pim. Ja, nou ligt iets wel in 100 stukjes. Zonde, hè?
1: 1989... Het beroemde kinderverhaal Het Holle Bomenbos van de stad van Radio Drenthe. Blijkt wel uiteindelijk hoe veelzijdig Herma is. Hè?
2: Ja, ze heeft tot haar overlijden zoveel verschillende programma's gepresenteerd, geproduceerd, maar ook geregisseerd. Nou, ik heb een poging gewaagd in een montage om dat naar voren te brengen.
5: Herma Struttiga presenteert de beste voornemens.
3: Ik wou dat ik nou reren kun, zoals ik vroeger deed. Ik snetterend bij mijn moeke steun en heur mijn zeerte zee.
6: Wat is dit een mooi gedicht?
3: Leuke dingen voor de mensen. Het verzoekprogramma met voor elk wat wils op zaterdagmiddag van 2 tot 3.
7: Opmoot, het muzikale begin van de zondagmorgen op Radio Drenthe. Presentatie Herma Struttiga.
1: Laatste, de bekende tonen van inderdaad het programma Opmaat. Nu heb ik ooit gehoord dat ze zo met de omroep begaan was. Dit programma bijvoorbeeld. Zelfs toen ze al ernstig ziek was, toch bleef presenteren. Hè? Herma Struttiga en ook de collega's die ik hier vanochtend erover sprak en iedereen in het pand. Zo'n lief mens en ook een enorm prettig mens om mee te werken. Hè?
2: Ja, kortom, geweldige vrouw. En niet onbelangrijk, humoristisch. Dat was ze zeker ook. Het klinkt wel heel serieus, hè? Dat hoorde je nu ook al in die fragmenten. Keurig op de radio. Maar je kan ook geweldig met haar lachen. En zeker de technici van Radio Drenthe. Die hebben echt een hele speciale band met haar. Die technici die bewaren ook nog wel eens wat. Dat was er niet altijd de bedoeling dat het bewaard bleef. Maar goed, hier is een fragment van Herma achter de schermen.
3: Dit was Beatrice. En dan weet ik niet hoe ze meer heet, want is dat niet in mijn draadboek. Hoe heet ze ook? Fodor, geloof ik niet. Fodor. Ik wist net nog. Oh, ze zong een wiegelied van Brahms. Wacht even, ik neem even een slokje water. Dan heb ik mijn verstand erbij. Vreselijk. Ah, oh, dan val je toch bij in slaap. Dit was voor vandaag Opmaat. Maakt de technicus Arjen Talsma en Anton Verweijen en Mirjam Oele en Martin Vuller en Bart de Nes en Maarten Kaspers en Meralda Smit en Jan Wolding en Björn Brouwer en Herma Struttiga. Graag tot aan de mal.
8: Ja, Herma Struttiga. Fijn en goed om die stem weer eens even een keertje te horen op Radio Drenthe. Uit het oneindige mediaarchief waar Sjoerd elke maandagochtend weer een duik inneemt. Volgende week maandag, dan is hij er weer, even na 11:30.

0: zijn de Common Linnets, Waylon, Ilse de Lange en de rest en Calm After the Storm. Ja, Aldert Oosterhuis was vandaag weer op Jack en vanochtend belandde hij op de Brink in Rune, waar medewerkers Alita en Marijke druk bezig waren in hun nieuwe weggeefwinkel met de fraaie en toepasselijke naam Noppes.
1: Ja,

0: gehangen in de winkel.
1: Ja.
0: En nou ja, we hebben elke week zo ontzettend veel klanten die hier komen. Dus het gaat echt, wat erin komt, is een week later bijna weer weg. Het is ook zo weer weg, ja.
1: Maar nou is het vooral bedoeld, neem ik aan, voor de minima?
0: Nee, dat zeggen we heel nadrukkelijk niet. Het is zeker ook bedoeld voor de minima, maar het is ook vooral bedoeld uit een stukje duurzaamheid. Want we vinden, we leven echt in de wereld waar alles wordt weggegooid. Nou, we zien het met de kledingwinkels, wat er ook hangt soms qua materialen. Wij zeggen ook van, we moeten wat duurzamer zijn. We hebben allemaal de kasten vaak vol hangen met kleding, vaak veel te veel.
1: Ja.
0: En mensen gaan erover nadenken van, ja, wat willen we nu eigenlijk met al die kleding? En is het wel nodig dat ik altijd nieuwe kleding koop? Nou, eigenlijk niet.
1: Nee,
0: dus zoek hier wat nieuws uit, wat eigenlijk voor jou weer nieuw is. Maar voor een ander dan inderdaad zeggen van, nou, ik ben wat toen wat anders. Dus.
1: Ja, op die manier heb je bijvoorbeeld ook een euro kunnen vragen voor een jas. Ik noem maar wat. Dan heb je toch iets van een beetje een inkomsten. Dan kan je daar niks schelen.
0: Nee, dat maakt voor ons niet uit. Weet je, we zijn van een welzijnsorganisatie, Welzijn de Wolde. We vinden het ook belangrijk dat er mensen hier binnen kunnen komen voor een kopje koffie, voor een stukje gezelligheid, voor... Inderdaad, misschien dan ook nog een stukje kleding. Ja. Maar dat mensen hier ten alle tijde binnen kunnen komen. En een euro kan voor sommige mensen al net een drempel zijn.
1: Ja,
0: en die drempel willen we helemaal weghalen.
1: Nou, heel simpel is het.
0: Ja,
1: maar hebben jullie iets van reguliere openingstijden vast?
2: Ja, vanmiddag zijn we weer open. We zijn altijd op de maandag en woensdag middag open.
1: Ja.
2: Van 2 tot 4. En op de donderdagochtend van 10 tot 12.
1: Okay.
2: Dus het zijn relatief korte openingstijden. Maar we trekken zo toch heel veel mensen.
3: Mooi initiatief daar midden in Runen om de Brink, die weggeefwinkel. Tot zover voor dit moment. Zometeen na 6 uur is Johan Derksen natuurlijk weer op zijn trouwe post met een nieuwe aflevering van Muziek voor Volwassenen. Veel plezier daarbij. Mooie avond.

0: je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
2: Ja, ik lig al uren wakker.
1: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van IBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
7: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman...

0: Badkamers, keukens en tegels uit bessen en assen. Alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM.

0: Tommy Hilfiger. Designer outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 6 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege het digitale veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij vers producten, zegt de directeur van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. En ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. Vrouwen kunnen vanaf 2028 geen gebruik meer maken van een 13 weken echo. Het experiment met de echo, om aangeboren afwijkingen op te sporen, wordt niet voortgezet, schrijft minister Hermans van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Vorige maand adviseerde de Gezondheidsraad al om de 13 weken echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen van de echo bleken niet altijd te kloppen. Soms werden vrouwen onnodig doorverwezen, terwijl er ook relatief veel afwijkingen werden gemist. De Gezondheidsraad concludeerde dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. De grote brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. Bij de brand kwamen grote zwarte rookwolken vrij die tot in de wijde omtrek te zien waren. Vanwege de rook was op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten hun huis uit. Hoe lang de brandweer nog bezig is met nablussen is nog niet bekend. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Opnieuw zijn in Brussel-Zuid jongeren slaags geraakt met de politie. Honderden jongeren gooiden met stenen en staken een auto in brand. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. Vrijdag liep een Belgische vakbondsbetoging ook uit op hevige rellen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
4: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
5: Goed voor het water.
4: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder. Simpel.
5: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
7: Radio Drenthe.
8: Muziek voor volwassenen.
7: Met Johan Derksen.

Soul Asylum uit Minneapolis speelde al in het Witte Huis voor president Bill Clinton met drummer en zanger Dave Pearner. Het werd de nummer 1 hit in Canada, het eindigde 2 in Nieuw-Zeeland, Zweden en Zwitserland, 3 in Amerika, 4 in Duitsland, 7 in Engeland, 8 in België en 11 in Australië. Soul Asylum, Runaway Train.

Soul Asylum, Runaway Train. Direct uit Den Haag begon in 1999 met zanger Tim Akkerman en hij is intussen opgevolgd door Marcel Veenendaal. Gitarist Frans Spijk van Soest is een beetje de spil van de band waar alles om draait. En dit werd een top 10 hit in Nederland voor Direct. Inside My Head.

direct, inside my head. Toad and the Wet Sprocket, dat is een band uit Santa Barbara in Californië. En de band is al actief sinds 1986. En dat allemaal onder leiding van zanger en gitarist Glenn Phillips. Dit was een hit in Amerika en in Australië. Toad and the Wet Sprocket, Walk on the

Float in the wet sprocket, walk on the ocean. Raccoon uit Goes met zanger Bart van der Weijden en gitarist Dennis Huigen hadden grote hits met Love You More en No Mercy, maar ook dit nummer stond 7 weken in de Nederlandse top 100. Raccoon, Feel Like Flying.

Cocoon, Feel Like Flying. Bad English, dat is een supergroep uit Los Angeles met muzikanten uit de Amerikaanse band Journey en de Engelse band The Babies met zanger John Wade. En deze John Wade is intussen ook succesvol als soloartiest. Het werd een hit in Amerika, Australië en Nederland. Bad English, Straight to Your Heart.

English, straight to your heart. Crescipet Tilburg bestaat bij de gratie van zangeres Jacqueline Govaert. In 2010 ontving de band de Zilveren Harp als veelbelovendste band van Nederland. En dit was een nummer 1 hit in Nederland en in België. Crescipet, I Would Stay.

Recep, I Will Stay. De Vaughan Brothers, dat zijn de Texaanse broers Jimmy en Stevie Ray Vaughan. Jimmy Vaughan werd groot met de Fabulous Thunderbirds en Stevie Ray Vaughan was succesvol met Double Trouble. Dit komt van het album Family Style. En het nummer werd een hit in Amerika, Australië, Canada, Nederland, Engeland, Finland en Zweden. De Vaughan Brothers, TikTok.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: God's Country van Blake Shelton is het album van deze week. En Blake Shelton, dat is een singer-songwriter uit Oklahoma. In 2001 verscheen zijn debuutsingle Austin. En dat nummer stond meteen 5 weken op nummer 1 in de Amerikaanse hitparade. De zanger uit het provinciestadje Ada met 16.481 inwoners was plotseling een countryster. Blake Shelton, God's Country.

Blake Shelton, God's Country. Het nummer is geschreven door de Amerikaanse singer-songwriter Beth Nielsen Chapman. En de single van Ilse de Lange werd grijs gedraaid op de Nederlandse radio. De discjockeys hadden blijkbaar heel veel vertrouwen in deze single. Ilse de Lange, World of Hurt.

Ilse de Lange, World of Hurt. Warrant, dat is een metalband uit Los Angeles die populair is bij een heel breed publiek met zanger Jamie St. James. Dit nummer eindigde 2 in Amerika, 4 in Noorwegen, 5 in Canada, 54 in Australië en 93 in Engeland. Warrant.

City to City. Dat was een Nederlandse band met Maarten van Praag en Alexander van Bremen. En de band had uit het niets een nummer 1 hit in Nederland. Het nummer stond zelfs 28 weken in de top 40. Maar daar bleef het bij, want vervolgens gingen de heren weer verder met hun solo-carrières. City to City, The Road Ahead.

City to City, The Road Ahead. Het komt van het album Lap of Luxury van Cheap Trick. En het werd de nummer 1 hit in Amerika, Canada en Australië. Het nummer 11 in Nieuw-Zeeland en Italië. Cheap Trick, The Flame.

Trick, The Flame. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het komt van het debuutalbum van Bill Withers, Just As I Am. En dat werd opgenomen met Booker T. Jones en Donald Duck Dunn uit Booker T. and the MGs. En Stephen Stills was de gitarist. Het nummer eindigde 2 in Amerika, 9 in Canada en 17 in Australië. En er verschenen nog covers van Michael Jackson, Joe Cocker, The Temptations, Buddy Guy samen met Tracy Chapman, Sting, Tom Jones, Paul McCartney en Neil Diamond. Bill Withers. Ain't no sunshine.

0: 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
1: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: smaakt naar meer.
1: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga

0: dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchtvaartautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Een deel van de distributiecentra van supermarkt Albert Heijn ligt plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten, zegt de economieverslaggever Aida Brands.
4: Albert Heijn heeft zo'n 6 distributiecentra in Nederland. Wij hebben van anonieme bronnen te horen gekregen dat het distributiecentrum in Geldermalsen in ieder geval stil ligt. Maar ja, wat er nou precies aan de hand is, het is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het wel heel groot is.
3: De directeur van Albert Heijn kan niet precies zeggen wat er aan de hand is. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van een democratisch parlementslid. Ilhan Omar uit Minnesota is van Somalische afkomst. Ze is een uitgesproken criticus van president Trump. Volgende maand hoopt de democraat te worden herkozen bij de midterms. Omar noemt de inval intimidatie. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarig. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid, zegt deze verslaggever van de VRT.
5: Hier hangen groepen jongeren rond. Een deel van hen gooit af en toe bommetjes of vuurwerk. Er is met stenen gegooid, auto's, fietsen en steps in brand gestoken. Zo gaat het dus door. Politie reageert met waterkanon en traangas en roept nu dus opnieuw om dat iedereen weg moet gaan.
3: Het weer, opklaringen, morgen in de middag wat regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Drenthe.
1: De avond van Drenthe.

0: voor de laagste prijs. Met Bauhaus bouw je wat op.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
3: Simyo.

0: Wat is jouw favoriete manier om te ontspannen?
1: De sauna.
0: Radio Drenthe gaat het regelen.
1: Oh, heerlijk. Genieten dit.
0: Ook toe aan ontspanning? Volgende week maak je kans op sauna tegoed.
2: Luister elke dag, speel mee en win.
0: Heerlijk ontspannen. Met Radio Drenthe.
2: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De problemen in Nederlandse en Franse supermarkten hebben volgens Ahold Delhaize niets met elkaar te maken. Er is geen reden om een verband te zien, zegt een woordvoerder. Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil door wat het bedrijf een veiligheidsincident noemt. In Frankrijk sloegen koelsystemen van verschillende supermarktketens op hol door een cyberaanval. Autoriteiten nemen dat hoog op, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel.
2: Het Franse agentschap voor cyberbeveiliging gaat onderzoek doen

0: Ook de OM gaat onderzoek doen. Er wordt ook gekeken of het misschien een hackersgroep of iemand anders daar individueel achter zit.
1: De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten, door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sancties te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Daar werd een groep mannen met verdachte voertuigen aangetroffen. Volgens premier Burnham zat Iran er waarschijnlijk achter.
2: But I can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
1: Iran ontkent iedere betrokkenheid. En het weer, vannacht een graad of 10, morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen en het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Drenthe. De avond van Drenthe.

live vanaf de Zuidlaardermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur. Dag en nacht hoor je alles wat er op de Zuidlaardermarkt te beleven valt. De verhalen, de sfeer, de muziek, de paarden en natuurlijk de mensen. Luister, kijk en beleef het mee. Radio Drenthe, 30 uur live vanaf de Zuidlaardermarkt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische droneaanval op Kiev is volgens de Oekraïnse autoriteiten iemand gedood. 11 mensen raakten gewond toen een drone aan het begin van de avond insloeg in een appartementencomplex van 25 verdiepingen. Dat heeft burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad gezegd. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. Die gaan pas over een aantal maanden in. En daarom kiest de EU voor de diplomatieke weg, zegt buitenlandschef Callas.
2: The EU has options to ensure that the court can continue its vital work, and we were discussing this with the ministers. Member states were clear, they are serious about protecting the court.
1: De Belgische regering had om een hardere reactie gevraagd. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchthavenautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken.

0: maken. Paus Leo wordt morgen opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt geopereerd aan een bultje op zijn longen en daarna moet hij herstellen. Volgens correspondent Andrea Vrede is de timing niet toevallig vanwege een buitenlandse reis van de paus.
1: Van 6 tot 17 november, 12 dagen, naar Uruguay, Argentinië en Peru. En Peru is een ontzettend belangrijke bestemming voor hem, daar is hij bisschop geweest. Dus hij zal dan hopelijk klaar genoeg zijn, gezond genoeg zijn om die reis weer te kunnen gaan doen.
0: En het weer nog opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen en ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Wat is jouw favoriete manier om te ontspannen?
1: De sauna.
0: Radio Drenthe gaat het regelen.
1: Oh, heerlijk. Genieten dit.
0: Ook toe aan ontspanning? Volgende week maak je kans op sauna tegoed.
1: Luister elke dag, speel mee en win.
0: Heerlijk ontspannen. Met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt. Oh, ik blijf nog even liggen hier.

0: Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Dat leidt niet tot problemen, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
2: De branchevereniging van supermarkten die zegt dat het supermarkten in principe wel moet lukken om dat te kunnen ondervangen. Als mensen wel gewoon boodschappen blijven doen zoals normaal, dus niet extra gaan kopen, dat zegt de branchevereniging erbij.
1: Er is nog veel onduidelijk over wat Albert Heijn een online veiligheidsincident noemt. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan politieke kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat Iran achter een incident zat bij een luchtmachtbasis vorige maand. Volgens premier Burnham was het vrijwel zeker dat de mensen die 's nachts bij de basis in Fairfort opdoken werden aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. De mannen werden aangehouden voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Op de basis zijn veel Amerikaanse militairen gelegerd. Iran ontkent betrokkenheid bij het incident. De nieuwe film van Tom Cruise, Digger, dreigt uit te draaien op een flop. De zwarte komedie van regisseur en Oscar-winnaar Alejandro González Iñárritu kostte $280 miljoen. Na twee weken heeft hij nog maar $35 miljoen opgebracht. Volgens deskundigen is dat veel te mager. En het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, middags wat regen en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

bezender voor Drenthe. Deze hele week geven we noodradio's weg, zodat je altijd op de hoogte bent tijdens een ramp. Hoor jij deze week dit luchtalarm op Radio Drenthe? Bel direct naar de studio via 0592-3311-88. En maak kans op een noodradio. Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het centrum kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Brancheorganisatie CBL zegt dat er wordt nagedacht over wat te doen als Albert Heijn filialen langere tijd niet bevoorraad kunnen worden. De branche roept mensen op om gewoon boodschappen te doen en zegt dat er geen reden is voor paniek. Bij een Russische beschieting van een flatgebouw in Kiev is zeker 1 dode gevallen, meldt de burgemeester. 11 mensen raakten gewond. Volgens de Oekraïense president Zelensky blijft Rusland daarnaast de energievoorziening beschieten. Ook al zei president Trump dat Oekraïne en Rusland op dat gebied een staakt het vuren hadden bereikt. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatsverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk 250.000 euro vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer: opklaringen, maar vannacht meer bewolking en 1 graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Wat is jouw favoriete manier om te ontspannen?
1: De sauna.
0: Radio Drenthe gaat het regelen.
1: Oh, heerlijk. Genieten dit.
0: Ook toe aan ontspanning? Volgende week maak je kans op sauna tegoed.
1: Luister elke dag, speel mee en win.
0: Heerlijk ontspannen. Met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt. Oh, ik blijf nog even liggen hier.

0: Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat erover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen, maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde

0: zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. En dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: goed.
1: Radio Drenthe, live vanaf de Zuidlaardermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur. Dag en nacht hoor je alles wat er op de Zuidlaardermarkt te beleven valt. De verhalen, de sfeer, de muziek, de paarden en natuurlijk de mensen. Luister, kijk en beleef het mee. Radio Drenthe, 30 uur live vanaf de Zuidlaardermarkt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie.

0: Een combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan slagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een kwart miljoen vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, er komt meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe. De nacht van Drenthe.

0: Wat is jouw favoriete manier om te ontspannen?
1: De sauna.
0: Radio Drenthe gaat het regelen.
1: Oh, heerlijk. Genieten dit.
0: Ook toe aan ontspanning? Volgende week maak je kans op sauna tegoed.
1: Luister elke dag, speel mee en win.
0: Heerlijk ontspannen. Met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt. Oh, ik blijf nog even liggen hier.

0: Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij de andere supermarkten is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het komt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda-jong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui, bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.